dat is wat ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

keuken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. Het is donderdag 16 juli. Een nieuwe dag van Radio Oost is begonnen. We zijn er weer en we is in dit geval ook Benjamin.
3: Yes, goedemorgen.
2: Goedemorgen maar weer.
3: Gelukkig geen verlenging, hè?
2: Ja, dat is wel lekker, ja.
3: Ik kom toch een beetje op tijd naar bed.
2: Ik begin nu hem langzaam wel te voelen na die Spanje-Frankrijk wedstrijd al.
3: Ja.
2: Ik dacht eigenlijk gisteren, ja, ik trek het niet.
3: Nee.
2: Ik moet slapen, maar toen... Nou, ik pak het begin nog even mee en toen was het vanaf minuut 2 al een veldslag. Zoals je dat in jaren niet hebt gezien. Ik dacht, ja, dit moet ik toch afkijken hoe dit gaat aflopen.
3: Ja.
2: Dus inderdaad, de wedstrijd volgemaakt.
3: Ja, ik ook. De commentator die zei ook nog, nou, als dit het begin is, dan wordt het waarschijnlijk een hete wedstrijd. Ik dacht ook de laatste 20 minuten, ik dacht van, nou, ik vind het wel prima. Het staat 1-0, waarschijnlijk gaat er niet heel veel meer gebeuren. Mijn vriendin die appte toen ik naar boven ging van Pickford, de keeper van Engeland, man of the match.
2: Poeh, die haalde er een paar ballen uit.
3: Ja, die had hele mooie reddingen, maar een minuutje later zei ze van, oei, ik neem het terug, dus ik snel naar beneden. Toen was het 1-1 en al snel viel de 1-2 voor Argentinië. En ja,
2: het is toch met die voetbaltrainers, terwijl als Thomas Tuchel toch even naar het grandioze falen van onze eigen Ronald Koeman had gekeken, dan was dit voorkomen. Dat verdedigend wisselen, dat werkt niet, blijkt.
3: Nee, het is niet best inderdaad.
2: En het zijn weer die dekselse Argentijnen.
3: Je ziet het ook aankomen, hè?
2: Never forget Qatar 2022. Wat die lui toen hebben geflikt in die kwartfinale tegen ons, zal ik ze nooit vergeven. Dus ik was heel erg voor Engeland. Maar
3: ja, heel veel mensen.
2: Je moet er toch ook maar een beetje toch ook waardering voor hebben dat ze toch maar weer hebben geflikt met die vechtersmentaliteit.
3: Opnieuw, hè? Ook tegen Egypte. Natuurlijk 0-2 achter, daarna 3-2. En ja, je verwacht het bijna ook gewoon dat het gebeurt. Maar dat het dan ook echt gebeurt, doet toch een beetje pijn.
2: Een beetje wel, ja. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. Nu hopen dat Spanje ze dan maar een grandioos pak slaag geeft komende zondag. Tot zover het voetbalblokje van deze ochtend. Goedemorgen, het is 6 uur geweest, de zomer in Overijssel. We zijn er tot 10 uur vanmorgen. Zometeen de ochtendkranten waar ook veel over het voetbal in zal staan, ongetwijfeld. En inchecken is mogelijk voor de Vroege Vogels ochtendclub van Radio Oost. Stuur jouw ochtendfoto's, ik zie ze al binnenkomen, naar de Oost-app. We zijn heel erg benieuwd waarom jij al wakker bent en wat je gaat doen vandaag. Dit is Johnny Cash, goedemorgen. Love is a burning thing.
4: And it makes

0: The Man in Black. Johnny Cash, Ring of Fire, hoorde je op Radio Oost. Goedemorgen. Donderdag 16 juli. Wat gebeurt er in en rond Overijssel vandaag?
1: Vandaag is het, nou, zoals het er nu naar uitziet, de laatste dag van het Nationaal Hitteplan. Nog tot sowieso 8 uur vanavond geldt die waarschuwing. Het is al dagenlang warm en droog. En ook vandaag is dat nog het geval met temperaturen rond de 28 graden. Het doel van het Nationaal Hitteplan is om mantelzorgers en zorgpersoneel bewust te maken, omdat de mensen voor wie zij zorgen vaak kwetsbaar zijn voor de hoge temperaturen. Onder wie ouderen, zwangere vrouwen en kinderen zijn extra kwetsbaar met dit weer. Het RIVM raadt hen aan voldoende te drinken, ruimtes koel te houden en alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten te gaan.
0: In Deventer gaan ze vandaag een nieuwe innovatie testen, namelijk een laadlichtmast. Is precies wat je denkt dat het is, namelijk een lantaarnpaal met een laadpaal erin. De komende tijd gaan ze dat systeem in Deventer testen en de wethouder opent hem later vanochtend om 10 uur.
1: Moet je maar net weten dat er zo'n laadpaal in een lantaarnpaal zit.
0: Ja.
1: Valt niet op natuurlijk.
0: Nee, nou ja, dat zal vast aangegeven zijn. Ja, dat is een beetje zonde.
1: Inderdaad. Andere dingen dan. Vandaag is de eerste dag van de Kamper Uitdagen. Het is een dag met de derde editie van het Straatmuzikantenfestival. Kampen verandert de historische Hansestad in één groot openluchtpodium, waar straatmuzikanten uit binnen- en buitenland het publiek verrassen met akoestische optredens. De rest van de zomer zijn er ook nog 4 Kamper Uitdagen op 23 en 30 juli en op 6 en 13 augustus.
0: En ook bij die Kamper Uitdagen is de Peukenbrigade. Gemeente zet een speciale brigade in om de strijd tegen sigarettenpeuken die op de grond worden gegooid. Met een bakfiets gaat die brigade inkampen in gesprek met rokende bezoekers en ondernemers. Ze delen ook asbakken uit waar rokers hun peuken in kunnen gooien. Want die sigarettenpeuken zijn een groot probleem. Na het roken laten ze nog schadelijke stoffen achter. 1 filter kan wel 1000 liter water verontreinigen. Het is ook schadelijk voor het milieu en voor dieren.
1: In Lichtenvoorde dan, in de Achterhoek, begint vandaag de Zwarte Cross. Jij gaat er ook nog naartoe, hè?
0: Zeker. Zaterdag als privépersoon en vanochtend voor werk.
1: Ah, kijk aan. Dat is geen straf, denk ik.
0: Nee, want in het kader van droogte en duurzaamheid lanceren ze daar een soort eigen waterzuiveringssysteem. Oh, ja. Waardoor ze 80% van het drinkwater uit eigen bron willen halen. Dus daar ga ik even kijken. Later vanochtend en dan morgenochtend zal ik verslag uitbrengen.
1: Kijk aan, gaan we dan allemaal horen. De Zwarte Cross dus begint vandaag. Zoals elk jaar gaan er gigantisch veel Overijsselaars naar dat festival. Op de eerste dag van het festival worden onder meer stuntmannen vanuit een katapult over de megatent geschoten. Verder staan Jannes, Within Temptation en Mooi Wark op het podium op de allereerste dag.
0: De sport dan. In de Tour de France staat net als gisteren een sprintrit op het etappe. Die gaat over het circuit Magny-Cours, waar de Formule 1 in een ver verleden nog reed. En die gaat naar Chalon-sur-Saône. Het is een rit van bijna 180 kilometer.
1: En misschien gaan ze bij FC Twente vanavond wel naar de voorronde van de Europa League kijken. Want vanavond wordt duidelijk wie de tegenstander van Twente wordt in die voorronde. De eerste wedstrijd in het tweeluik tussen de Hongaarse club Ferencváros en het Servische FK Vojvodina werd gewonnen met 2-1 door de Hongaren. En vanavond is de return.
0: En het Brazilië-shirt dat Pelé droeg tijdens de gewonnen WK-finale van 1958 wordt vandaag geveild. Naar verwachting gaat hij meer dan $6 miljoen opleveren. Tijdens die finale in 1958 was Pelé 17 jaar oud, scoorde 2 doelpunten in een 5-2 overwinning van Brazilië op Zweden.
1: Zo, een mooi moment natuurlijk om dat te veilen. Misschien is dat ook wel een beetje expres gedaan tijdens deze WK-wedstrijd.
0: Dat denk ik wel, ja. Ik ben benieuwd welk shirt van de komende WK-finale geveld gaat worden. Ja, waarschijnlijk toch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de laatste WK-finale van Lionel Messi.
1: Ja, de laatste van Messi.
0: Ik weet niet of hij het nog 4 jaar voor had.
1: Nee, inderdaad. Ronaldo is het waarschijnlijk ook wel. Nou, weet nog niet zeker, hè. Maar het worden wel zeldzame shirtjes, dat zeker.
0: Dat zeker, inderdaad. En als we het toch over voetbal hebben.

0: Wakker worden met No Doubt en Don't Speak, hoorde je op Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: En je hoort de kranten ondertussen ook al. Het is 6:50. Wat staat er allemaal in de krant vanmorgen?
2: Ik heb het AD voor me liggen en je gaat er vandaag veel mee over horen. Ook in dit programma na 8:00. Grond schreeuwt om water, maar de kraan die gaat dicht. Het gaat natuurlijk weer over de droogte. En het is en blijft droog. Daarom nemen waterschappen in met name het oosten en het zuiden van het land maatregelen. In de 21 gemeenten die vallen onder waterschap Rijn en IJssel geldt vanaf vanmiddag 12:00 een onttrekkingsverbod. Dat betekent dat er geen water uit sloten en beken mag worden gepompt om gewassen te beregenen. Ook het besproeien van tuinen met water uit openbare vijvers is verboden. Grondwater oppompen mag voorlopig nog wel.
0: Ik had zelf gisteren voor het eerst zo'n moment dat ik dacht, toen ik naar mijn gazonnetje keek, moet daar toch niet wat water op?
2: Het zag er een beetje triest uit.
0: Ja, het zag er vrij treurig uit. Maar toen ging ik toch een beetje zoeken dan. En ik dacht, nou ja, die adviezen zullen niet voor niets zijn. Ook van Vitens, het drinkwaterbedrijf. En zij schreven, dat had ik eigenlijk nog niet eerder gehoord, maar zij schreven eigenlijk op hun site, ja, geel gras, dat is wel een beetje het nieuwe normaal.
2: Ja.
0: Met het huidige klimaat. Als wij allemaal willen dat ook in het heetst van de zomer ons gazonnetje er knalgroen bij ligt, ja, dan gaat het niet werken natuurlijk. Dus
2: nee.
0: Ik heb het ook maar gewoon gelaten. En uiteindelijk, als er weer wat meer regen komt, dan wordt dat gras vanzelf wel weer groen.
2: Ja, je moet een beetje rekening mee houden. Ja.
0: Kijk naar het veldje dat hier buiten voor onze studio ligt. Ja, dat is ook meer geel dan groen natuurlijk. Het is ook geen beginnen aan om dat soort gras groen te houden. Dus ja, nou ja, de oproepen zullen niet voor niks zijn dat er bij een drinkwatertekort dreigt. Dus ik heb keurig de kraan dicht.
2: Heel netjes.
0: Gisteravond.
2: Goed gedaan.
0: Ander nieuws op de voorpagina van Trouw. Daar gaat het over AI. We gebruiken AI namelijk voor steeds meer dingen. Maar de mens moet nog steeds fraudemeldingen onderzoeken. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens. De AP, autoriteit persoonsgegevens, vindt dat de beoordeling van gemelde fraude aan 11 voorwaarden moet voldoen. De waakhond wil zo voorkomen dat mensen onterecht worden weggezet als fraudeur. En ook moet de burger het weten als hij wordt geregistreerd. Vindt dus dat de overheid geen AI of algoritmes meer moet gebruiken bij het beoordelen van die signalen, want dat leidt tot discriminatie.
2: Ja, toch bijzonder hoe dat allemaal gaat, die ontwikkelingen met de AI. We houden natuurlijk in de gaten. Soms kunnen er goede dingen mee worden gedaan, soms ook wat minder goede dingen. Boa's dan. Boa's dreigen wapenstok en pepperspray te verliezen. Boa's die een wapenstok of pepperspray mogen dragen, kunnen hun verplichte jaarlijkse examen niet doen door tekorten bij de politieacademie. Daardoor dreigen ze dus hun bevoegdheid kwijt te raken. Boa's met een bevoegdheid om een geweldsmiddel te dragen moeten jaarlijks zo'n examen doen om getraind te blijven en zo'n examen af te leggen om dus eigenlijk die kennis een beetje op orde te houden. Die taak is ondergebracht bij de politieacademie, waardoor een tekort aan examinatoren worden boa's al een jaar amper getoetst. De politie geeft de voorkeur aan de eigen mensen die ook jaarlijks een examen maken. Dat zegt Richard Gerrits, de voorzitter van de vakbond voor boa's. Boa's liggen onder de stapel. Daardoor dreigen boa's hun bevoegdheden kwijt te raken.
0: Op de voorpagina van de Volkskrant staat dat Brussel zwaar inzet op elektriciteit als grootste energiebron. Elektriciteit moet de belangrijkste energiebron worden in de Europese Unie. De Europese Commissie stelt voor dat bijna de helft, 46% van het energieverbruik in 2040 door elektriciteit wordt gedekt. Nu is dat nog 23%, dus dat moet verdubbeld worden. Dat streefdoel staat in het elektrificatieactieplan dat morgen wordt gepresenteerd. Wordt sowieso wel met veel spanning naar uitgekeken. Want onze Eurocommissaris, ons als in Nederland, Wopke Hoekstra, is natuurlijk de Eurocommissaris van Klimaat. En die komt vrijdag met een plan. Onder meer ook als het gaat om emissierechten en verdere verduurzaming. En luchtvaartmaatschappijen die gaan daar ook mee te maken krijgen. Dus dat zal ongetwijfeld op veel verzet stuiten.
2: Ja, inderdaad. We hadden het gisteren ook al over. Toen deden we wat, aannames. We gokten er een beetje op. Pyromanen willen bewonderd worden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die natuurbranden in Frankrijk en in Spanje. De grote bosbrand ten zuiden van Parijs is moedwillig aangestoken. Onder de verdachte bevindt zich een brandweerman. En dat dachten we toen al een beetje. Maar ja, daar mag het natuurlijk niet van uitgaan. Wat drijft pyromanen? Waarom steken ze een bos in brand? Nou, in Frankrijk werd deze week een jonge vrijwillige brandweerman opgepakt van nog geen 20 jaar oud. Hij had, bekende hij zelf, met een aansteker en benzine het bos ten zuiden van Parijs aangestoken. Zo'n 2000 hectare werd in de as gelegd. Ja, een expert die zegt erover: een pyromaan doet het uitsluitend voor de kick, voor zijn eigen plezier. Pyromanen zoeken erkenning of bewondering. Ze kiezen dan ook een beroep waarin plek is voor hun fascinatie voor vuur. Daarom zijn de daders relatief vaak brandweermannen. Het gaat soms om jonge brandweermensen, ook in dit geval, die juist heel enthousiast hun werk doen. Die een brand aansteken om zichzelf daarna nuttig te voelen, in de hoop dat ze gezien worden als dappere helden.
0: En dan terug van eigenlijk nooit echt weg geweest uit het nieuws. Het Financiële Dagblad heeft een verhaal over. Daar is hij weer. Gerard Sanderink. Het ontslag van Sanderink, de Twentse zakenman, ontaardt in een gevecht om zijn miljoenenbedrijven in het verhaal. Na het ontslag van Sanderink escaleert de machtsstrijd bij Oranjewoud. Dat is dan weer het moederbedrijf waar Structon en Antea onder vallen. De commissarissen zetten interim bestuurders die door de rechter zijn aangesteld bij die bedrijven en aandeelhouders buitenspel via een soort constructie voor die dochterbedrijven. De advocaten van die interimbestuurders spreken dan weer van een coup die aandeelhoudersrechten en gerechtelijke besluiten aantast. Nou, het is een heel complex verhaal, maar door al het gedoe rondom Sanderink en zijn nieuwe partner werd hij dus op afstand gezet bij zijn eigen bedrijven. Een paar jaar geleden er werden interimbestuurders aangesteld door de rechter. En daar is intern dus nu een nieuw conflict over. En de belangen zijn groot, want tot 2022 was Oranjewoud nog beursgenoteerd. Alles bij elkaar werken er ruim 7000 mensen. En had het vorig jaar nog een omzet van 2 miljard.
2: Zo.
0: En ze doen ook veel klussen voor de overheid natuurlijk. Dus ja, de rust is ook met Sanderink op de achtergrond daar niet wedergekeerd bij die bedrijven. Dat wat betreft de ochtendkranten van vanmorgen. Zometeen het nieuws uit Overijssel en het weer. Nu Aswad.

0: Je kan het heerlijk meezingen. Michael Bublé en Everything op Radio Oost. Half zeven geweest, tijd voor het nieuws uit Overijssel. Benjamin Borgman.
1: De droogte in onze provincie neemt toe. Door het warme weer verdampt veel water, dalen de grond- en oppervlaktewaterstanden en komt er minder water binnen via de Rijn en de IJssel. De waterschappen nemen daarom maatregelen. Zo worden stuwen hoger gezet om water vast te houden en wordt extra gemaaid om de doorstroming te verbeteren. Ook roepen de waterschappen boeren, tuinders en inwoners op om zuinig te zijn met sproeien. Na 8 uur hoor je meer over de maatregelen van de waterschappen. Tijdens de hittegolf eind juni en de week erna zijn in Nederland naar schatting ruim 900 mensen extra overleden, blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. De meeste slachtoffers waren 80-plussers, maar ook onder mensen jonger dan 65 lag de sterfte hoger dan normaal. Volgens het RIVM is de kans groot dat de extreme hitte daar een belangrijke rol bij heeft gespeeld. De meeste extra sterfgevallen waren in het zuiden en oosten van het land. Daar liep de temperatuur tijdens de hittegolf het hoogst op. Volgens deskundigen zal het aantal sterfgevallen door hitte de komende jaren waarschijnlijk verder toenemen door klimaatverandering en de vergrijzing. BOA's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken omdat ze hun jaarlijkse examen niet op tijd kunnen doen. Dat ze hun examen niet kunnen doen heeft te maken met het personeelstekort bij de politieacademie. Bij de NS in onder meer Zwolle werd onlangs gestart met een proef waarbij tientallen BOA's een wapenstok krijgen. Deze BOA was daar erg blij mee omdat hij zegt genoeg mee te maken.
2: Bedreigingen, beledigingen. En nu met deze proef hoop ik dat mensen zich meer indammen om agressie in te perken.
1: Dat de BOA's hun wapenstok dreigen kwijt te raken past volgens de vakbond voor BOA's in een breder probleem. De BOA krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden, maar de middelen en erkenning blijven daar ver bij achter. En FC Twente en Feyenoord zijn eruit. Ramiz Zerouki wordt definitief speler in Enschede. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Vorig seizoen speelde Zerouki al op huurbasis en doet het goed in Enschede, vertelt verslaggever Tijmen van Wissing.
3: Hij is in alles echt wel een van de belangrijkste figuren geweest over het afgelopen jaar. Nou, tel daarbij op dat Robin Prupper momenteel bankzitter is, de huidige aanvoerder. Ricky van Wolfswinkel is vertrokken. Dus ja, met zijn ervaring wil Van der Brom ook juist Zerouki weer aan het elftal toevoegen. Dus FC Twente heeft daar inderdaad wel wat geld voor neer moeten leggen.
1: FC Twente betaalt naar verluid iets meer dan 2 miljoen euro. Volgende week donderdag begint het nieuwe seizoen voor FC Twente. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Het weer dan voor deze donderdagochtend krijgen we van Margot Ribberink. Margot, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bastiaan.
0: Het is zo waar, als ik het vergelijk met eerdere ochtenden rond dit tijdstip, zie ik het ochtendzonnetje nog niet.
4: Ja, er zit wat bewolking, met name in het oosten en noorden van de provincie. Dat zijn voornamelijk wat hogere wolkenvelden die vanuit Duitsland op dit moment onze kant uitdrijven. En het is niet uitgesloten dat er over een kwartiertje in de buurt van, nou zeg maar, Oud-Marsum, Denenkamp, Noordhoorn, dat er een spetje uitvalt. Maar in de rest van de provincie is het droog en verder naar het midden en zuiden komt het zonnetje er al wel bij. We hebben een lekker fris nachtje achter de rug ten opzichte van de rest van Nederland natuurlijk. 14,2 in Enschede, 14,9 in Heino. We gaan vandaag weer een warme dag beleven. Uiteindelijk wordt het een graadje of 26 in de kop van onze provincie. En 27 tot 28 graden in Twente. Met toch weer die wolkenvelden vanuit Duitsland die af en toe de zon in de weg zitten. Maar er is zeker ook ruimte voor de zon. Zeker naar het oosten en zuiden toe. De wind is ietsjes bijgedraaid. Komt wat meer uit de noordelijke richting, op dit moment zwak. In de middag matig, vooral in de buurt van het Zwarte Water. En dan is het eventjes de vraag, komt er een onweersbui die zo broodnodig is voor de natuur?
0: Ja.
4: Die grootste kans is weggelegd voor het noordoosten van Nederland, dus voor Groningen en Drenthe. Maar wellicht dat wij aan de rand van dit gebied, wat te maken heeft met een storing hoog in de atmosfeer boven Duitsland, die een beetje onze kant uitkomt, toch ook een bui meepikken. En dat zal dan in de loop van de middag en avond zijn. Maar ja, het is niet zeker of er eentje komt. En het is zeker ook niet het geval in heel de provincie.
0: We houden er in ieder geval rekening mee. En na vandaag is wat betreft temperatuur de weg naar beneden wel een beetje ingezet, toch?
4: Inderdaad, hè, tot en met vanavond is ook het hitteplan van kracht. En daarna kunnen we weer een beetje bijkomen van de hitte. Vanavond en vannacht hebben we ook nog bewolking. Ik denk wel dat het op de meeste plaatsen weer droog gaat worden. Kan een beetje mistig worden of nevelig bij temperaturen. Die gaan dalen naar een graadje of 14, 15. Dus het koelt ook weer lekker af. En dan morgen de overgang. Met een naar noordwest draaiende wind wordt er vooral in het weekend koele lucht aangevoerd. Morgen gaan we nog één keer naar 25 tot 27 graden. Met in de middag misschien weer een bui. Of misschien niet. En in het weekend dus temperaturen van zo'n 21, 22 graden.
0: Nou, daar zitten veel mensen wel op te wachten, denk ik.
4: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Margot.
4: Ik ook.
0: Ja. Tot straks.

0: Dacht, laten we de live versie weer eens pakken. Afgelopen mei was dit live op Douwpop. Sommieu Dark Before the Dawn. Echt heel goed. Ik ben nog steeds niet per se fan van ze.
1: Nee.
0: Maar ik was er ook. Heeft me echt enorm verrast hoe goed dit live was.
1: Live.
0: Het was echt heel goed.
1: Ja, dan zie je wat voor talent er allemaal op het podium staat.
0: Nou, inderdaad. Ja, dat was echt het beste optreden wat ik op Douwpop heb gezien dit jaar.
1: Mooi.
0: Op deze vroege donderdagochtend is 6:15 geweest. Er is al veelvuldig ingecheckt in de club van Vroege Vogels van Radio Oost. Dat is het selecte gezelschap van gezellige mensen dat om 6:00 ochtends al wakker is en present is voordat het grote gros van Nederland en Overijssel ook wakker wordt. We kregen vanmorgen vroeg om 5:15 was Hilbert er al bij met een foto vanaf het sportcomplex van VV Hellendoorn. We zien de tribune en het kunstgrasveld. Ik denk dat ze bij Hellendoorn ook de krant lezen, want daar was hij aan het bezorgen. We krijgen een foto van Johan die al vroeg vanmorgen onderweg was. Hij gaat het dak weer op, Riedekker. Dus een foto van een weg in alle vroegte.
1: Nou, uitkijken natuurlijk, niet achter het sturen foto's maken. Misschien gaat hij als...
0: Nee, dat willen we niet aanmoedigen.
1: Nee, precies.
0: Als Vroege Vogels Club. Hou het wel veilig.
1: Hou het zeker veilig. Je noemde net al Hellendoorn. Petra de Lange, die is ook van de partij natuurlijk. 6:15 stuurde zij al een appje. Er hangen een paar wolkenvelden boven Hellendoorn. Voor de rest is er een heldere lucht. Het is warm met 19 graden. Groetjes, Petra.
0: Vincent stuurde ook een foto. Ik vrees ook, al rijdt het achter het stuur.
1: Ai.
0: Pas erop, jongens. Dit is niet... Dit keuren wij niet goed. Wat we wel goed keuren is een foto van onze eigen zendmast. Hij kwam langs RTV Oost. Dus we hadden even kunnen zwaaien.
1: Ja.
0: Jacqueline was er ook al vroeg bij vanmorgen. Goedemorgen mannen, even een berichtje uit een bewolkt Hulsen. Zij had het over... zij kon nog even terug over de krantenbezorger die gisterochtend rond 6:30 al op de fiets zat waar wij het over hadden. Zij zat vanmorgen om 3:00 al op de fiets en moest om 6:00 nog 1.5 uur te gaan.
1: Ja, en jij noemde net al het woord select gezelschap. Maar dat gezelschap wordt volgens mij steeds groter. Want Wouter Nachtegaal, die naam komt mij niet echt bekend voor in de app. Maar
0: welkom.
1: Welkom. Hij heeft een appje gestuurd. Goedemorgen, ik begin net met werken. 6:06 stuurde hij dit. Ik mag vandaag vrachtwagen en tractorbanden wegbrengen. Lekker rustig dagje. Groeten Wouter.
0: Charles en Henk zijn er ook weer bij. En Yveske stuurt ons nog een foto waar ze samen met... onze eigen José de Bruin opstaat. Want zij was gisteren voor zomer in Overijssel op pad in Steenwijk. Steenwijk goes Ibiza en ze hebben elkaar daar getroffen. Goedemorgen Bastiaan en Benjamin. Gisteren toch wel naar Steenwijk gegaan uiteindelijk. Ik had José haar geldboom kunnen geven die Benjamin al lang geleden gekregen heeft.
1: Ik heb een boompje gekregen inderdaad. En
0: echt?
1: Die staat nog steeds mooi te bloeien hoor in de woonkamer. Die doet het goed.
0: Ik heb ook een geldboom, maar gewoon, of wij, gewoon gekocht. Maar hoezo heb jij een geldboom gekregen?
1: Nou, Yveske
0: de Dood?
1: Yveske was hier toen te gast. Die komt natuurlijk altijd op visite als er iets te doen is hier in de foyer. Mm. En toen kwam ze en toen zei ze van hier heb je een mooi plantje. Ik dacht van hartstikke bedankt, hartstikke leuk.
0: Nou.
1: En die doet het nog steeds heel goed, dus nogmaals dank Yveske.
0: Heeft het al geld opgeleverd?
1: Helaas. Nee. Ik kan er niet van mijn rug afkrabben nog.
0: Helaas. Maar wel een mooie foto. Yveske, ook goed dat je erbij bent. En as we speak komt ook Vincent uit Zwolle met een foto van een weiland met veel bewolking waar het zonnetje doorheen probeert te prikken. Ja, dat ochtendzonnetje laat zich vandaag nog niet echt zien, maar die komt later vandaag wel. Waar de zon altijd schijnt, is aan de Copacabana.

0: De Copacabana van Barry Manilow hoorde je op Radio Oost. Het is bijna 7:00. Goedemorgen, de donderdagochtend van Radio Oost. En de Vroege Vogels Club die bereidt zich steeds verder uit. Erik stuurt wederom een appje. Jullie hebben een clubje opgericht voor vroege vogels. Jazeker is dat het geval. In ieder geval nog voor de komende anderhalve week. Zijn bijdrage vanaf de fiets vandaag bewolkt, maar een prima temperatuur noemt hij het. En we zien wederom een foto langs het Ommerkanaal, zoals we die al eerder deze week hebben gezien. Vind je het toch mooi dat iedere dag krijg je dan toch een andere versie van het Ommerkanaal te zien. Ja. Net op een iets andere plek. We zien veel bewolking, maar niet mistig of iets dergelijks. Maar ook niet zo zonnig als bijvoorbeeld de foto die jij afgelopen dinsdag stuurde. Nee. Toen het rond deze tijd al echt volop zon was.
1: Klopt inderdaad. Misschien gaat dat nog komen. Het wordt in ieder geval lekker weer. Yveske trouwens, die corrigeert mij nog heel goed. Ik was dit alweer een beetje vergeten. We hadden net over die geldboom die zij mij een tijdje geleden had gegeven. Het begon natuurlijk met haar zoektocht. En onze oproep, ik had toen een uitzending met José, onze oproep op de radio, waardoor ik een van de andere luisteraars stekjes kreeg van de geldboom. Aha. Ze wilde een soort oproep doen, want ze wilde volgens mij aan een geldboom komen of ze wilde er eentje weg. Geven. En toen hadden we mensen aan elkaar gekoppeld. Was hartstikke leuk. En als bedankje kregen wij die geldboom. Zo zat het in elkaar.
0: Kijk. Nou, goed om te weten. Ja, en Vincent uit Zwolle, die reageerde nog even. Hij stuurde al de foto van het mooie weiland met de wolken daarboven waar de zon probeert doorheen te prikken. Hij zegt, de koetjes lagen weer vredig bij in landgoed Holthagen. Vandaag zit hij op de stadsdienst in Zwolle. Eindigt onder meer met een rit naar Raalte op de bus. Dus Vincent, succes. Werk ze vandaag op de bus. Zeker. Dat kan jij weten.
2: Dat kan ik weten, ja.
0: Zometeen na zevenen op Radio Oost hebben we het over een mogelijke oplossing voor het woningtekort waar we met z'n allen om zitten te springen. Die komt misschien wel via een nieuwe wet die door de Eerste Kamer is gekomen. Hoor je zometeen meer over. En we kijken ook terug op de etappe in de Tour van gisteren en de etappe die ons vandaag toe gaat komen. Wordt wederom een sprintetappe. Dus of hij net zo bijzonder wordt als die van gisteren, dat hoor je na 7:30. Nu nog even Toto op Oost.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Waterschappen nemen maatregelen tegen de droogte. Stuwen worden hoger gezet om water vast te houden en er wordt extra gemaaid om de doorstroming te verbeteren. Opnieuw is in Deventer een geparkeerde auto in brand gevlogen. Het was vannacht raak in de wijk Keizerslanden. En tijdens de hittegolf eind juni en de week daarna zijn in Nederland naar schatting ruim 900 mensen extra overleden. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
3: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
2: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
4: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
5: Ja!
4: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
2: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Zometeen op Radio Oost hoor je over een nieuwe woningwet die misschien wel kan helpen tegen de woningnood. Dat is in ieder geval de bedoeling van die wet. We stappen op de fiets.
0: Ja, we stappen op de fiets. De Tour de France. We gaan bellen met Bram Tankink, voormalig profwielrenner. En we gaan ook even nieuws van de dag met je doornemen.
6: En muziek zometeen van Martin Garrix en Ed Sheeran. En we beginnen zo met Paul Simon.

0: Go! In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Vroeg in de ochtend hoor je Late in the Evening van Paul Simon. Goedemorgen.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Ja, hallo, 7 uur geweest. Het is donderdag vandaag, 16 juli. Benjamin is er ook.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen op Radio Oost hebben we het over een nieuwe woningwet die moet helpen in de strijd tegen de woningnood, waar we ook hier in Overijssel last van hebben.
2: En Tour de France, daar gaan we het zometeen natuurlijk ook over hebben.
0: Eerst een overzicht van het belangrijke nieuws van deze ochtend. De droogte blijft het nieuws domineren, blijft een probleem hier in de provincie. Waterschappen nemen daarom maatregelen. Zo voeren ze gericht maaionderhoud uit om de doorstroming van het water te bevorderen. Ook kan het zijn waar dat kan stuwen omhoog gezet om het water vast te houden. En daarnaast roepen waterschappen tuinders, boeren en particulieren op om terughoudend te zijn met sproeien. Na 8 uur hoor je er meer over, want dan bellen we met het waterschap.
2: Ondertussen blijft door het warme weer ook de vraag naar drinkwater toenemen. Vitens bereidt zich daarom ruim van tevoren voor op warm weer. Onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgesteld. Reservoirs worden vooraf maximaal gevuld en waar mogelijk wordt de productie verhoogd. Daar lees je meer over in de Oost-app.
0: Er komen geen vrouwelijke wethouders meer bij. Dat was na eerdere gemeenteraadsverkiezingen wel zo, maar na de verkiezingen van dit jaar is het tot een stilstand gekomen. De teller blijft steken op 29%. Blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. En daarmee is het percentage ongeveer net zo hoog als 4 jaar geleden. Deze wethouder in Wijk bij Duurstede vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt.
3: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
2: Dan door naar de BOA's. Die dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken omdat ze hun jaarlijkse examen niet op tijd kunnen doen. Dat ze hun examen niet kunnen doen heeft te maken met het personeelstekort bij de politieacademie. Door tekort aan examinatoren worden BOA's daar al een jaar lang nauwelijks getoetst. Bij de NS in onder meer Zwolle werd onlangs gestart met een proef waarbij tientallen BOA's een wapenstok krijgen. Deze BOA was er erg blij mee omdat hij zegt genoeg mee te maken.
4: Bedreigingen, beledigingen en nu met deze proef hoop ik dat mensen zich meer indammen om agressie in te perken.
5: Pak hem er maar eens even bij, zou ik zeggen.
4: 40 centimeter.
5: 40 centimeter. Ja. Mag ik eens vasthouden? Voelen? Dat is eigenlijk als je een soort van dikke tak uit het bos haalt, maar dan van
4: rubber met een ijzeren staaf erin. Ja.
5: Wel iets anders dan een tak.
4: Ja, ja, ja. Het is eigenlijk de oude wapenstok van de politie.
2: Dat de BOA's hun wapenstok dreigen kwijt te raken past volgens de vakbond voor BOA's in een breder probleem. De BOA krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden, maar de middelen en erkenning blijven daar ver bij achter.
0: En dan naar de Zwarte Cross, want het is donderdag en de Zwarte Cross gaat beginnen vandaag in Lichtenvoorde. Zoals ieder jaar gaan er gigantisch veel Overijsselaars naar dat festival. Het terrein is dit jaar iets anders ingedeeld. Volgens de organisatie is het zo logischer. De volgorde van het terrein is wat anders dan je gewend bent als je een vaste bezoeker bent. En ook nieuw op het festival is een nieuw podium, namelijk het Swingpaleis.
6: Het Swingpaleis is eigenlijk een ode aan alle bardancings en met name in het oosten van het land die overal verdwijnen, failliet gaan. En wij hebben besloten om een ode aan de bardancing te brengen met het Swingpaleis.
0: Ja, je kent ze vast nog wel uit je jeugd. Daar zijn er niet heel veel meer van over, want het uitgaan verandert een beetje. Ja. Dus een ode daaraan. Zij, de creatief directeur van het festival dus, waar kijkt hij dan het meeste naar uit?
6: Het meeste kijk ik uit naar, en dat is ook wel een beetje wat de Zwarte Cross is. Hè. Het is voor iedereen, het is van iedereen. Het is de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je, ja, op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
0: Ja, dat wil je allemaal zien natuurlijk.
2: Inderdaad.
0: We gaan het meemaken. We zijn er als RTV Oost ook bij het komend

0: Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Repeat It hoorde je op Radio Oost. Het is 7:15. We gaan het over de woningnood hebben. Nog steeds een groot probleem in Nederland en ook hier in Overijssel. Maar de Eerste Kamer heeft onlangs wel ingestemd met een speciale wet. Die zou moeten helpen om het woningtekort aan te pakken en om het ook beter af te stemmen op de behoeften van inwoners. Volgens het CDA biedt die nieuwe woningwet kansen, met name voor de regio Zwolle en de regio Twente. We praten erover met CDA-senator Theo Rietkerk uit Kampen. Meneer Rietkerk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe werkt die wet en wat hopen jullie met die wet te bereiken?
1: Dat is belangrijk. Dat zei je zelf al, dat de woningen, dat er voldoende woningen gebouwd worden. En deze wet gaat ervoor zorgen dat er de komende jaren meer woningen worden gebouwd in de regio Zwolle en de regio Twente. En dat kan ook omdat er op basis nu van deze wet snellere procedures zijn. Bijvoorbeeld ook minder beroepsprocedures. Er wordt nogal eens wat bezwaar gemaakt als er nieuwe woningbouwprojecten zijn, in verband met uitzicht of andere redenen. Ja, en dan kun je procedure op procedure doen en dat kan soms wel jaren duren voordat je dan kan bouwen. En deze wet zorgt ervoor dat je maar één keer een beroepsprocedure kan hebben. Dus minder procedures, beroepsprocedures. Het belang van degene die een woning zoekt, en dat zijn er veel, die wordt belangrijker gemaakt dan degene die er al woont. En dat betekent dat wij verwachten dat er niet alleen meer woningen worden gebouwd, maar dat een groter deel ook betaalbaar zal zijn. Dus deze wet biedt ook mogelijkheden aan gemeenten, aan de overheid, om 30% betaalbare woningen te hebben, want daar gaat het ook nog wel eens geven.
0: Want hoezo regelt die wet dat?
1: Nou, nu is het zo dat er afspraken worden gemaakt door gemeenten met corporaties, bijvoorbeeld gemeenten met marktpartijen.

0: gemeente met de provincie. En dat zijn vooral bestuurlijke afspraken. Als een van de partijen daar niet of onvoldoende aan voldoet, dan heb je eigenlijk geen poot om op te staan om dan door te drukken. Deze wet geeft gewoon aan, 30% sociale huur moeten gebouwd worden bij regionale nieuwbouwopgaves. En daar zit op dit moment een hele grote wachtlijst. Er staan heel veel mensen op de wachtlijst voor huurwoningen, voor de bijzondere doelgroepen. Ja, dat betekent dat het stokt. En deze wet zegt gewoon 30% sociale huur en dat kun je via de wet afdwingen.
1: Nu zeiden we net al, woningnood een groot probleem, al veel langer een groot probleem. Waarom werd dan al niet eerder met deze wet ingestemd? Ging er dan een lange weg aan vooraf?
0: Ja, de wet bestamt eigenlijk qua idee uit Rutte 4. Nou, dat is al een jaar of 3, 4 geleden. Die wet is door het vorige kabinet, dat was het kabinet Schoof, minister Keizer is daarmee bezig geweest. De wet die eigenlijk zou moeten versnellen en klaar lag. En we hadden hem als Tweede, maar ook de Eerste Kamer, veel sneller willen behandelen. Die heeft averij opgelopen in de Tweede Kamer door wijzigingsvoorstellen, amendementen heet dat, vanuit de PVV met name. En die wijzigingsvoorstellen die waren strijdig met de grondwet. Dus strijdig met het recht. En dat betekent dat deze wet, terwijl die versnelling moest teweeg brengen om meer woningen te bouwen, ja, die heeft naar ons idee gewoon 2 jaar te lang gelegen. Maar ik ben blij dat die nu erdoor is. Hij is ook 1 juli van kracht gegaan. En de komende periode zal iedere gemeente een volkshuisvestingsprogramma bijvoorbeeld moeten maken. Dat is ook nieuw in deze wet. Waarin staat dat er ongeveer 2/3 betaalbare woningen moeten zijn. 30% sociale huur. En dat er tempo moet worden gemaakt met de procedures. Ja, daar is de verwachting van dat het niet meteen morgen, maar de komende periode wordt er hard aan gewerkt. En dan zullen de gemeenten in januari 2027 daar klaar voor moeten zijn. En dan is het ook dwingend en afdwingbaar. Ja. En dan wordt er verwacht dat het versneld gaat. Maar helaas heeft de wet wel in Den Haag averij op te lopen. 2, 3 jaar.
2: Ja. Maar hoeveel verschil gaat dit nou werkelijk maken? Want die bezwaarprocedures zijn misschien korter, maar het lost de netcongestie niet op. Tekort aan drinkwateraansluitingen op sommige plekken. Stikstof zitten we ook nog mee.
0: Het klopt dat de gemeenten moeten vooral nu aan de bak om die volkshuisvestingsprogramma's te maken. Ze moeten afstemmen met buurgemeenten en de provincie moet daarop toezien met de overheid. Daar staat die 30% sociale huur in. Die procedures, dat is gewoon nu wettelijk afdwingbaar, dat dat niet 2, 3 jaar duurt, maar dat je 1 keer in bezwaar kan gaan. En als het gaat om vergunningen, moet de gemeente binnen 8 weken serieus behandelen. Dat betekent nogal wat. Ja. Dan de andere problemen, die moeten ook opgelost worden, want het klopt, er zijn nog andere problemen in het land. Als het gaat om het herstellen van de natuur, perspectief voor de landbouw, ligt er een pakket wat na de zomer een spoedwet zal gaan betekenen die dat probleem moet oplossen. Nou, dat is in dezelfde periode dat gemeenten een volkshuisvestingsprogramma moeten maken. En voor de netcongestie is staatssecretaris Johannes de Bat nu naar de regio's toe om dat probleem in beeld, niet alleen in beeld te brengen, maar gezamenlijk te proberen op te lossen. En Overijssel zijn er een paar hele mooie voorbeelden van regionale energiehubs. Dus dan ben je niet meer afhankelijk van de grote tenneten en de energiemaatschappijen. In Twente is er bijvoorbeeld ook een energiehub, in Almelo. In Steenwijk zit een energiehub. In Zwolle komt er een. En dat betekent dat je regionaal zorgt dat je energievoorziening op orde is. Ja, dat zijn maatregelen die wel nodig zijn om uiteindelijk ook die woningbouw zeg maar goed te organiseren.
2: Ja, u klinkt best hoopvol.
0: Ja, ik ben een hoopvol mens, maar er moet wel hard gewerkt worden. En gelukkig pakt dit kabinet een aantal problemen fundamenteler aan dan het afgelopen kabinet.
2: Ja, laten we hopen dat deze wet daar dan nog een extra steentje in bijdraagt. Theo Rietkerk, Eerste Kamerlid namens het CDA uit Kampen. Dank u wel.
0: Ja, graag gedaan. Tot ziens.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl. Get ready for the OG. All y'all
3: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Het is 7:30, Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Benjamin Bolgwan.
14: Bij een steekincident in Almelo is vanochtend een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident deed de politie onderzoek in en rond een woning, met name in de achtertuin. Ook zochten agenten in de omliggende straten naar een mes. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. De politie gaat verder met onderzoek. Opnieuw is in Deventer een geparkeerde auto in brand gevlogen. Het was vannacht raak in de wijk Keizerslanden. De brandweer had het vuur snel onder controle en voorkwam dat de vlammen oversloegen naar een schutting. Afgelopen week gingen al 3 auto's in vlammen op in de wijk Rode Dorp, niet ver van Keizerslanden. De politie doet later vanochtend onderzoek. De droogte in onze provincie neemt toe. Door het warme weer verdampt veel water, dalen de grond- en oppervlaktewaterstanden en komt er minder water binnen via de Rijn en de IJssel. De waterschappen nemen daarom maatregelen. Zo worden stuwen hoger gezet om water vast te houden en wordt extra gemaaid om de doorstroming te verbeteren. En we blijven nog even bij de warmte en droogte, want het heeft niet alleen maar een negatieve impact. Voor deze wijnboer in Bentelo zijn de temperaturen perfect.
15: Ik moet zeggen dat het afgelopen jaar tot nu toe ontzettend goed is. De droogte is eigenlijk voor ons alleen maar gunstig. Hoe meer regen er is, hoe meer schimmels er kunnen ontstaan. Dus voor de druiven is dit het ideale weer, ja.
14: Nou, het is dus een goed wijnjaar, maar er kan nog veel gebeuren, zegt de wijnboer.
15: Ik zei net al even, de vogels is nog een groot thema. Suzuki-vlieg, dat gaat vaak op rood zitten. Die doet eitjes in die druif. Dus dat kan een probleem nog worden. Maar tot nu toe ziet het er geweldig goed uit. En het is het mooiste wijnjaar wat ik heb meegemaakt tot nu toe.
14: En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws en Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
13: Dan naar het weer voor deze donderdagochtend. Margot Ribbering, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bastiaan.
13: Ja, de wijnboeren zijn er blij mee met die droogte. Maar ze zijn wel een van de weinigen daarin, denk ik.
16: En inderdaad.
13: Ja, die droogte die is ook naar vandaag niet opgelost.
16: Nee, maar ik heb even breaking news, Bastiaan.
13: Oh, ho, ho, ho.
17: Wacht even.
16: Want er komt een beetje regen aan de komende uren. Er is,
13: de komende uren zelfs?
16: Ja, de komende uren. Ja, het is echt niet te geloven. Maar als je nu naar een radarplaatje kijkt, dan zie je net ten oosten van onze provincie een gebiedje met regen boven Duitsland. In de richting van Meppen, Osnabrück, Rijnen. En dat draait op dit moment zo het noordoosten van onze provincie in. Dus ik denk dat de mensen in bijvoorbeeld Ootmarsum en Denenkamp, dat die al een paar spetters opvangen. En de vraag is hoe ver dit neerslaggebiedje de komende uren zich uitbreidt over onze provincie. Overigens zal er niet heel veel uitvallen, hoor. Het is een druppel op de gloeiende plaat. En uiteindelijk zal dit hele regengebiedje een beetje verdampen in de loop van de ochtend. Dan komt de zon weer tevoorschijn. En dan eens eventjes kijken wat het vanmiddag gaat brengen.
13: Ja.
16: Er zit wel een regen- en onweersbui in de modellen. Maar vooral voor Noordoost-Nederland, dus Groningen, Drenthe. Wellicht ook in onze provincie. Maar dat zal een hele lokale zijn. Dus die droogte, ja, die blijft nog wel eventjes. Maar ja, op dit moment zien we op heel veel plaatsen dus even wat meer bewolking. En misschien zelfs toch even een spatje regen. Dit moment zijn de temperaturen rond een graadje of 17. De wind waait uit het noorden, zwak vanmiddag matig. En waar gaan we dan naartoe? We gaan richting de 27 tot 28 graden. In de kop van de provincie wordt het 26 graden. Dus het wordt nog wel een warme dag.
13: Een uniek weersfenomeen.
16: Ja, regen.
13: Dat is het ook alweer. Ja, ja, ja. Zie jij regen? Ben jij getuige van dit unieke weersfenomeen? Dan willen we dat graag zien en weten via de Oost-app. Laat dus een berichtje achter als het bij jou regent. Wie weet dat het verder de provincie in gaat trekken. En als we iets verder vooruit kijken, komt er dan ook nog meer regen aan?
16: De vraag is morgen natuurlijk. Morgen is die overgangsdag. Hè? Met naar noordwest draaiende winden krijgen we uiteindelijk een tamelijk fris weekeinde. Met temperaturen zaterdag 22 graden, zondag 20 graden. Dat is echt wel even wennen.
13: Ja.
16: Met die stevige noordwestelijke wind, noordzeelucht. Maar morgen is de overgangsdag met zonnige perioden. In de ochtend is het droog. 'S middags kan er lokale regen of onweersbui vallen. Daarvooruit lopen de temperaturen nog één keer op naar zomerse waarde. 25 tot 27 graden. Maar 's middags, dan voel je die noordwestelijke wind en dan komt de koelte eraan.
13: Het stroomt binnen, hoor, Margot. Ja, in Gramsbergen worden de eerste druppels gemeld. In Hardenberg en Slagharen eerste druppels is niet veel, zegt Wouter daarover. Op de N36 bij Ommen regent het, krijgen we een berichtje van Ton. Jos, ook in de Lutte regent het.
17: Iedereen is blij met de regen, wat mooi.
16: Nou. Ja. Misschien hebben ze allemaal wel een regendans gedaan.
13: Ja. Nou, dat heeft gewerkt in ieder geval. Het is niet veel, maar het is in ieder geval iets. Dankjewel, Margot.
16: Dag.
13: En tot over een uurtje gaan we kijken of de regenmeters tegen die tijd een beetje gevuld zijn.

0: Ze stromen binnen, de regenmeldingen. Met name uit het oostelijk deel van de provincie. Dank voor alle appjes. Margo kondigde het aan. En live tijdens het weer zijn we er getuigen van op een paar plekken in de provincie. Regent het zowaar. Ja, regen was er gisteren ook in Frankrijk. Bij de start van de etappe was het regenachtig. Gisterochtend toen wij spraken met Ed Bekhuis, de mechanieker van Team Picnic PostNL uit Deventer. Toen regende het op de plek waar hij in zijn hotelkamer zat. Ook wel wat anders dan we de afgelopen dagen gewend zijn.
1: Ja.
0: En op de donderdagen tijdens de Tour de France praten we over de grootste wielerronde met Bram Tankink, voormalige prof wielrenner uit Haaksbergen. Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, uiteindelijk werd het gisteren, nadat de regen was opgelost en het zonnetje ging schijnen, een sprint. Was wel verwacht, maar ook weer niet echt een alledaagse sprint. Kan ik dat zo zeggen?
2: Ja, nee, dat heb je goed gesteld. Absoluut. Het was een hele bijzondere, mooie verrassende uitslag. Ja.
0: Ja.
2: Echt, Werenskult, hè? Die doet een soort van demarrage bijna. Hè?
0: Ja.
2: Het was wel bijzonder, want de sprint wordt aangetrokken door Kees Bol, Nederlandse renner, die dat voor Olaf Kooi doet, hè, van Decathlon.
0: Mm-hmm.
2: Maar Olaf volgde hem eigenlijk niet. Dus daardoor leek het een beetje alsof Kees Bol demareerde. En vervolgens komt Werenskult van achter met hoge snelheid langs en die rijdt naar hem toe. Het was eigenlijk voor hem een soort van een pionnetje die vooruit ging, waar hij naartoe kon rijden. En daardoor creëerde hij voor zichzelf een gat waar ook Olaf Kooi weer niet op reageerde op het moment dat hij aangaat. En hij houdt dat gat in stand tot aan de finish.
1: Ja, want,
2: fantastisch.
1: Jij zat op je puntje van je stoel, hoor ik zo.
2: Ja, zeker. Ja, kijk, weet je, dit zijn sprints. Dit zijn de leuke sprints, zeg maar. Dan ben je chaos. Niet zo'n uitgelijnde sprint waar dan een heel treintje naar de finish rijdt en dan de laatste maakt het af. Ik hou wel van die chaos. Daar ga ik wel goed op.
0: Ja, maar wat veroorzaakte, je zei het al een beetje natuurlijk, dat die aantrekking niet gevolgd werd, zeg maar. Maar ja, wat veroorzaakt een chaotische sprint?
2: Ja, ik denk dus omdat Olaf Kees Bol niet volgde.
0: Ja.
2: En of hij hem een soort van kans wilde geven, of hij juist nog iemand tussen wilde hebben, omdat hij het idee had dat het te vroeg was. Dat kon hij. Maakte op dat moment die beslissing eigenlijk. Dus eigenlijk is het Olaf Kooi die zorgt dat er chaos ontstaat. En dus wellicht vanuit zijn perspectief wel een overwogen keuze geweest. Omdat hij hoopte dat dus iemand anders het zou dichtrijden. Of gunde hij het Kees Bol. Maar daar kan ik me voorstellen dat hij het hem gunt. Alleen ik denk niet dat het idee was van Olaf. Omdat het gewoon nog te vroeg was. En waarschijnlijk was dat ook de reden waarom hij hem niet volgde. Omdat hij waarschijnlijk dacht dat het nog te vroeg was.
0: Mm-hmm.
2: Dus
0: En vandaag staat weer zo'n sprintetappe op het programma. Die vertrekt vanaf het circuit waar vroeger de Formule 1 ook reed. Magny-Cours gaat uiteindelijk naar Chalon-sur-Saône. Waar Dylan Groenewegen ooit als eerste over de streep kwam. Dus we weten als Nederlanders hoe het is om daar te winnen. Ja, kunnen we weer zoiets verwachten, denk jij?
2: Nou, zeker. En ik denk het zeker. Het is leuk om te zien dat toch het groot gedeelte van de sprintgeweld tegenwoordig uit België en Nederland komt.
0: Ja.
2: Ja, als je ziet. In Nederland is natuurlijk altijd wel een historie met sprinters geweest. Maar nu worden we goed bediend. En ik moet zeggen, ik vond het weer opvallend. En dat vond ik echt heel leuk. Die Huub Arts, die weer vijfde wordt, is helemaal geen sprinter. Maar die mengt zich er nu wel tussen. En die is zichzelf aan het ontdekken. En het is echt. Ja, zijn interviews zijn ook wel geniaal, vind ik zelf. Ik heb wel een hartje voor Huub Arts. Ja, ik vind het echt een enorme verrassing in deze Tour. En ontdekking. Heel leuk.
1: We zeiden net al, het regende gisteren hard tijdens de sprint. Nu is het zo, voormalige profielrenner. Heel veel hebben natuurlijk ervaring met het heel hard door de bocht te gaan. En daar kijk ik altijd met veel bewondering naar. Maar hoe ga je daarmee om als renner? Hoe heb je dat zelf ervaren als voormalig profielrenner?
2: In de regen bedoel je?
1: Ja.
2: Ja, nou, dan wordt het vooral wel iets anders. In de tijd dat ik nog reed, trouwens, ik al gestopt ben. Maar toen reden we nog met vellig remmen. En nu rijdt iedereen met schijfremmen. En als je met vellig remmen op een bocht afging, moest je die eerst droog remmen voordat ze überhaupt wat deden. Hè? Dus je begon al op 50 tot 100 meter voor een bocht bijna te remmen. Om te zorgen dat die weer velgen droog waren. Zodat je een beetje grip had in een bocht op de rem, om te remmen. Maar dat is nu natuurlijk volledig anders. Die schijfremmen, die remmen direct. En dat maakt het ook wel gevaarlijker. Omdat renners ook vanuit gaan dat ze heel snel kunnen remmen. En dan kunnen ze dus nog harder op een bocht af in de regen. Waardoor ze vaak ook harder door een bocht gaan. En dan zijn de kansen van valpartijen wel net iets groter. Dus dat zal vandaag, als het daar regent, ongetwijfeld met de geknepen billetjes die finale rijden zijn. En ja, dan zie je wel, het voordeel van de regen is wel dat het dan makkelijker op een lint komt. Omdat er toch ook een aantal renners tussen zitten die dan, ja, wat banger zijn, net iets minder risico's nemen. Anderen weer net iets meer, waardoor dus de kans op valpartij groot is. Waardoor er dus weer gaten kunnen ontstaan. Dus sprinten wordt totaal anders in de regen. Ja. Dat is een feit.
0: Het is een kleine kans op een regen- en onweersbui, is de verwachting. Oh. En ook een van de laatste dagen van de hittegolf waar de Tour al 2 weken onder gebukt gaat. Dus dat zullen de renners denk ik ook wel blij mee zijn dat eraan komt. En over eraan komen gesproken, Bram Tankink komt er ook aan. Want volgende week als we jou spreken rond deze tijd, dan zit je in Frankrijk, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ik ga nog een dagje naar de televisie, naar de VRT. Wel leuk. Ik ben nu 2 jaar niet geweest. Was ook wel een beetje bewuste keuze, hoor. Maar ik vond het nu wel weer leuk om terug te gaan eigenlijk. En ik neem mijn zoontje mee, David. Die heeft het natuurlijk nooit meegemaakt toen ik nog fietste. En die vond het wel heel leuk om eens een keer de Tour van dichtbij mee te maken.
0: Wat gaat hij zien? Het is natuurlijk wel, het is een rijdend circus en één grote chaos.
2: Ja, dus dat gaat hij wel zien. Maar we gaan mee met een gastauto. En dan kunnen we over het parcours in. En dan kunnen we onderweg een aantal keer stoppen. Of 2 keer of 3 keer. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is gewoon een belevenis op zich.
0: Ja.
2: Ik denk als je langs alle publiek rijdt. En dus net voor de koers uit. Nee, ik denk dat hij dat wel heel leuk gaat vinden. En als hij het niet leuk vindt, ja.
0: Hoe kan je het niet leuk vinden, zou ik haast zeggen.
2: Dan niet, hè.
0: Ja. Ja.
2: Maar we gaan er gewoon een mooie dag van maken. Zeker. En daarna blijven we daar voor vakantie. Dus heerlijk.
0: Heel goed. Geniet ervan. Veel plezier. En we spreken je graag volgende week weer.
2: Dankjewel. Fijne dag.
0: Zelfde.

Supertramp. En Breakfast in America. Zometeen na achten op Radio Oost meer over de watertekorten. Je hoort van het waterschap. Eerst Paco op Radio Oost. Nog een beetje zomerse muziek, want ondanks dat de regen uit de lucht valt in sommige delen van de provincie, is het natuurlijk nog wel zomer in Overijssel.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een steekincident in Almelo is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Opnieuw is in Deventer een geparkeerde auto in brand gevlogen. Het was vannacht raak in de wijk Keizerslanden. En Overijssel presteert het beste van Nederland als het gaat om afvalscheiden, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
17: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
16: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
15: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
16: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Zometeen op Radio Oost hebben we het over de droogte en de maatregelen die de waterschappen daarop nemen. We bellen zo met het waterschap. En Zomer in Overijssel gaat ook weer op pad.
19: Zeker, we zijn bij de Kamper Uitdagen. Zometeen hoor je Oene, die gaat op pad voor ons.
18: En muziek zometeen op de radio van Bente en In Excess.
20: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
21: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
20: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
22: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
23: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: In Excess op Radio Oost. Suicide Blonde, goedemorgen.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: 8 uur geweest, de donderdagochtend van Radio Oost is begonnen. We zijn er weer voor je met het nieuws uit Overijssel. Benjamin is er ook.
2: Goedemorgen.
0: Het is enigszins bewolkt, donker bijna. Dat is heel anders dan we de afgelopen ochtenden gewend waren. En de kans zowaar waarschuwde Margot Ribbering ons een half uurtje geleden voor regen uit de lucht vallen. Het is een bijzonder weersfenomeen, dus als je het meemaakt, geniet er vooral van. Dat komt eens in zoveel jaar voor. Wat gaan we zo meteen doen?
2: We gaan het zo meteen hebben over zomer in Overijssel natuurlijk. Oene is voor ons op pad tijdens de kamperuitdagen.
0: Eerst een overzicht van het nieuws van vanmorgen. Het aantal vrouwelijke wethouders stijgt niet meer. Was jarenlang wel zo, maar daar is nu een einde aan gekomen. Op dit moment is iets minder dan 1 op de 3 wethouders vrouw. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. En dat aantal moet omhoog, vindt deze hoogleraar. Want meer vrouwen levert voor.
3: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee. Ja, wat zegt het? Dat we nog steeds in een patriarchaat leven. Dat is nul vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
0: Ja, de provincie met het minste aantal vrouwelijke wethouders, dat is Zeeland. Daar zijn er maar 8, ongeveer 1/6 van het totaal aantal wethouders.
2: Dan naar de BOA's, die dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken, omdat ze hun jaarlijkse examen niet op tijd kunnen doen. Dat ze hun examen niet kunnen doen, heeft allemaal te maken met het personeelstekort bij de politieacademie. Door het tekort aan examinatoren worden BOA's daar al een jaar lang nauwelijks getoetst. Bij de NS in onder meer Zwolle werd onlangs gestart met een proef waarbij tientallen BOA's een wapenstok dragen. En deze BOA was er erg blij mee, omdat hij zegt genoeg mee te maken.
4: Bedreigingen, beledigingen. En nu met deze proef hoop ik dat mensen zich meer indammen om agressie in te perken.
2: Dat de BOA's hun wapenstok dreigen kwijt te raken past volgens de vakbond voor BOA's in een brede probleem. De BOA krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden, maar de middelen en erkenning blijven daar ver bij achter.
0: En de Zwarte Cross begint vandaag. Zoals ieder jaar gaan er ook gigantisch veel Overijsselaars naar dat festival. Het terrein daar in Lichtenvoorde ziet er dit jaar anders uit dan je gewend bent als je een vaste bezoeker bent. Dat zegt de creatief directeur.
5: En dat betreft dan, dat is een beetje een technische term, maar festivalterrein 1. En dat is het terrein bij de bezoekers bekend als waar het hoofdpodium en de megatent staan, onder andere. En dat hebben we als het ware gespiegeld. En dat hebben we gedaan om een aantal praktische redenen, maar ook voor de bezoeker. Want bijvoorbeeld de dagbezoekers, die hoeven minder ver te lopen van hun auto naar de hoofdingang.
0: We zijn erbij, ook met Radio en TV Oost. Ga je dit weekend veel meer van zien.
2: Zeker, en je gaat ook veel meer horen vandaag. En misschien de komende dagen nog wel over de droogte. Waterschappers zijn daarom in de opperste staat van paraatheid. In onze provincie hebben we 3 waterschappen. In eentje daarvan, waterschap Rijn en IJssel, geldt vanaf vanmiddag een onttrekkingsverbod. Dat is het waterschap in het zuiden van onze provincie. Het is daar straks verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen. Ook waterschap Vechtstromen in het Vechtdal in Twente bereidt zich voor op watertekort in sloten, beken en kanalen. En dat is bij waterschap Drents-Overijsselse Delta niet anders. Daar vallen Salland, Zwolle en de Kop van Overijssel onder. We praten erover met Tom Olsman van waterschap Drents-Overijsselse Delta. Meneer Olsman, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Dat het droog is, dat weten we. Maar hoe droog is het nou echt?
6: Ja, het is echt droog. Dat zien we aan de lage waterstanden op de grote rivieren. En dan voor Overijssel is vooral de IJssel relevant. En via de IJssel voeren wij water aan naar ons gebied. En we zien gewoon dat die steeds verder zakt, de waterstand op de IJssel. En dat maakt het voor ons een steeds grotere uitdaging om het gebied van voldoende water te voorzien.
2: Ja, de afgelopen dagen horen we al veel over die droogte. Hoeveel erger is het nou dan de afgelopen jaren?
6: Nou, wat het nu uniek maakt is dat het in heel juli eigenlijk nauwelijks geregend heeft. In combinatie met de hele hoge temperaturen. Dus de verdamping is hoog en het wordt eigenlijk niet aangevuld door neerslag. En die combinatie, we maken al lange droogte mee. Maar deze combinatie is wel al een aantal jaar geleden dat het in deze mate voorkwam. Ja. Zo vroeg in het jaar.
0: En wat betekent dat voor jullie? Welke maatregelen moeten er genomen worden?
6: Nou, wij voeren extra maaionderhoud uit. Want ook door de hoge temperaturen groeit de waterplanten en andere beplantingen, zeg maar, rondom het water groeit extra snel. En je wil juist dat die doorstroming van het water dat die zo goed mogelijk doorgaat. Dus wij maaien extra. En daarnaast vraagt het extra werk in de pijlbeheer om toch in de gebieden waar dat nodig is extra maatregelen te nemen om water aan te voeren.

0: op dit punt komen. Dus het zal de komende weken spannend zijn.
1: Ja, ja. Want wat kan je als waterschap nog meer doen naast de maatregelen die jullie nu al hebben genomen?
0: Nou ja, niet zoveel. Als het water niet wordt aangevuld door neerslag, dan kun je het water dat er is zo goed mogelijk verdelen. En dat doen we op dit moment met dat extra werk in het peilbeheer, wat ik al noemde. Maar goed, ja, als er geen water meer is, dan is er ook geen water meer om te verdelen.
1: Nee. En wat zou dat betekenen?
0: Ja, dan kom je in een verdringingsreeks, de landelijke verdringingsreeks. Dat is ook al eerder in het nieuws geweest. En dat is ook waarom de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling is opgeschaald vorige week. Dus die kijken daarna, maar dat is nu nog niet aan de orde.
1: Nee, want even, zeg maar, als we het zogenaamde crisisdraaiboek erbij pakken, in welk stadium zitten we nu?
0: Nou ja, wij zijn alert, maar de maatregelen die wij nu nemen vallen nog mee. Hè. Dus op de meeste plekken kun je nog beregenen in ons gebied. We vragen wel om beregenen zoveel mogelijk te melden, zodat we een goed zicht hebben op de watervraag. Maar goed, in de omliggende waterschappen zijn al wel meer maatregelen nodig. Dus het is echt afhankelijk van de buien die komende dagen gaan vallen. Of dat die weer verdwijnen, hè, want dat zien we ook veel, dat er wel regen wordt voorspeld. Maar zodra je dichter bij de dag komt dat die regen zou vallen, dat die regen toch weer verdwijnt. En hier is echt wel veel regen voor nodig om deze droogte weer te compenseren. Dus het is ook niet opgelost met één buitje.
2: Nee, vanaf vanmiddag geldt er dus een onttrekkingsverbod bij waterschap Rijn en IJssel. Niet alle waterschappen hebben deze maatregel genomen. WDO Delta bijvoorbeeld niet. Waarom doet de ene waterschap dat wel en de ander niet?
0: Ja, dat heeft met gebiedsverschillen te maken. Door de gebiedsverschillen is het gewoon in het ene waterschap langer mogelijk om water aan te voeren dan in het andere waterschap. En wij kunnen op dit moment nog voldoende water aanvoeren. Dus is een onttrekkingsverbod op dit moment nog niet nodig. Niet gezegd dat de komende tijd wel nodig zou zijn. Maar op dit moment hebben wij nog geen onttrekkingsverboden.
2: Nee. Is dit het nieuwe normaal waar we rekening mee moeten gaan houden?
0: Ja. Dat is eigenlijk een heel simpel antwoord op te geven.
1: Ja. En kan je er als waterschap ook anders of beter op voorbereiden? Als je weet dat dit vaker voor gaat komen.
0: Ja, dat doen we ook. Dus we hebben projecten waarin we gebieden opnieuw inrichten. En daar heeft het vasthouden van water is daar echt een heel belangrijk onderdeel van. Dus op het moment dat wij een project aanpakken, dan kijken we ook altijd van wat is er nu nodig en wat is ook welke maatregelen zijn nodig om de komende jaren klaar te zijn voor de nieuwe omstandigheden waar we nu mee te maken hebben, maar wat gewoon het nieuwe normaal gaat worden.
1: Eerst deze zomer maar eens overleven. Dank voor uw uitleg, Tom Olsman van het waterschap Drentse-Overijsselse Delta.

0: Bente, 321 hoorde je op Radio Oost. Er is eigenlijk nauwelijks verkeersinformatie tijdens deze vakantieweken. Maar toch even opletten vanmorgen als je over de N35 rijdt. De Zalland-Twente-tunnel is namelijk dicht door technische problemen. Door beide kanten kan je er eigenlijk niet doorheen. Er is een omleidingsroute. Wil je van Almelo richting Zwolle, moet je de borden U11 volgen. En de andere kant op, van Zwolle naar Almelo, moet je de borden U12 volgen, houden dus rekening mee. De tunnel in de N35 bij Nijverdal is dicht. Maar een dichte tunnel weer houdt ons er niet van om zomer in Overijssel te vieren. Verslaggever Oene Loonstra is op pad. Hoeft er gelukkig niet over die N35, want Oene, jij zit in Weijen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, heren. Ja, in Weijen. Alleen, ik moet wel even zeggen, hoe heet dat ook alweer, navigatierit, die ging wel door de N35, of althans over de N35, maar ik heb de afslag A1 genomen en ben via Raalte naar Weijen gegaan. Ben ik zo blij dat ik dat gedaan heb, anders was ik gewoon niet op tijd geweest hier in Weijen.
0: Inderdaad.
1: In de historische vereniging. Want daar is een tentoonstelling van Boerenbond. Ik zie peper en zout stellen, busstek van Boerenbond, soepkannen, gewone schalen. Zelfs een tafel met Boerenbond. En die verzameling komt van Ricky Ruitenberg uit Weijen. Ricky, goedemorgen. Dat is ooit gefabriceerd, Boerenbond, in 1840 in Maastricht. Ik zou haast zeggen van, in de navolging van Delft Blauw zal er ergens uit het westen komen. Hoezo Maastricht?
2: Nou, Maastricht, in Maastricht zit de fabriek van Sphinx. En Sphinx is als eerste begonnen met dit servies. Na een paar jaar hebben ze het afgestoord en is het doorgegaan naar Boch. Want toen ging Sphinx met wc-porten en de bekende wastafels verder. Dus zodoende is Sphinx eigenlijk de aanstoker van het Boerenbond.
1: Ja, Timmy zegt van ik ga platbroden. Vind je dat goed? Ik zeg ja, maar dan toch gooien we in het Nederlands.
2: Ja, dat is ik gooi het echt in het plat doen. Ja.
1: Nu door in het plat. Ik zou zeggen, als leek natuurlijk, Boerenbond. Ja, dat is oude westers uit de tijd. En dan zeg jij?
2: Nee, dat is niet waar. Dat heeft wel een hele poos. En dat was een hele poos oudbollig en een beetje platvloers. Maar dat is dus heel anders, want de jonge lui die bent helemaal gek van Boerenbond. Dat kun je merken hier op de tentoonstelling. Wie heb hier ook modern Boerenbond staan, zo gezegd?
1: Zoals?
2: Een theekanne en 4 theeglazen. Die kon je heel goedkoop bij het kruidvat. Hoe maak ik reclame? Bij het kruidvat kopen. En dat is heel erg in. Heel erg in. En je kunt ook merken aan mensen die het via de site koopt, dat het echt ook jonge lui bent.
1: En er komen ook veel jonge mensen hier binnen?
2: Ja, ja, die lopen hier veel binnen. En ook dat je hoort van, god, mijn dochter heeft het ook. Of mijn kleindochter heeft het, van die geeft op kamers. En dus dat is wel heel actueel op het moment.
1: Ja, die theeglazen, die staan op een tafel, ook helemaal gemaakt van Boerenbond. En als ik er met mijn hand overheen ga, dat lijkt wel allemaal stukjes. Het is een beetje geribbeld, een beetje. Ja, nou, maar wat is het?
2: Er valt hier nog wel eens, bij ons nog wel eens wat kapot, maar kepsa, dus dat is geen probleem. Maar alle brokstukken die hakken in een deusje dan. En op een gegeven moment zegt mijn man, daar maken we een tafel van. Ik zeg, dat gaan we doen. En die heeft er dus een mooie tafel van gefabriceerd. Zo'n bijzettafel of hoe noemt ze dat? Ja, zo'n bijzettafel.
1: De hele zaal hier, of zaal, nou ja, zeg maar ruimte van de historische vereniging, staat vol met Boerenbond. Is allemaal van jou. Dan denk ik met mezelf, na zo'n tentoonstelling, waar gaat dat heen? Naar hoes?
2: Nou, dat is nog lang alles niet, want ik heb thuis nog veel meer. Ik kan nog wel zo'n tentoonstelling doen, maar we hebben zoveel mogelijk allemaal verschillende. En ik gebruik het in de eerste plaatsen. In de tweede plaatsen staat hij in kasten met allemaal bijzondere stukken, dure stukken. En die heb ik gewoon in de kamer staan. En verder zit het in bakken in de kelderkasten. En zo nu en dan wissel ik eens weer me.
1: Maar goed, dus in huis staat niet leeg. Nee. Dit gaat straks weer terug. Maar ja, dan moet je heel veel ruimte hebben.
2: Nee, dat heet niet. Als je een hobby hebt, heb je altijd ruimte zat. Ik had hier voor 14 dagen terug iemand die verzamelt olifanten. Die had 600 olifanten in uw stand. Dus ruimte is er altijd dat je wat verzamelt.
1: Ik zie heel veel borden met allemaal spreuken. Van het Concert des Levens krijgt hij wat op het programma. Eigen haat is goud waard. De soep wordt niet zo heet gegeten als het wordt opgediend. Dat zijn allemaal heel bekende spreuken natuurlijk. Is het Boerenbond nog veel waard of zeg je van nee?
2: Ja, boerenbont kan heel verleerd zijn. Natuurlijk de gewone borden en cupjes, de reguliere bekende boerenbont niet. Maar hij verzamelt dan, is er dus inderdaad hele dure, kunt er hele dure stukken bij.
1: Ja, ik kan me niet vragen van wat het hier allemaal kost, maar veel, als ik jou zo mag horen.
2: Ja, vullen, heel vullen, ja, ja. En ik ben er ook heel zuinig mee, maar ja, heel veel kost het.
1: En als mensen hier komen, binnenkomen, zeggen ja, die wil ik eigenlijk wel kopen. Wat dan?
2: Dan zeg ik, sorry, maar het is niet te koop.
1: Waar kun je tegenwoordig boerenbont nog kopen dan?
2: Overal. Oh. In de winkels, er zijn wat winkels die het dan gewoon verkoopt. Maar op Marktplaats is een hele grote handel in boerenbont. Ja. En er zijn ook sites, speciale sites van boerenbond sites, waar ook vaker vullen te koop aan de bal wordt. En als je eens komt dan voor één stuk wat je koop wilt, dan heb je vaak een hele deuze vol. En dan zegt ze van, wil je dat ook meenemen? Nou, dat doe ik dan wel. Ik heb aan het verzorgingstehuis helemaal voorzien van boerenbond. Die hadden een advertentie in de kranten staan van dat ze graag boerenbond een thuisgevoel voor de mensen dreem. Ik heb mijn nichtje in Klaanbeek, is een theeschenkerie begonnen op een boerderie die ik helemaal voorzien van boerenbond. En ik heb nog wel zo'n vullen, die kan ik nog wel mensen. Kijk, wanneer bij z'n tweeën, wie eet er, drinkt er ook gewoon van.
1: Duidelijk. Ja, en tot wanneer is het tentoonstelling te zien?
2: Tot 10 september.
1: Daar hebben we nog één.
2: Daar hebben we nog één.
1: Kleine 2 maanden nog.
2: Ja, en graag allemaal komen, want het is heel mooi. En het is heel mooi in Wijchen. En we hebben een hele mooie tentoonstelling, maar ook een mooi winkeltje met allerlei mooie boeken van Wijchen en omstreken.
1: Maar je kunt er geen boerenbond kopen?
2: Nee, je kunt er geen boerenbond kopen.
1: Okay. Ricky, dank je wel. En je bent ook nog voorzitter van de dialectvereniging?
2: Ik ben voorzitter van de dialectclub, ja. Ja. Ja, ja.
1: Dat kun je wel horen.
2: We houden woensdagmiddags altijd een dialectcafé en dat is volle bak hier.
1: En wat wordt dat gehouden? Hier in de historische vereniging?
2: Hier in de historische vereniging, ja. Ja.
1: Nou, veel plezier, volle willen.
2: Dankjewel.
1: Nou, jullie horen het, heren. Boerenbond is absoluut nog niet uit de tijd.
0: Nee, zeg dat wel. Nou, ik vond het genieten, hoor, het accent. Dus lekker.
1: Ja, ik ook. Mooi, hè?
0: Oene, tot straks, want je gaat naar Kampen, toch?
1: Ik ga naar Kampen. Ik hoop dat er geen file staat. Nou ja, we gaan het zien.

0: hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
10: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
9: Verwen jij je maar.
10: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
9: Waarmee?
10: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
9: Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Het is 8:30, Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Benjamin Borgman.
2: Opnieuw is in Deventer een geparkeerde auto in brand gevlogen. Vannacht vond de brand in de wijk Keizerslanden plaats. De brandweer had het vuur snel onder controle en voorkwam dat de vlammen oversloegen naar een schutting. Afgelopen week gingen al 3 auto's in vlammen op in de wijk Rode Dorp, niet ver van Keizerslanden. De politie doet later vanochtend onderzoek en vraagt buurtbewoners om camerabeelden te bekijken waarop mogelijk verdachte personen te zien zijn. De Raad van State ziet geen reden om een jager uit Markelo te vervolgen nadat een aangeschoten haas eind 2022 met 8 stokslagen werd gedood. Dierenorganisatie Animal Rights vond dat in strijd met de regels en stapte naar de rechter. Volgens de Raad van State was de jacht al voorbij toen een helper het dier uit zijn lijden verloste. Daarom is geen sprake van een overtreding van de natuurbeschermingsregels. Overijssel presteert het beste van Nederland als het gaat om het scheiden van afval, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Inwoners gooien gemiddeld 112 kilo restafval per jaar weg en dat is het laagste van het land. Ook wordt 74% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld, meer dan in welke andere provincie dan ook. Volgens het CBS is goed afvalscheiden belangrijk, omdat materialen daardoor beter kunnen worden gerecycled. En na jaren van creatieve afwijzingen staat de vriendengroep Bingo Mafia uit de omgeving van Dedemsvaart dit weekend eindelijk aan de start van de Zwarte Cross. In de nieuwe spelletjesklasse rijden ze mee met een omgebouwde auto die is veranderd in een rijdende bingohal. Compleet met een groot bingorad, bewegende decorstukken en rondvliegende cadeautjes. Dit lid vertelt hoe ze te werk zijn gegaan.
3: De mannen die zijn dan begonnen met het staal. Vanuit daar is de rest verder gaan ontwikkelen, zeg maar. Dus de jongens hebben dit allemaal erop gelast en nog gebogen in een mal. En die hebben hier heel veel werk aan gehad. Dat is ook wel heel tof trouwens. Wij hebben de verf namelijk gekregen van een carnavalsvereniging die ze niet meer gebruikte. Dus voor 2 kratten bier was dat een goede deal.
2: De 13 vrienden werkten maanden aan de wagen. Een podium is niet het doel. Na jarenlang achter het net te hebben gevist voelt alleen al meedoen voor de Bingo Mafia als de hoofdprijs. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dan de situatie op de Overijsselse wegen. Het is vakantie, dus er staan geen files. Maar de Salland-Twente-tunnel is wel dicht. Heeft te maken met technische problemen. Opletten dus als je over de N35 rijdt. Er zijn omleidingsroutes. Ga je van Almelo richting Zwolle, dan moet je de borden U11 volgen. Ga je van Zwolle richting Almelo, dan moet je de borden U10 volgen. En dat brengt ons bij het weer. Margot Ribberik, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bastiaan.
1: Ik zie regendruppels op de ruit van de studio. En na jouw breaking news van een uurtje geleden is de Oost-app ook volgestroomd. Ik zie een bericht uit Losser. Ik zie een bericht uit Hellendoorn waar regen is gevallen. In Oldenzaal, in Zwolle druppels op de ruit. In Regenwierde in Wierde regen op de autoruit.
4: Ja.
1: En zo kan ik nog wel even doorgaan. De Lutte, Slagharen, Hellendoorn, Gramsbergen zijn druppels gemeld.
4: Geweldig, hè? Ja, hoe blij kun je zijn met regen? Hè?
1: Nou, het is een beetje alsof je in de winter op die lang verwachte sneeuw zit te wachten.
4: Ja, precies. Ja.
1: En nu is het regen.
4: En dit was lang verwacht, maar zat niet in de modellen. Pas een uurtje geleden zag ik dat er boven Duitsland een klein neerslaggebiedje aan het activeren was. Ik had zo mijn vraagtekens, hoe kan dit? Het zit niet in de modellen en de grond is daar ook hartstikke droog. Maar profiteert ervan. Op dit moment in een heel groot deel van onze provincie af en toe een beetje lichte regen. Ik zie zelfs een paar plekjes in de buurt, tussen Almelo en Enschede. Daar zit een wat gebiedje wat misschien wat meer regen geeft dan een paar druppels. Ook bij Hardenberg zit een gebiedje met wat meer druppels. Het is van korte duur, want in de loop van de ochtend trekt het naar het zuidwesten weg. En dan komt de zon weer tevoorschijn. En warmt het toch even weer flink op, want vandaag is nog een warme dag. Op dit moment is het buiten 18 tot 19 of 20 graden. Vanmiddag gaan we naar temperaturen van 26 tot 28 graden. Met een onstabiele atmosfeer, met een beetje zon en zeer lokaal toch nog eventjes kijken of er nog een regen- of onweersbui kan ontstaan. Dat is een beetje de vraag. Modellen berekenen vooral boven Noordoost-Nederland die buien vanmiddag. Dus misschien is dit wel wat we hebben gehad vanochtend het enige wat we vandaag zien. Komt er dan nog meer aan? Dat is natuurlijk de grote vraag. Nou, vanavond en vannacht waarschijnlijk niet. Gaan naar temperaturen terug van een graadje of 14. En dan morgen overdag hebben we nog zonnige periode. Is het in de ochtend droog, kan er in de middag lokaal een regen- of onweersbui vallen bij temperaturen van 25 tot 28 graden. En daarna krijgen we dus die frisse Noordzeelucht met stevige noordwestelijke winden, vooral op zaterdag. En een flinke daling van de temperatuur. Zaterdag 22 graden en zondag 20.
1: Margo, dankjewel.
4: Graag gedaan.
1: Wij blijven lekker naar buiten kijken hoe het regent terwijl wij hier binnen zitten. En tot de volgende!

0: Ilse de Lange. En Something Good hoorde je op Radio Oost. Op deze donderdag, wat hadden we vanmorgen allemaal in de uitzending?
1: We hadden het over de Eerste Kamer. Die heeft ingestemd met de wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Volgens het CDA biedt de wet vooral kansen voor de regio Zwolle en Twente. Onder meer door procedures te versnellen en vast te leggen dat 2/3 van de nieuwbouwwoningen betaalbaar is, vertelt CDA-senator Theo Rietkerk uit Kampen.
2: Het belang van degene die een woning zoekt, en dat zijn er veel, die wordt belangrijker gemaakt dan degene die er al woont. Er wordt nogal eens wat bezwaar gemaakt als er nieuwe woningbouwprojecten zijn, in verband met uitzicht of andere redenen. Ja, en dan kun je procedure op procedure doen en dat kan soms wel jaren duren voordat je dan kan bouwen. En deze wet zorgt ervoor dat je maar 1 keer een beroepsprocedure kan hebben. Dus minder procedures, beroepsprocedures. En de komende periode zal iedere gemeente een volkshuisvestingsprogramma bijvoorbeeld moeten maken. Dat is ook nieuw in deze wet. En waarin staat dat er ongeveer 2/3 betaalbare woningen moeten zijn. 30% sociale huur. De komende periode wordt daar hard aan gewerkt. En dan zullen de gemeenten in januari 2027 daar klaar voor moeten zijn. En dan is het ook dringend en afdwingbaar.
1: Nou, op papier zijn de plannen veelbelovend, maar er zijn nog wel obstakels. Zo blijven stikstof en de druk op het energienet de woningbouw afremmen. En ook die problemen moeten worden aangepakt om de wet te laten slagen.
2: Als het gaat om het herstellen van de natuurperspectief voor de landbouw, ligt er een pakket wat na de zomer een spoedwet zal gaan betekenen die dat probleem moet oplossen. Nou, dat is in dezelfde periode dat gemeenten een volkshuisvestingsprogramma moeten maken. En voor de netcongestie is staatssecretaris Johannes de Bat nu naar de regio's toe om dat probleem gezamenlijk te proberen op te lossen. En Overijssel zijn er een paar hele mooie voorbeelden van regionale energiehubs. Dus dan ben je niet meer afhankelijk van de grote tenneten en de energiemaatschappijen. In Twente is er bijvoorbeeld ook een energiehub in Almelo. In Steenwijk zit een energiehub. In Zwolle komt er een. En dat betekent dat je regionaal zorgt dat je energievoorziening op orde is. Ja, dat zijn maatregelen die wel nodig zijn om uiteindelijk ook die woningbouw goed te organiseren.
0: Dan de droogte. Overijssel heeft 3 waterschappen en die zijn vanwege de droogte extra alert. Bij 1 van de 3, het waterschap Rijn en IJssel, dat een klein stukje van het zuiden van de provincie heeft, geldt vanaf vanmiddag een onttrekkingsverbod. Daar mag geen water meer uit sloten en beken worden gepompt. De andere 2 waterschappen die een groter gebied hebben, Vechtstromen en Drents-Overijsselse Delta, die zijn nog niet tot die maatregel overgegaan, maar houden de situatie wel scherp in de gaten. Beregenen mag daar nog wel, maar extra maatregelen worden niet uitgesloten, zegt Tom Olsman van het waterschap Drents-Overijsselse Delta.
3: Wij zijn alert, maar de maatregelen die wij nu nemen vallen nog mee. Hè. Dus op de meeste plekken kun je nog beregenen in ons gebied. We vragen wel om beregenen zoveel mogelijk te melden, zodat we een goed zicht hebben op de watervraag. Maar goed, in omliggende waterschappen zijn al wel meer maatregelen nodig. Dus het is echt afhankelijk van de buien die komende dagen gaan vallen. Maar we hebben nog best een lange zomer te gaan. En daar zit onze zorg dat het best vroeg in het jaar is dat we op dit punt komen. Dus het zal de komende weken spannend zijn.
1: Nou, maar dat ook nog over de Tour de France vanochtend. Renner Olaf Kooi heeft gisteren net naast zijn 2e ritzege in de Tour de France gegrepen. De Nederlander werd in een razendsnelle sprint afgetroefd door de Noor Søren Werenskjold. Oud-profielrenner Bram Tankink uit Haaksbergen genoot van de spectaculaire finale.
4: Het was een hele bijzondere, mooie, verrassende uitslag. Ja, echt een Werenskjold. De sprint wordt aangetrokken door Kees Bol, Nederlandse renner, die dat voor Olaf Kooi doet, van Decathlon. Olaf die volgde hem eigenlijk niet. Dus daardoor leek het een beetje alsof Kees Bol demareerde. En vervolgens komt Werenskjold van achter met hoge snelheid langs en die rijdt naar hem toe. Het was eigenlijk voor hem een soort van een pionnetje die vooruit reed, waar hij naartoe kon rijden. En daardoor creëerde hij voor zichzelf een gat waar ook Olaf Kooi weer niet op reageerde op het moment dat hij aangaat. En hij houdt dat gat in stand tot aan de finish. Ja, fantastisch.
1: Nou, de 12e etappe van vandaag lijkt opnieuw uit te draaien op een sprint. Al ligt er kort voor de finish nog een venijnige klim. De renners gaan om 2:30 van start.

0: John Parr en St. Elmo's Fire hoorde je op Radio Oost. Het is bijna 9:00, de verlengde zomerochtendshow gaat zometeen nog een uurtje door. En dat ga je lekker alleen doen.
1: Ja, je piept er even tussenuit. Wat gebeurt er nou?
0: Ik ga lekker naar de Zwarte Cross. Je bekijkt het.
1: Wat?
0: Nee. Ik ga wel naar de Zwarte Cross. Dat is niet gelovig, maar wel voor werk.
1: Ja, precies. Je bent druk zo meteen.
0: Ja, we gaan kijken bij een waterzuiveringsinstallatie op de Zwarte Cross. Dus serieuze zaken.
1: Ja.
0: Niet alleen maar dronken mensen, maar er wordt daar ook aan een heuse eigen watervoorziening gewerkt. En in tijden van droogte is dat natuurlijk extra interessant. Alleen, dan moet ik om 10:30 zijn. Dus het laatste uurtje met Benjamin zometeen na 10:00. Met wel gewoon een vakantiedilemma, toch?
1: Nee, zeker. Dat gaan we zeker doen. Maar dat het ook echt voor werk is, dat hoor je dan morgenochtend ook weer terug natuurlijk, hè?
0: Zeker, ja. Morgenavond op tv en morgenochtend in de ochtendshow zal ik uitgebreid verslag doen van die waterzuiveringsinstallatie.
1: Is je geraaien.
0: Op de Zwarte Cross. Dus veel plezier zometeen na 9:00 met Benjamin en zijn dilemma's.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een steekincident in Almelo is een persoon gewond geraakt. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De Raad van State ziet geen reden om een jager uit Markelo te vervolgen nadat een aangeschoten haas eind 2022 met 8 stokslagen werd gedood. En na jaren van afwijzingen staat de vriendengroep Bingo Mafia uit de omgeving van Dedemsvaart dit weekend eindelijk aan de start van de Zwarte Cross. Dat en meer lees je op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
15: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
14: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
16: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
14: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk twee boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dank je wel. De files in onze provincie. Nou, er zijn niet heel veel bijzonderheden, gelukkig. Alleen op de N35 Almelo richting Zwolle tussen Nijverdal-Oost en de Salland-Twente-tunnel. Die is dicht vanwege technische problemen. Volg U11 wordt aangeraden. Ook de andere kant op Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal-West en de Salland-Twente-tunnel. Natuurlijk ook dicht vanwege technische problemen. Volg daar U10. Dus de Salland-Twente-tunnel is dicht vanwege technische problemen. Volg U11 of volg U10. Tot 10 uur ben ik bij je met de mooiste muziek en natuurlijk zomer in Overijssel. We beginnen zometeen met Oletta Adams. Window of Hope en ook Splitsing Wind en Zeilen staat voor je klaar.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
17: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
20: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
21: Radio Oost. Benjamin Borgman.

0: Kunnen we inmiddels echt wel een klassieker noemen, hè, deze? Splitsing, wind en zeilen hier op Radio Oost. En daarvoor nog Window of Hope van Noletta Adams.
1: Benjamin Borgman.
0: En heel fijn dat je erbij bent. Radio Oost is waar je naar luistert. En tijdens de zomer gaat de ochtendshow nog even door tot 10 uur. Tot 10 uur ben ik dus bij je. Bastiaan moest even wat eerder weg. Hij is op weg naar de Zwarte Cross. Ja. Het heeft allemaal wel met werk te maken. Dat dan wel weer, tenminste. Moeten we ook maar een beetje geloven. Nee. Het is echt wel zo. Het heeft allemaal met een waterzuiveringsinstallatie te maken. Daar ga je morgen dan weer meer over horen en zien. Op Radio Oost en op TV Oost. Zoals gezegd, tot 10 uur ben ik nog bij je. Maar ja, ik ben niet helemaal alleen, hoor. Oene is voor ons op pad voor Zomer in Overijssel. Een uurtje geleden kon je hem al even horen. Toen was hij in Veien. Maar hij is op weg naar Kampen voor de Kamper uitdaging.

06-4567-1331 als je even mee wil praten over dit vakantiedilemma. Alleen nog maar op vakantie in Nederland of alleen nog maar naar het buitenland voor vakantie? Ik ben toch echt wel gek op het buitenland. Dus ik denk dat ik daar toch wel voor ga kiezen, vakantie in het buitenland. Nederland is ook een mooi land. Er zijn zoveel plekjes die ik nog wil ontdekken. Kamperen in Nederland vind ik ook heerlijk. Onlangs nog naar Noordwijk geweest met mijn vriendin. Zijn we daar wezen kamperen, een paar dagjes weg geweest. Maar toch het buitenland, het buitenland trekt mij toch wel heel erg hoor. Onlangs naar Thailand geweest, onlangs in maart was dat alweer. Ontzettend van genoten. Binnenkort nog naar Lissabon. Gaan we ook ontzettend van genieten. Dus ik denk, het buitenland kan ik eigenlijk niet aan me voorbij laten gaan. Zoveel mooie culturen om nog te ontdekken. Zoveel mooie talen om nog te leren. Dus laat het mij weten. Wat is jouw antwoord? 06-4567-1331. Alleen nog maar op vakantie in Nederland of alleen nog maar naar het buitenland voor vakantie? Laat het maar weten. Oh!

0: Thuis op zondag streekpakket.
1: Wil jij iemand verrassen die iets moois voor een ander heeft gedaan? Iemand feliciteren die iets te vieren heeft? Of heb je zelf een opvallend verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Mail jouw verhaal naar thuisopzondag@oost.nl. Elke zondagmorgen om 10:30 en 11:30 belonen we de twee mooiste verhalen met een heerlijk Thuis op Zondag streekpakket.

Gouden ouwe, de Beatles en Help op Radio Oost. Daarvoor nog Bruno Mars natuurlijk. Dat is een topper van nu, kun je wel zeggen. En I Just Might. Het is 9:30. Fijn dat je erbij bent. Rond 9:45 hoor je Oene in Kampen voor Zomer in Overijssel. Hier zijn we nog even bezig met een vakantiedilemma. Ik ben op zoek naar jouw antwoord op het vakantiedilemma. 0645671331. Vakantiedilemma van vandaag luidt als volgt. Alleen nog maar op vakantie in Nederland of alleen nog maar naar het buitenland op vakantie? Dus alleen nog maar op vakantie in Nederland of alleen nog maar naar het buitenland op vakantie? Er kwam een appje binnen van Henk uit Enschede. Hij zegt, de voorkeur is toch wel echt het buitenland. Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Dat zijn toch zijn voorkeuren. Henk, dankjewel voor jouw appje. Sanne uit Zwolle heeft ook geappt. Die zegt dan weer, doe mij maar Nederland. Ik ben zo gek op de Veluwe, de Wadden of Zuid-Limburg. Geen gedoe met vliegvelden. En ik heb altijd stroopwafels binnen handbereik. Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook met hagelslag ook een ding. Hè? Als je dan naar het buitenland gaat, dan mis je soms toch die Nederlandse producten die je dan in het buitenland nergens kunt krijgen. Mark uit Deventer kiest dan weer voor het buitenland. Ik wil nieuwe culturen ontdekken en ander eten proberen. Voor mij voelt vakantie pas als vakantie als ik een andere taal hoor. Oh, dat kan ik wel begrijpen, ja. En dan ben je op vakantie en hoor je alsnog alleen maar Nederlands. Ja, daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Ik snap het wel. Nieuwe culturen ontdekken, daar ben ik ook wel zeker een voorstander van. Ik moet zeggen dat de app sowieso wel verdeeld is. 0645671331 als jij jouw vakantiedilemma nog even wil doorgeven. Want Kevin uit Kampen, die zegt dan bijvoorbeeld wel weer het buitenland. Zonder twijfel, ik kan echt niet zonder de bergen. Nederland is prachtig, maar na 3 dagen heb ik de heuvels wel gezien. En tenslotte nog even Anja uit Hengelo. Nederland, ik ga voor Nederland. Met het geld dat je bespaart op vliegtickets kun je veel vaker een weekendje weg. Ja, daar zit ook wel weer wat in natuurlijk. Maar ja, Nederland is ook niet goedkoop. Je kunt toch best wel naar mooie Aziatische landen bijvoorbeeld door voor niet heel veel geld. Maar ja, ik kan het wel goed begrijpen. Nederland heeft ontzettend veel moois te bieden. Dus ik ben benieuwd naar jouw antwoord op het vakantiedilemma. Alleen nog maar op vakantie in Nederland of alleen nog maar naar het buitenland op vakantie? Je kan het nog heel eventjes doorgeven. Neem ik ze zo nog even met je door. Dankjewel in ieder geval voor alle appjes die al zijn binnengekomen. John Mayer nu in Heartbreak Warfare.

Fatima komt nog even met een antwoord op het vakantiedilemma. Als het weer tegen zit, zoek je een leuk museum of een wellness op. Dat kan allemaal in Nederland, dus ik kies voor Nederland. Over het weer gesproken, want het regent nogal. Daar ga je zometeen meer over horen.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
10: 9:55 inmiddels. En tijd voor het laatste nieuws in onze provincie. Opnieuw is in Deventer een geparkeerde auto in brand gevlogen. Het was vannacht raak in de wijk Keizerslanden. De brandweer had het vuur snel onder controle en voorkwam dat de vlammen oversloegen naar een schutting. Afgelopen week gingen al 3 auto's in vlammen op in de wijk Rode Dorp, niet ver van Keizerslanden. De politie doet later vanochtend onderzoek en is op zoek naar getuigen. Bij een steekincident in Almelo is vanochtend een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident deed de politie onderzoek in en rond een woning, met name in de achtertuin. Ook zochten agenten in de omliggende straten naar een mes. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. De politie gaat verder met onderzoek. Er komen geen vrouwelijke wethouders meer bij. Dat was na eerdere gemeenteraadsverkiezingen wel zo, maar nu is het tot stilstand gekomen. De teller blijft steken op zo'n 29%, ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. En deze wethouder in Wijk bij Duurstede vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt.
11: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen.
10: En BOA's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken omdat ze hun jaarlijkse examen niet op tijd kunnen doen. Dat ze hun examen niet kunnen doen heeft te maken met het personeelstekort bij de politieacademie. Bij de NS in onder meer Zwolle werd onlangs gestart met een proef waarbij tientallen BOA's een wapenstok krijgen. En deze BOA was er erg blij mee omdat hij zegt genoeg mee te maken.
12: Bedreigingen, beledigingen. En nu met deze proef hoop ik dat mensen zich meer indammen om agressie in te perken.
10: Dat de BOA's hun wapenstok dreigen kwijt te raken past volgens de vakbond voor BOA's in een breder probleem. De BOA krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden, maar de middelen en erkenning blijven daar ver bij achter. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app. Kijken we nog even naar het weer. Ja, wonder boven wonder is het gewoon gaan regenen. We hoorden het breaking news 2 uurtjes geleden al van onze weervrouw Margot Ribberink. Wat doet het weer op dit moment? Het trekt inderdaad een gebied met regen vanuit Duitsland over het noordoosten van de provincie. Daarna wordt het droog en wordt later de zon ook weer zichtbaar. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 26 tot 28 graden en is er kans op een lokale regen- of onweersbui. Kijken we alvast naar de dag van morgen. Dan wisselen zon en wolken elkaar af met enkele buien en zo'n 25 graden. In het weekend wordt het koeler met 22 graden op zaterdag en 21 op zondag. Af en toe valt er een bui, maar die is niet genoeg om de droogte te verminderen. Je luistert naar Radio Oost, fijn dat je erbij bent. Zometeen Oene Loonstra in de Kampen natuurlijk. De Kamper uitdagen, daar zijn we vandaag aanwezig voor Zomer in Overijssel. Zometeen hoor je Starship met We Built This City. Eerst Crush van Jennifer Page.

0: We build this city Starship op Radio Oost. Het is de 9:15 en we vieren de zomer, hè?
1: Zomer in Overijssel.
0: En dat doen we onder andere met onze Oene Loonstra. In het vorige uur was die hier nog in Weijen. Maar Oene, inmiddels veilig aangekomen in het mooie Kampen. Zo!
2: Ja, ik zag hem staan. De doedelzakspeler Wim, afkomstig uit België helemaal.
3: Ja, klopt. Helemaal uit Gent. Gent, ja.
2: Mooi stadje, toch?
3: Heel mooi. Ja.
2: En hoezo hier in Kampen?
3: Excuseer?
2: Hoezo hier in Kampen plotseling? Want Gent, Kampen, dat is niet bij de deur.
3: Nee, dat is niet bij de deur. Ik had contact met Patrick. En,
2: een van de organisatoren, ja.
3: Ja, en zo zijn we naar hier beland.
2: Leuk. Maar mag ik ook eens proberen?
3: Ja, zeker.
2: Wacht even, dan even dat ding in de mond.
0: Oh.

0: Verborgen talent.
1: Nou, sorry hoor. Dat zal ik wel nooit leren. Gelukkig heb ik van presenteren meer verstand. Goed, Wim, ik kom zo even bij je terug. Patrick Broekema, een van de organisatoren. Ja, er kwam zojuist een zeldzame substantie uit de hemel vallen. Wat is dat?
2: Ja, dat hebben we lang niet gezien, hè? Dat is een druppje regen. Maar dat is helemaal niet erg. Die hebben we besteld om de stad even schoon te spoelen. Want straks gaat de zon schijnen en dan hebben we overal muziek. Dus daar kijken we enorm naar uit.
1: Geen stof meer.
2: Geen stof en een hele hoop gezelligheid.
1: Ja, we staan aan het begin van de Kamperui-dagen. Uistad natuurlijk, Kampen. En dat is een straatmuzikantenfestival. Jullie hebben er nu een thema aan verbonden. Waarom?
2: Nou, we hebben sinds een aantal jaren, na 3 jaar, thema's verbonden. Want we vonden dat de Kamperui-dagen een beetje verschraald waren tot alleen een braderie. En dat is enorm jammer, want er moet gewoon echt wat te doen zijn waar mensen ook vanuit de regio naar Kampen komen. En wat is nou leuker dan straatmuziek?
1: Goed, wat kunnen mensen verwachten?
2: Wat ze kunnen verwachten is meer dan 100 muzikale optredens op 1 dag.
1: Waaronder Wim?
2: Waaronder Wim. Nee, Wim die is een bijzondere categorie. Die is onze openings- en finale act. Maar we hebben meer dan 100 optredens van muzikanten uit heel Nederland en België. En die spelen allemaal een half uur door de binnenstad. Dus als je loopt, kijk je je ogen uit tussen de braderie die er is. We hebben een spectaculaire opening om 12 uur, waar Wim onderdeel van is. En we hebben een finale.
1: Wat is die opening dan?
2: De opening is Henk Jans met zijn band. De lokale burgemeester opent het festival met de Hartelijke Hertogin. En Doedelzak Muziek vanaf de Nieuwe Toren.
1: Want om 11:30 wordt er iets gehezen in een kerk. Vertel.
2: Nou, geen kerk, wel in een toren.
1: Oh, toren, ja. Voor mij is het een kerk. Ja, het is inderdaad een toren, als ik zo naar kijk.
2: Maar dat is een bijzonder verhaal, want er is namelijk een toren die nooit gebouwd is om als kerk te dienen, maar puur als statussymbool, om te laten zien wat voor welvaart de Kampenaren hadden. Maar ze haalden ook allerlei rare streken uit Kamperuien. En een ervan was om een koe op te hijsen, een levende koe, om het gras van de toren te grazen. Maar die koe was gewurgd toen hij boven was. Nou, dat is een klassieke stommiteit. En elk jaar bij het begin van de Kamperuien hangen we een nepkoe in de toren om dat te herdenken.
1: Nog echte.
2: Ja, dat is even. Dat is,
1: antwoord kun je raden, natuurlijk.
2: Een ezel stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen. Zelfs een Kampenaar niet.
1: Rond 11:30 is dat. Want welke gebeurtenis is er omheen dan? Want er komen allemaal mensen uiteraard kijken. Wat nog meer?
2: Ja, inderdaad, naast dat koeheizen kan je geloof ik koe varen, musea zijn open. Het is van alles te doen in de stad. Maar die braderie en vooral die muzikanten zijn ontzettend leuk. Want je hebt echt van country tot folkmuziek. Er zijn draailieren, echt van alles. Zover, je kan het niet zo gek bedenken. Een fantastische accordeonist uit Roemenië die geweldig speelt. Ik ben echt super enthousiast over de muziek.
1: En ze worden beoordeeld door een jury. Gaan we met een van de juryleden praten zo dadelijk. Dat betekent een soort wedstrijdelement. Wat kan er gewonnen worden?
2: Nou, de hoofdprijs, want er zijn 3 prijzen te winnen. Er komen 3 finalisten die allemaal een prijs winnen in de finale. Maar de hoofdprijs is 1000 euro. De gouden Geert van Wouwklok en eeuwige roem.
1: Kijk, vooral de derde. Dat doet het erbij.
2: Ja, daar kan niks overheen. Dat is geen gouden medaille, kan daar tegenop.
1: Nogmaals, hoe laat begint het?
2: 12:00. En 11:30 koe heist hem 12:00 op de plantage in Kampen. Het straatmuzikantenfestival.
1: En de braderie?
2: Ook, die is al bezig eigenlijk.
1: Ja, wou ik zeggen, er lopen al mensen hier.
2: Ja, maar het wordt pas echt gezellig vanmiddag, dus kom dan langs.
1: Dankjewel en veel plezier, Patrick. Loop ik nog even naar de doedelzakspeler Wim. Uit hoe vaak moet je optreden, Wim?
3: Oh, ik doe een 30-40 optredens op een jaar.
1: Ja. Mag ik nog 1 keer?
3: Ja, zeker. Ja.
1: Okay. Pak ik even weer op. Zo.

0: Zo, nou ben je in. Ik blijf nog even hier, maar ik raak daar niet meer aan, want ze zitten me allemaal aan te kijken. Dat valser dan vals, Loosteraar. Dat kan niet.
1: Ik vond het hartstikke mooi, Oene. Dank je wel, hè.
0: Oké, okay, later.
1: Veel plezier.
0: Yo, dank je.

0: Snap en de Power. Zometeen Paula Keizer. Heel veel plezier met haar. Mooie muziek en zomer in Overijssel natuurlijk. Fijne dag.
1: Oost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een steekincident in Almelo is een persoon gewond geraakt. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Opnieuw is in Deventer een geparkeerde auto in brand gevlogen. Het was vannacht raak in de wijk Keizerslanden. En na jaren van afwijzingen staat de vriendengroep Bingo Mafia uit de omgeving van Dedemsvaart dit weekend eindelijk aan de start van de Zwarte Cross. Meer nieuws op oost.nl of kijk natuurlijk in de Oost-app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 2 mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man.
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren.
10: De maatschappij, dat ben jij.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Radio Oost. Paula Keizer.

0: ras-echte Amerikaanse muziek, toch? Nee.
1: Paula Keijzer.
0: Zo klinkt het wel, vind ik, als je dit hoort. Maar het is echt een Brit. Nick Lowe hoorde je met Have a Boy and Have a Man. Overigens wel gevestigd ook in Amerika, als je het zo mag zeggen. Want hij is bijvoorbeeld poos getrouwd geweest met June Carter. Nou, die kennen we allemaal als een van de vrouwen van Johnny Cash. Dus zo gek is die associatie nou ook weer niet. Het is 6:10. Een hele goede morgen. Fijn dat je lekker luistert naar Radio Oost. Vandaag is onze verslaggever Oene Loonstra en hij is aanwezig bij de Kamper Uitdagen. Zometeen meer daarover. Ik hoorde hem net al doedelzak spelen. Dat ging hem akelig goed af, toch?

Muziek krijg je natuurlijk ook. Zometeen hoor je Deep Blue Something. Ruben Hillen uit Hengelo komt er ook aan. En deze, oh, dit is fijn. Rafaella Cara hoor je met Avare l'amore, comincia tu.

0: Something hoorde je op Radio Oost. En Breakfast at Tiffany's. Oene die heeft zijn breakfast, zijn ontbijt niet genoten bij Tiffany's. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij dat lekker in Kampen heeft genuttigd. Want dat is waar hij nu is. Ja, Oene, bij de Kampen uitdagen. Jij staat daarbij een oude bekende, toch?
1: Ja, zeker. Daar ga ik zo meteen mee praten. Want vandaag is hier deze kamperuitdag in het teken, staat in het teken van het Straatmuzikantenfestival. Patrick Broekema, een van de organisatoren, heeft uitgelegd en ook verteld dat daar een jury bij is. En een van de juryleden is, ja, en dat is dan die oude bekende. Nou ja, oude bekende, gewoon ook een nieuwe bekende. Astrid de Jong. Astrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen, zeg. Poeh.
1: We staan nu voor jouw je bioscoop. We hebben ons vaker aanbesteed. Toch even, hoe loopt het?
2: Het loopt zo goed. Het is ongelooflijk. Ja, we hebben een stijging van ongeveer 40% in bezoekers het afgelopen jaar ten opzichte van voordat deze bioscoop in Kampen failliet ging. En iedereen is nog steeds warm en gezellig en leuk en enthousiast dat hij nog steeds open is. Dus het loopt als een trein. Met goede films natuurlijk. Daar hebben we mazzel mee.
1: Nou, dat is inderdaad zo. Even naar het Straatmuzikantenfestival. Jij bent gevraagd om in de jury te komen zitten. Want jij hebt natuurlijk heel veel verstand van muziek. Wat zijn dan de punten waar je op moet letten?
2: Er zijn vier punten. We hopen dat de straatmuzikanten nu meeluisteren. Want het gaat om musicaliteit. Maar ook om uitstraling. Het gaat om het materiaal. En er was er nog geen, maar ik heb natuurlijk zo'n keurig juryclipboard waar ik alles moet invullen en dergelijke. Dus het gaat niet alleen om de musicaliteit. Originaliteit en enthousiasme. En er was er nog geen. Nou ja, daar ga ik op letten.
1: Hoe muzikaal ben je zelf?
2: Niet. Dus ja, nou, maar dat is wel leuk. Want ik geef dus altijd al een voldoende voor mensen omdat ze proberen. Dat is, mensen die muziek maken krijgen van mij bij voorbaat altijd al een voldoende. Ook al is het zo vals of zo lelijk als maar kan.
1: Ja, maar als iemand heel vals zingt of vals speelt.
2: Maar hij doet het wel. Hij staat hier wel met duizenden en duizenden bezoekers. Staat hij hier wel, of zij staat hier dan te spelen. Dus
1: ja, ze krijgen dan voldoende voor het durven.
2: Ja, dat sowieso. En het iets maken en zich inzetten en hier naartoe komen en het spelen. En, ja, en dan ga je dus kijken wat het mooiste, het leukste of het meest verrassende is.
1: Ken je de artiesten die hier straks gaan optreden?
2: Nou, ik ken er één. Dat is een medewerker van ons. Die komt uit Oekraïne. En die zit in een Oekraïense band. En die staat hier op het plein ook. En ik denk dat we gelukkig zijn er 6 juryleden. Want anders hadden die al gewonnen, denk ik.
1: Ja, ik zie hier jouw juryrapport al voor me liggen. Die meneer uit Oekraïne die hier werkt, die heeft nu wel

0: Die hebben er bij voorbeeld 9 punten gegeven. Wat gaat hier fout, Astrid?
1: Nou, ik heb verder niemand opgezocht. Maar ze heette Unit 5 trouwens, voor de mensen die het willen weten. Zij zijn ook echt heel goed. Ja.
0: Dat is een grapje natuurlijk, die negen. Want dan krijg je af je telefoontjes. Oh, die er zit, bla bla bla.
1: Het zijn er 6, hè. 6 mensen, een gemiddelde. En als stel dat ze heel slecht spelen, dan zeggen die andere 5 heus wel, ho ho. De jong, dat gaat niet door. Nee, ja, het komt goed hoor.
0: Goed, je probeert zo objectief mogelijk. Hoeveel juryleden zijn er?
1: 6.
0: Er
1: zijn 3 koppeltjes van 2. Er zijn 28 muzikanten. Dus we moeten... want ze spelen dus allemaal op verschillende plekken en ze rouleren. Dus wij moeten rennend langs alle muzikanten. Want als we te laat zijn, dan rouleren ze, staan ze op een ander plekje. En dan hebben we ze niet in het juryrapport. Dus ik ben al aan het warmlopen.
0: Okay, hoe laat begint het?
1: Help.
0: Ja, 12 uur. Ja, 12 had Patrick al gezegd. Maar ik denk, ik help het je even herinneren.
1: Ja, ik moet ondertussen een bioscoop runnen. Dus om 12 uur ben ik paraat, ben ik warm gelopen en dan ga ik mijn rondje doen.
0: Mensen, luisteraars die zeggen, hey, die Astrid, die ken ik toch ook van Radio O, heeft ze toch gepresenteerd. Dat heb je in het verleden gedaan.
1: Heb ik in het verleden gedaan en het zou zomaar kunnen dat je me binnenkort weer hoort.
0: Ja, kan ik jou verleiden via mijn chef dat je nog eens een keer weer een paar weken langskomt?
1: Zou je best even willen doen, Oene. En als Paula dat nou ook vraagt, dan denk ik dat er best wel een kansje in zit.
0: Ja, Paula gaat op vakantie, dus.
1: Oh, ja. Hoe lang?
2: Ja. Nou ja, wel een paar weken hoor, Astrid. Dus ik zou de agenda maar blokken.
0: Wij gaan gezamenlijk, Paula, even naar onze chef.
2: Ja, laten we dat doen. Spreken we dat bij deze af?
0: Ja. Oké, Astrid, veel succes.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Nou, je hoort het, Paula, vanaf 12 uur dus het Straatmuzikantenfestival. En als je daar een blonde dame ziet lopen met een schriftje in de hand voor het rapport, dan is dat Astrid de Jong.
2: Zo is het. Dank je, Oene, vanuit het muzikale kampen dus. We gaan jou nog veel vaker horen vanaf die plek, want het is natuurlijk vandaag een van die kamperuitdagen. Over muziek gesproken, lijkt mij een mooi moment dat wij ons daar dan ook toe wenden. Guus Meeuwis hoor je, tranen gelachen.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: XXX Loots in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Notten en Salzbergen.
10: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Minuutje over 11:30, het is tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman, die heeft dat voor ons. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Er heeft vannacht weer een autobrand plaatsgevonden in Deventer. Dit keer was het raak in de wijk Keizerslanden. De brandweer had het vuur snel onder controle en voorkwam dat de vlammen oversloegen naar een schutting. Afgelopen week gingen al 3 auto's in vlammen op in de wijk Rodedorp, niet ver van Keizerslanden. De politie doet vandaag verder onderzoek en is op zoek naar getuigen. In Deventer hebben de afgelopen jaren tientallen autobranden plaatsgevonden. BOA's dreigen hun wapenstok kwijt te raken. En dat komt door personeelstekort bij de politieacademie, waar de BOA's ieder jaar examen moeten doen om hun wapenstok en pepperspray te mogen gebruiken. Daarom huren gemeenten commerciële bureaus in, maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
15: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wel belangenverstrengeling en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
14: Volgens de vakbond van BOA's krijgen agenten voorrang bij de examens en is er voor BOA's geen tijd of plek meer. Ook in Overijssel maken BOA's gebruik van wapenstokken. Bij de NS in onder meer Zwolle werd er onlangs een proef mee gestart. Door de extreme hitte is het drinkwaterverbruik in onze provincie flink gestegen. Op warme dagen gebruikt Vitens ruim 300 miljoen liter water, waar dat normaal zo'n 200 miljoen liter is. En daarom draait de productie op volle capaciteit en worden reservoirs vooraf extra gevuld. Vanuit de meldkamer houdt Vitens de waterdruk en voorraden voortdurend in de gaten om storingen te voorkomen. Het waterbedrijf roept inwoners op om tijdens de piekuren zuinig met drinkwater om te gaan, zodat er voor iedereen voldoende water uit de kraan blijft komen. En Overijssel behaalt de beste resultaten van Nederland als het gaat om afvalscheiden, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Inwoners gooien gemiddeld 112 kilo restafval per jaar weg. Dat is het laagste van het land. En ook wordt 74% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Meer dan in welke andere provincie dan ook. Volgens het CBS is goed afvalscheiden belangrijk, omdat materialen daardoor beter kunnen worden gerecycled. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
13: Yes, dankjewel. Dat had ik niet verwacht, hè, regenbuitje?
14: Zeker niet. Het was breaking news een paar uur geleden met onze Margot.
13: Precies, ja. Die zei al wel, we hebben mogelijk dat er gisteren dan wat kans was op regen. Maar vanochtend dus ook. Regengebiedje vanuit Duitsland, die trekt onze provincie in. En dat valt nu dus lekker naar beneden. In de loop van de ochtend wordt het wel weer droog, breekt de zon ook een beetje door en warmt het op naar zo'n 26 tot 28 graden. De N35 tussen Nijverdal-Oost en de Salland-Twente-tunnel die is afgesloten in verband met technische problemen. Volg de U11, dat staat er ook allemaal aangegeven. Ja, en het zal je niet verbazen, maar richting Zwarte Cross is het hartstikke druk. Stond net nog een uur file, nu sta je daar 50 minuten in de rij.
5: Paula Keijzer.

0: Sunny and Cher en I Got You Babe. En daarvoor Frank Stallone, Far From Over.
1: Paula's platenkast.
0: Ik geniet hier elke keer zo van, hè. Dan lekker rond te snijden in mijn platenkast en daar een fijne plaat uit mee te nemen. Vandaag een klassieketje uit 1984. En wat ik zo grappig vind, is dat het nummer zelf ongeveer even lang duurt als de tijd dat het kostte om het nummer te schrijven. Het is helemaal niet zo lang nummer. Het nummer is dik 2 minuten, 2,5 minuut ongeveer. En het kostte blijkbaar zo'n 2 minuutjes om het nummer te schrijven. Nou, het heeft natuurlijk wel iets langer gekost om het helemaal te maken. Maar de maker zelf was er ook wel verbaasd over dat dit dan juist zo'n hit werd. Want, zo zegt Bruce Springsteen, daar gaat het over. Altijd als ik nog eventjes online kijk bij mijn muziek, dan staat dit nummer toch weer bovenaan als meest geluisterde nummer. En heel eerlijk, ik snap dat wel, want het is ook een van mijn favoriete nummers. Ik zei het al, afkomstig van het album Born in the USA uit 1984, is dit I'm on Fire.

Ik kreeg laatst een berichtje van Michel, een van de luisteraars van Radio Oost. En die vroeg aan mij, wat denk jij wordt de zomerhit van dit jaar? Wordt dat Justin de Wild met Cheerio, die je net hoorde? Of wordt dat deze? Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ik zei toen deze. Hij zei Cheerio van Justin de Wild. En ik moet eerlijk bekennen, nu ik hem weer heb gehoord, begin ik toch wel te twijfelen, hoor. Wat denk jij? Welke gaan we het meeste horen? Het zou wat mij betreft allebei kunnen.

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Ja,

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Er heeft vannacht weer een autobrand plaatsgevonden in Deventer. Dit keer was het raak in de wijk Keizerslanden. In Staphorst wordt onderzocht of nieuwe windmolens kunnen helpen bij de bouw van woningen en bedrijventerreinen. En Overijssel behaalt de beste resultaten van Nederland als het gaat om afvalscheiden, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ook wordt er veel huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Radio Oost. Paula Keizer.

Vermaakt het 7 minuten over 11. Van ene zomerse muziek vallen we in de andere fijne zomerse muziek. En normaal gesproken zou ik zeggen dat past wel bij het weer, maar het is nog wat regenachtig, hè? Nou, dan komt in elk geval de zomer door je radio heen. Dat is ook fijn. En zometeen komt Oene door je radio, want die is vandaag de hele dag in Kampen bij de Kamper Uit of Kamper Uitdagen. En daar gaat hij even lekker weer een praatje maken. Want een praatje maak je dag, zo luidt de sierencampagne, is ook echt zo, want je wordt er vrolijk van en de ander wordt er misschien ook wel vrolijk van. Je kan altijd wel een fijn praatje gebruiken, toch? Oene, die gaat dat zo meteen ook doen. Met wie, dat hoor je dus straks. Maar niet voordat je hebt kunnen genieten van deze. Bob Sinclair, Love Generation. En hierna Alex Warren en Fever Dream.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Zomer in Overijssel.
0: Het is zomer in onze provincie, hoewel dat momenteel aan het weer misschien niet te merken is.

0: ook best kunnen dat het zonnetje daar lekker nog schijnt, hoor. Het zou maar zo kunnen. Wat we in elk geval weten is dat Oene lekker op pad is daar in Kampen. Heeft ongetwijfeld een paraplu mee. Dus mocht het verkeerd gaan, nou, dan is hij voorzien van een droog koppie. En misschien dat hij dan ook die paraplu wel even boven het hoofd van iemand anders wil houden, want...
1: Een praatje maakt je dag. Praat dan.
0: Een praatje maakt je dag en dus maken wij ook elke dag een praatje met iemand. Als we daar dan toch lekker in de buurt zijn, even lekker kletsen over hoe het gaat. En Oene, jij hebt ook even plaatsgenomen naast iemand, hè?
2: Ja, ik zit hier op het terras, een van de vele terrassen in Kampen. En naast me zit Theo Nieuwenhuizen, hij was gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. Ja, dit jaar mee gestopt. Theo, waarom?
3: Waarom? Nou, ik word ook een dagje ouder. We hadden het net even over de leeftijden en zo. Ik ben 62 en ik word binnenkort 63. Dus ik vond het wat te zwaar worden. Het kostte te veel tijd, het kostte te veel inzet, het kostte te veel inspanning. En ik moet een beetje op mijn gezondheid letten.
2: Ja, want de gezondheid heeft jou opgeroepen om te stoppen?
3: Eigenlijk is dat de hoofdoorzaak. Maar dat gaat sluipend. Dat weet je zelf ook al met ziektes en zo, hoe dat werkt. Dat gaat sluipend. Ik ben diabeet. En ik krijg nu een bijwerking en dat zijn de nieren. En mijn hele familie heeft nierziekte, dus dat was nogal schrikken voor de huisarts.
2: Wat zijn dan de bijwerkingen?
3: De bijwerking van diabetes kan van alles zijn, hè? Het kan op je ogen slaan. Het kan zijn dat er op den duur een ledermaat moet worden afgezet of iets dergelijks. Dat zijn hele vervelende bijwerkingen. Maar een andere bijwerking is leverfalen of nierfalen. Nou, en die laatste ben ik toevallig voor aan de beurt nu.
2: Was je dan niet angstig als je dit soort dingen misschien te wachten staat?
3: Daar ben ik zeer angstig voor, want mijn hele familie heeft in het verleden nierziektes gehad. Daarom ben ik deels in Kampen gaan wonen, want daar komt dokter Kolf vandaan. Even ter informatie, de uitvinder van de kunstnier. Maar ik ben heel bang voor transplantaties en dat soort dingen. Dus ik wil op allerlei manieren proberen om het zo te houden dat het nog haalbaar blijft.
2: En hoe doe je dat?
3: Een beetje voorzichtig zijn, een beetje gezond proberen te leven, een beetje sporten af en toe. En een beetje op jezelf letten.
2: Wandelen met de hond die hier ook aan het snuffelen is op de tuin. Wat zeg je?
3: Dat is mijn hulphond. Ja? Ja, hij helpt niet, maar het is wel een leuke hond.
2: Ik kan liever meepraten van ja, ik heb geen hond.
3: Oké, het is een Maltese leeuw.
2: Ja, ja, zoiets. En hoe breng je dan zoals nu de dagen door?
3: Nou,
2: sporten zo jij al en wandelen?
3: Ja, ik ben natuurlijk gewend vanuit de raad al dat ik per week 20 uur aan de raad moest besteden. Wat er wel 30 uur was, dus dat was veel meer dan dat ze hadden gezegd. Maar dat geeft niet, het was wel spannend. En ik heb natuurlijk nog heel veel andere hobby's daardoor opgebouwd. Ik zal ook nooit het contact met onze gemeente verliezen, want daar heb ik veel te veel aan te danken. En zij hopelijk aan mij. Dus wederzijds dus, hè. Win-win situatie heet dat tegenwoordig. Maar nadat ik het raadswerk heb gedaan, na de verkiezingen ben ik in de wijkvereniging Binnenstad gestapt. Dat leek me leuk. Daar woon ik, Binnenstad, wijkvereniging. Hartstikke gezellig, doen heel veel, zijn heel actief. En ik ga in september beginnen met de adviesraad Sociaal Domein. En dat is een adviesraad voor de gemeente.
2: Theo zit al lang niet stil.
3: Ik verveel me nooit. Ik verveel me nooit. Heb ik ook nooit gehad. Ik heb altijd hele vage dingen gedaan. Ik heb ooit in het Dolfinarium in Zandvoort gewerkt. Want dat was mijn vakantiebaantje. Nou, dat is toch een hartstikke leuk vakantiebaantje. Maar ik verveel me nooit. Ik doe altijd iets creatiefs, iets leuks. En ik ben net hier met de vrienden aan het praten over dat we... Zulke verschillende dingen hebben gedaan in ons leven. En ik heb wel echt hele verschillende dingen. Ik heb ook overal gewoond in Nederland. Dus dat is ook. Ik ken alle accenten een beetje uit mijn hoofd. Limburgs heb ik ook gewoond. Nou, dat vind ik leuk.
2: Een beetje plat worden dan?
3: Ja, nou ja, dan kom ik in het Utrecht verval ik, hè. Dus ik moet oppassen dat ik niet.
2: Hoor je Henk Westbroek in één keer praten?
3: Dat je niet in het Utrecht vervalt. Want dat merkt iedereen. Nou, ja, kent iedereen ook wel, hè. Tieneke de Schouten en zo. Ja, ja, ja.
2: Laatste vraag. Wat is het mooiste wat je dan toch in je werkzame leven gedaan hebt?
3: Het mooiste was niet het dolfinarium. Dat was wel heel spectaculair, moet ik zeggen. Om af en toe een dolfijn uit het water te tillen en zo. En daar heb ik ijsjes verkocht. Dat was het begin eigenlijk van het hele gebeuren. Het mooiste wat ik gedaan heb, vond ik dat ik naar de ICT ben overgestapt. En dat ik jarenlang bij ICT-fabrikanten heb gewerkt. En dan ga ik fabrikanten noemen, want die zijn er toch niet meer. Dus die zijn allemaal gestopt. Gateway Computers. Die kon je bij KPN kopen, was heel mooi. En Epson heb ik gewerkt. Die bestaat trouwens nog wel, dus ik mag niet te veel reclame maken.
2: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Gewoon applaus voor het gesprek, zeg. Van Roger Glover en Guest kregen Oene die. Ja, zo simpel is het dus. Een praatje maak je dag.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1979?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Toppers van toen en nu.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Half 12 en tijd voor het nieuws. Krijg je van Benjamin Borgman. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij een steekincident in Almelo is vanochtend een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident deed de politie onderzoek in en rond een woning, met name in de achtertuin. Ook zochten agenten in de omliggende straten naar een mes. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van het steekincident. De holding van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen is failliet verklaard. Van der Most heeft het faillissement zelf aangevraagd. De ondergang volgt na de mislukte plannen voor een groot attractiepark in Rotterdam, waar hij ruim €60 miljoen van zijn eigen vermogen in investeerde. Het park ging nooit open en de gemeente trok uiteindelijk de stekker uit het project. Vorige maand bleek dat er al bijna €50 miljoen aan schulden openstaat. Een curator onderzoekt nu de afwikkeling van de holding. In Staphorst wordt onderzocht of nieuwe windmolens kunnen helpen bij de bouw van woningen en bedrijventerreinen. Energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst doet dat samen met de gemeente en de provincie. Door de drukte op het stroomnet lopen bouwplannen nu vertraging op. Het idee is om nieuwe woonwijken of bedrijven rechtstreeks aan een windmolen te koppelen, zodat het stroomnet minder wordt belast. Volgens de gemeente sluit het onderzoek goed aan bij de ambitie om lokaal opgewekte energie ook lokaal te gebruiken. Wanneer de resultaten bekend zijn, is nog niet duidelijk. En na jaren van creatieve afwijzingen staat de vriendengroep Bingo Mafia uit de omgeving van Dedemsvaart dit weekend eindelijk aan de start van de Zwarte Cross. In de nieuwe spelletjesklasse rijden ze mee met een omgebouwde auto die is veranderd in een rijdende bingohal, compleet met een groot bingorad, bewegende decorstukken en rondvliegende cadeautjes. De lid vertelt hoe ze te werk zijn gegaan.
13: De mannen die zijn dan begonnen met het staal. Vanuit daar is de rest verder gaan ontwikkelen, zeg maar. Dus de jongens hebben dit allemaal erop gelast en nog gebogen in een mal. En die hebben hier heel veel werk aan gehad. Dat is ook wel heel tof trouwens. Wij hebben de verf namelijk gekregen van een carnavalsvereniging die ze niet meer gebruikte. Dus voor 2 kratten bier was dat een goede deal.
12: De 13 vrienden werkten maanden aan de wagen. Een podium is niet het doel. Na jarenlang achter het net te hebben gevist, voelt alleen al meedoen voor de Bingo Mafia als de hoofdprijs. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
11: Dankjewel. Het is momenteel, ja, is het nog een beetje regen? Ik kan het niet goed zien. Heb jij het buitendag bekeken?
12: Volgens mij valt het op zich wel mee. Ik zie het iets lichter worden dan vanochtend.
11: Ja, hè?
12: Dus het gaat de goede kant op.
11: Nou, mooi zo. Het betekent vast dat de zon er een beetje door gaat breken. En dat we de regen en het onweer wat achter ons laten. Momenteel nog een graadje of 20. Maar het kan nog opwarmen tot zo'n 26 à 28 graden. Later vanmiddag en vanavond kan er ook nog lokaal wat regen of onweer gaan vallen. Dan de situatie op de weg op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 8 minuten vertraging. En ook op de N35, stukje tussen Nijverdal-Oost en de Salland-Twente-tunnel. Die is afgesloten. Ze zijn daar omleidingen aangegeven. De U11, die kan je daar volgen. Zometeen op Oost, tijd voor een spelletje. Het Radio Oost zomerpakket kun je winnen.
14: Paula Keijzer.

0: Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. Maakt het tijd om een speel te gaan doen. 11:40 is het. Ja, en ik ben benieuwd of jij goed hebt geluisterd net. Onze Oene die is namelijk de hele dag in Kampen bij de Kamper Uitdagen. En hij sprak daar zojuist met Theo Nieuwenhuizen. Ze had het over van alles en nog wat. Want zij maakte even gezellig een praatje in het kader van Een Praatje Maak Je Dag. Maar hoe goed heb jij geluisterd? Voor een Radio Oost zomerpakket, waar ging dit over?
1: Kent iedereen ook wel, hè? Tineke de Schouten en zo. Ja, ja.
0: Kent iedereen ook wel, hè? Tineke Schouten en zo. Ging dat A over op hoeveel plekken hij heeft gewoond, maar als hij plat praat, doet hij dat in het Utrechts. Ging dat B over hoe hij vroeger, net als Tineke, meedeed aan talentenjachten en schoolfeesten? Of C, hoe hij thuis, ook wel eens tot groot plezier van de andere aanwezigen, typetjes doet? Je mag het antwoord doorgeven via de Oost-app of even bellen 074-2456-665 voor een Oost-zomerpakket.
2: Radio Oost. Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights. Dit is de nieuwe.

0: Discovery, oftewel Rijk en Arm. Je hoorde Mama Maria. Tijd om een spel te gaan spelen. Je hoorde de opdracht net al voorbij komen. Maar je hebt nog een keer de kans om goed te luisteren. Het heeft alles te maken met het gesprek wat Oene nou ongeveer een half uurtje geleden voerde met Theo. Theo Nieuwenhuizen uit Kampen kwam hem tegen en dacht, weet je wat, dit wordt mijn praatje van de dag. Dus daar ga ik eventjes lekker mee kletsen. En het ging over van alles. Maar hoe goed heb jij geluisterd? Want onder meer, dit werd er gezegd.
1: Kent iedereen ook wel, hè? Tineke de Schouten en zo. Ja.
0: Kent iedereen ook wel, hè? Tineke Schouten en zo, dat zei Theo. Ging dat A over op hoeveel plekken hij heeft gewoond. Maar als hij plat praat, doet hij dat in het Utrechts. B, het ging over hoe hij vroeger, net als Tineke, meedeed aan talentenjachten en schoolfeesten. Of C, het ging over hoe hij thuis ook wel eens tot groot plezier van alle andere aanwezigen daar typetjes doet. Net als Tineke. Laat het maar weten en dat kan via de Oost-app. Je mag ook bellen 074-2456-665. Dat alles om kans te maken op het Radio Oost zomerpakket. Zometeen na de klok van 12, dan hoor je meer en bel ik misschien jou wel terug.

0: Espresso. Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man!
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een steekincident in Almelo is een persoon gewond geraakt. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De holding van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen is failliet verklaard. Van der Most heeft het faillissement zelf aangevraagd. En door de extreme hitte is het drinkwaterverbruik flink gestegen. Vitens houdt de waterdruk en voorraden voortdurend in de gaten om storingen te voorkomen. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer, in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: miljoen sterren hoorde je van de Frank Boeijen Groep. Nou, geen 1 miljoen sterren, maar wel een hele hoop zijn er te vinden in Kampen, waar vandaag de Kamperuitdag is. Een van de Kamperuitdagen. Met vanmiddag natuurlijk het straatmuzikantendeel. Ja, en als dat geen sterren zijn, dan weet ik het ook niet meer. Over sterren gesproken, je hoorde ongeveer een uurtje geleden onze Oene. Die is vandaag de hele dag in Kampen. En die was even lekker aan het kletsen met Theo. Nou, dat kletsen, dat ga ik nu ook even doen, maar dan met Harry. Toevallig ook uit Kampen, zag ik. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja. Ben jij ook fervent ganger van de Kamper Uitdagen?
1: Ja, ja, we doen nog gauw vanmiddag heen.
0: Mm-hmm.
1: Dus, ja.
0: Oh, leuk. En je gaat dan speciaal voor de artiesten of ben je er altijd bij op deze dagen?
1: Nee, meestal wel, ja. Ja, dat is rond de traditie, hè, hier in Kampen.
0: Dat is ook zo, ja.
1: Even de Kamper Uitdagen even op.
0: En de laatste jaren heeft het dus elke keer een thema. Wat is je favoriet geweest tot nog toe?
1: Ja, ik ben al op leeftijd, dus ja, vroeger had ik meer op 's avonds wat meer activiteiten.
0: Oh, dat mis je dus, wel een beetje.
1: Ja, dat misten we wel een beetje. Ja. Maar die muziek is ook prachtig, hoor.
0: Dat is ook weer zo. Ja,
1: daar ben ik ook wel een fan van.
0: En misschien dus. Komt het volgend jaar weer terug, hè, dat het ook wat meer 's avonds gaat zijn. Het zou maar zo kunnen.
1: Ja.
0: Je hoorde net Oene in gesprek met Thijs en toen kwam onder meer dit voorbij.
2: Kent iedereen ook wel, hè, Tineke de Schouten en zo. Ja, ja.
0: Dat kent iedereen ook wel, Tineke Schouten en zo. Maar waar ging dat over? Ging het over A, over op hoeveel plekken hij heeft gewoond? Maar als hij plat praat, doet hij dat altijd in het Utrechts. Ging het B, over hoe hij vroeger, net als Tineke, meedeed aan talentenjachten en schoolfeesten? Of C, over hoe hij thuis ook wel eens, tot groot plezier van de andere aanwezigen, typetjes doet?
1: Antwoord A.
0: Antwoord A, even luisteren.
2: Ik ken alle accenten een beetje in mijn hoofd. Limburgs heb ik ook gewoond.
3: Beetje plat praten dan?
2: Ja, nou ja, dan kom ik in het Utrechtse verval ik, hè. Dus ik moet oppassen dat ik niet...
3: Hoor je weer Henk Westbroek in één keer praten.
2: Dat je niet in het Utrechtse valt, want dat merkt iedereen. Nou ja, kent iedereen ook wel, hè, Tineke de Schouten en zo. Ja, ja.
0: Inderdaad, antwoord A dus. Goed gedaan, Harry. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Het zomerpakket is voor jou. Gaat jouw kant dus opkomen? Nou, voor vandaag ga je die zonnebril dus niet thuis hebben. Maar je hebt hem gelukkig vandaag ook iets minder nodig. Maar binnenkort ligt hij dus op jouw deurmat samen met de rest van het zomerpakket.
1: Hey, dankjewel, hè.
0: Mooi man, gefeliciteerd en heel veel plezier vandaag, hè.
1: Ja, dat zal wel lukken, hè.
0: Goed zo, doeg.
1: En jij met jouw uitzending.
0: Dankjewel, doeg.
1: Doeg.

0: blijft prachtig, hè? Belfast Child hoorde je van The Simple Minds. Zomer in Overijssel. En vandaag vieren we die zomer in Kampen. Daar zijn namelijk de kamper uitdagen of de kamper uitdagen. Daar gebeurt van alles vanaf... het is net losgebroken, bedenk ik me. Vanaf 12 uur was dat namelijk. Begon het straatmuzikantengedeelte. Maar Oene, er is ook altijd een heel ander belangrijk deel, hè, met die kamper uitdagen.
1: Zeker, dat is om 11:30. Dan wordt er een nepkoe gehesen naar de top van de toren. En je hoort nu al de eerste straatmuzikant hier optreden bij het pleintje, waar ook die toren, waar die koe aanhangt. En ik was bij de opening, dat gaat op een speciale manier met de wethouder, met een dansers, met een jonkvrouw. En op een gegeven ogenblik, dan wordt er afgeteld door het publiek. En dan wordt die koe gehesen.
2: 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Hijsen maar. Oh, daar gaat hij. En nu de belangrijke taak. Oh, dit gaat soepel.
1: Nou, de nepkoe gaat nu de lucht in. Naar de bovenkant van de toren. Aline Hofstee, ja, je bent van de organisatie. Waarom is dit?
3: Nou, we hebben in Kampen eigenlijk de Kampen uitdagen. En die starten we altijd met het hijsen van de koe. En dat is omdat het hijsen van de koe is een van de Kampen uien. De verhalen eigenlijk van vroeger die aangaven hoe slim Kampen eigenlijk was. Of eigenlijk misschien wel niet. En daarom starten we dit jaar, doen we iedere keer met de koe weer in het hoor hijsen.
1: Vroeger, voor de eerste keer, was het een echte koe.
3: Ja, dat is het verhaal, hè. Het verhaal is, ja, het verhaal is dat de toren toen helemaal begroeid was met gras. En dat ze de toren, dat ze een koe de toren hebben gehesen om het gras, zeg maar, te gaan opeten. Maar ja, dat ging natuurlijk niet helemaal goed. Want halverwege het hijsen had de koe de tong al uit de bek. Want ja, die was natuurlijk al stiekem al een klein beetje overleden. Maar of het echt gebeurd is, dat is en blijft de vraag.
1: We hoorden zo even de lokale burgemeester en wethouder zeggen dat ja, de koe wordt naar boven gehesen. Want boven op de toren, daar is gras.
3: Sorry, ik kan je niet goed verstaan.
1: Want boven op de toren, daar is gras.
3: Ja, daar is gras. Ja, en dat gaat de koe dus lekker opeten. En daar heeft hij 5 weken de tijd voor, want hij blijft de hele kamper uitdagen, blijft hij hangen.
1: Ja, duidelijk. Dit is de eerste kamper uitdagen met de straatmuzikanten. Er volgen hierna nog 4. Wat zijn daar de thema's?
3: Volgende week staat er het teken van kunst. Dan hebben we een hele grote kunstmarkt. Die week daarna is het orgeldag. Dus dan hebben we allemaal straatorgels, maar ook orgels in de kerken. Dus dan kunnen mensen die liefhebber daarvan zijn echt hun hart ophalen. De dag daarna is het textiel- en ambachtendag. Dus het is een grote modeshow, heel veel ambachten, van alles te doen in de stad. En we sluiten af met de hartelijke dag. We zeggen als Kampen zijn we een hartelijke Hansestad. En die laatste dag staat in het teken van hartelijkheid. Met allemaal grote spellen en dingen samen doen. Om juist te laten zien hoe hartelijk we zijn hier in Kampen.
1: De koe hangt nu boven de toren. Hoe lang blijft hij er hangen?
3: Die blijft dus hele Kampen uitdagen hangen. Dus half augustus, na de laatste Kampen uitdag, gaat hij weer naar beneden. En dan mag ze weer een jaar lekker in de staal en in de wei. En volgend jaar halen we haar weer op.
1: Ja goed, maar hij gaat zoals komende dag niet naar beneden.
3: Nee, hij blijft gewoon 6 weken hangen. Ja.
1: Wat is jouw taak verder vandaag, Aline?
3: Nou, ik probeer een beetje, een beetje op de achtergrond dingen te regelen. En te kijken of alles goed loopt. En of mensen het inderdaad ervaren als hartelijke stad vandaag. Maar dat dit gelukt is, dan is mijn taak voor vandaag grotendeels weer voorbij.
1: Dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Nou, dit was toch wel een wonderlijke gebeurtenis, Oene.
1: Ja, en het stond zwart van de mensen. En heel veel toeristen, dus ook van buitenkampen. Duitsers heb ik gehoord, mensen uit Engeland, Frankrijk. Goed, tenminste, ik dacht dat het de Franse taal was die ik op een gegeven moment hoorde spreken. Mm-hmm. Ja, een mooie gebeurtenis en elk jaar komt het weer terug.
0: Ja, prachtig. Mooie traditie is dat. Oene, dankjewel en tot straks, hè.
1: Tot later. Hoi.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Geenemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: 1:03 en het is tijd voor het nieuws. Wieke Essendal heeft dat voor ons. Goedemiddag, Wieke.
13: Goedemiddag. Volop onderzoek opnieuw in Deventer rond de brandstichting van een auto. Vannacht vloog weer een geparkeerde auto in brand. Dit keer in de wijk Keizerslanden. Het is voor de zoveelste keer. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de vlammen zijn overgeslagen. Afgelopen week gingen ook al 3 auto's in vlammen op in de wijk Het Rode Dorp. De politie doet vandaag onderzoek en is hard op zoek naar getuigen. In Deventer hebben de afgelopen jaren al tientallen autobranden plaatsgevonden. De steun voor mensen met een laag inkomen verschilt enorm per gemeente, blijkt uit nieuw onderzoek. Het scheelt soms honderden euro's. Een gezin kan in de ene gemeente ruim 1000 euro aan steun krijgen en in de gemeente daarnaast helemaal niks, omdat daar andere regels gelden. Volgens de onderzoekers lijkt de regeling daardoor steeds meer op een soort postcode-loterij. Ze pleiten nu voor 1 landelijke regeling, zodat mensen niet afhankelijk zijn van de gemeente waar ze wonen. Na bijna 25 jaar stopt Alexander van der Lof als baas van technologiebedrijf TKH uit Haaksbergen. Hij blijft wel betrokken, gaat leiding geven aan een nieuwe tak in dat bedrijf. Het bedrijf ontstond ooit uit de Twentse kabelfabriek, die in 1930 werd opgericht door zijn eigen opa. En als de aandeelhouders akkoord gaan, dan wordt een Duitser vanaf 1 januari de nieuwe baas van TKH dus. En het aantal vrouwelijke wethouders neemt niet verder toe. Nu bijna alle nieuwe gemeentebesturen rond zijn, is ongeveer 29% van de wethouders vrouw. En dat is ongeveer hetzelfde als 4 jaar geleden. En deze wethouder vindt dat we daar echt geen genoegen mee moeten nemen.
14: Nee joh, natuurlijk niet. Ik denk sowieso dat we de 50% moeten aantikken wat mij betreft. En ik vind die balans goed, dus een goede afspiegeling van de samenleving. Maar ik vind echt wel dat er meer vrouwen actief mogen worden.
15: Wordt de sfeer anders? Wordt het bestuur anders?
14: Ja. Nou, ik denk dat de zachte kanten wat meer aan bod komen. Soms een ander perspectief en niet beter of slechter, maar anders.
13: Eerder bleek al uit onderzoek van RTV Oost dat 7 van de 25 nieuwe besturen in Overijssel geen enkele vrouwelijke wethouder hebben. Het is vooral aan de hand in gemeenten waar de SGP mee bestuurt. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Wieke, dankjewel. Het weer dan krijgen we van Margot Ribbering. Margot, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Paula.
12: Het was een verrassing vanmorgen, die regen.
16: Nou, ja, iemand heeft een regendansje gedaan afgelopen nacht. Ja, dat was best wel onverwacht. Het zat niet echt in de modellen. Maar boven Duitsland ontstond eind van de nacht een behoorlijk regengebied. Eerst dacht ik nog, dat kan helemaal niet, want het is daar ook hartstikke droog. Dus ja, waar moet het allemaal vandaan komen? Maar het activeerde en trok de grens over. En bleef daar ook een beetje rondhangen. Dat heeft te maken met een klein laagdrukje hoog in de atmosfeer. En met name in de omgeving Almelo. Borne, daar is even wat gevallen. Ik kan mijn ogen bijna niet geloven. Maar op sommige plaatsen zijn de regenmeters volgelopen met 20 tot lokaal meer dan 25 millimeter.
12: Zo.
16: Dus dat is hartstikke veel. Maar op de meeste plaatsen bleef het bij wat gespetter. En er zijn natuurlijk ook plaatsen waar het droog is geweest. Wat wel verder opvalt is dat de bewolking overheerst. Ook op dit moment, hoewel de regen op dit moment onze provincie gaat verlaten. En die bewolking en de regen hebben natuurlijk ook effect op de temperaturen, want het is helemaal niet meer zo warm. Op dit moment 18,2 in Enschede, 21,4 in Heino. En er komt vanmiddag nog wel wat bij. Maar die temperaturen die ik vanmorgen nog had uitstaan, zo'n 26 tot 28 graden, die gaan we niet halen.
12: Nee, dus ik roep dat ook al de hele tijd, maar dat is achterhaald.
16: Dat is een beetje achterhaald. Ja. Ja, dat heb je soms met het weer. En ook met dit soort situaties, wat best ingewikkeld is. Maar dan stellen we het gewoon een beetje bij. Het is bewolkt. Af en toe komt het zonnetje er vanmiddag bij. Of er vanmiddag nog ergens een bui gaat ontstaan. Nou, ik laat me maar verrassen. En die temperaturen, die schroeven we iets naar beneden. Het wordt zo'n 23 tot 24, lokaal 25 graden. Bij een zwakke tot matige noordelijke wind.
12: Hey, lekker. En de komende dagen, blijft die temperatuur dan wat lager? Of gaat het juist weer omhoog?
16: Ja. Zeker, zeker. De temperatuur gaat naar beneden. Het is zo dat het vanavond en vannacht droog is. En het klaart een beetje op. Kan een beetje mist ontstaan. 14 graden is de minimumtemperatuur. Morgen denk ik dat de zon er wel weer bij is. En dat de temperaturen nog één keer oplopen naar zo'n 25 tot 26. Misschien in Twente 27 graden. 'S Middags kan er een bui vallen. Maar ook dat is natuurlijk nog niet helemaal zeker. En daarbij zien we vooral die noordwestelijke wind toenemen. En dat is de hoek van de Noordzee. En die gaat echt een aantal dagen achter elkaar frisse Noordzeelucht aanvoeren. En het beginnetje is er in het weekend. Zaterdag 22 graden, zondag 20 graden en ook volgende week twintigers. Iets daarboven. Met Noordzeewolkenvelden, af en toe een beetje zon. Nou, misschien een hele enkele bui. Dus wat dat betreft is het heel gewoon Hollands zomerweer. Met ook temperaturen die een beetje horen volgens de boekjes.
12: Ja, maar wel fijn dat je dan toch nog verrast kan worden, toch, in je werk?
16: Ja, dat is het. Hè. Ik bedoel, het weer is natuurlijk, het blijven natuurlijk ook modellen die de atmosfeer proberen na te bootsen. En er is toch iets gebeurd wat heel onverwacht was, wat zelfs modellen niet oppikken. En ik ook niet hoor, moet ik erbij zeggen. Dus ik was ook hartstikke verrast.
12: Dat is toch het mooie aan je werk?
16: Dat is hartstikke mooi.
12: Ja.
16: En heel fijn dat het gevallen is natuurlijk. Dan wel op één plek en ook even heel veel.
12: Mm-hmm.
16: Maar de natuur kan natuurlijk wel een goede scheut gebruiken.
12: Nou, zo is het. Het was hartstikke welkom. Margot, dankjewel. De situatie op de weg dan op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 11 minuten vertraging, ook op de N35. Dat heeft te maken met de tunnel onder Nijverdal, die uitkomt op de Salland. Zeg ik dat goed? Ja, de Salland-Twente-tunnel. Die is afgesloten in verband met technische problemen. Je moet ergens anders langs rijden. De U11 wordt je aangeraden. De file en vertraging die er was rondom Zwarte Cross, dat is inmiddels wel opgelost. En lijkt me een goed moment om straks maar even een kijkje te nemen op de Zwarte Cross-camping. Want daar is onze verslaggever Stefan Klein-Koerkamp.
17: Paula Keijzer.

0: 12 uur is op Radio Oost.
1: Op wat?
0: In Overijssel. Het is tijd om eens even een kijkje te nemen op de Zwarte Cross Camping. Net een heel klein beetje buiten Overijssel. Maar er zijn natuurlijk wel een hele hoop Overijsselaars te vinden, waaronder onze verslaggever Stefan Klein-Koerkamp. Volgens mij heeft hij het al gezellig.
2: Ja, kijk, hallo Paula, je hoort het al. Ik val met de neus in de boter. Ik sta bij de ingang van de camping direct naast het festivalterrein. En de grote baas komt aanlopen en die kan mij dan misschien vertellen waarom hier bijna geen caravans meer zijn. Want waar zijn de caravans gebleven?
3: Ik ben bang dat ze een beetje rondliebelden en lichter geworden staan. Ik vrees van wel. Hier staan ze in ieder geval niet.
2: Nee, want het liep hier net mooi door. Er staan nu nog, echt letterlijk een handjevol caravans staan hier voor de ingang. En voor de rest zijn het alleen maar auto's.
3: Ja, dat klopt. We hadden vanochtend ook al zo'n dipje. Toen dachten we ook al, waar zijn ze gebleven? Want normaliter staat het hier tot eind van de middag hartstikke knommenvol. En alles staat in de rij te loeien. En ik zit er nou net zo weg, ik kan helemaal niks meer. Dat is heel apart. Ja, ik weet het ook niet. Kan je niet.
2: Geen idee wat vandaan komt.
3: Nee, ja, ik hoorde wel dat het hartstikke druk is rond Lichtenvoorde. En dat ze op de wegen hier naartoe allemaal vaststaan. Dus dat zal het wel zijn. Op de dagjes mensen komen natuurlijk nou ook aan. En die komen nou een beetje tegelijkertijd met die caravans. En daar zitten we het in.
2: Ja,
3: en dan normaliter zat er wat tussen. Hè, dat zat in tijd. En dan komen ze tegelijk. En dan zie je wel, dan wordt het veel te druk hier rond op de wegen. Hier rondom het festivalterrein. En daar zit het in.
2: Nou, hebben jullie even pauze?
3: We hebben even rust. Is ook goed.
2: Is ook goed. Je moet het hele weekend nog.
3: Ja, dat duurt nog langzaam. Ja, zonder meer.
2: Nou, loop ik even heel snel. Ik zie daar een caravan met Heino erop. Ga ik heel even kijken, Paula, of ik daar nog een klein quoteje kan halen. Een hele mooie gele caravan. Dubbele assen voor de mensen die meeschrijven thuis. Ben je ook zo geil? Pas op, zatte kills. Nou, als dat geen aanbeveling is, dan weet ik het ook niet meer. Het zijn van Kate het rode oortje. Dat staat op de grote touringcar die nog weer voor de caravan zit. Ik ga heel even kijken of ik een klein kijkje mag nemen hier. Zijn er ook nog mensen hier? Of?
4: Zeker, die staan daar nu voor een bandje.
2: Oh, kijk.
4: Die staan daar nu voor een bandje.
2: Oh, dat zijn ze. Nou, kijk. Ze staan hier voor een bandje. Hey jongens, uit Heino.
5: Uit Heino, ja.
2: Ja, wat mooi om jullie te zien hier.
5: Of niet, gezellig.
2: Is het allemaal gelukt?
5: We staan nu in de rij. De bus heeft volgehouden, dus.
2: De bus heeft gered. De caravan ook.
5: Ja, tot nu toe nog wel.
2: En nu dan een bandje. En, zijn jullie ook al gecontroleerd?
5: We zijn gecontroleerd en als het goed is, goed. Ja.
2: Ze hebben niks gevonden?
5: Nou, we hebben ook niks.
2: Ah, dat is heel goed geantwoord.
5: Nee, hebben we ook niet. Beetje ijs, hè. Vorig jaar koud bier. Vorig jaar waren we nog met de tent. Dus toen hadden we geen koud bier op de camping. En vochtig moeten we een beetje hoog blijven.
2: Ja, dat is waar. Hydrateren is belangrijk in deze barre tijden.
5: Ja.
2: Maar dan mogen jullie zo trainen?
5: Ja, ik hoop het.
2: Hoe lang hebben jullie in de rij gestaan?
5: We zijn vanochtend 8:30 vertrokken en we hebben hier denk ik zeker een half uur in de rij gestaan.
2: Nou, dat valt dan uiteindelijk nog mee.
5: Ja, valt nog mee. Niks te klagen.
2: Niks te klagen? Iets om naar uit te kijken nog?
5: Zeker, mooi weekend. Eindelijk vrij.
2: Eindelijk vrij?
5: Ja.
2: Is wel druk?
5: We zijn wel druk, ja, met z'n allen. Iedereen werkt, dus. En we hebben de bus net af dit weekend, dus.
2: Ja, hij ziet er prachtig uit. Hij is helemaal, heb je helemaal zelf geschilderd en alles?
5: Nee, de kleur was zo, maar we hebben het laten stickeren en van binnen helemaal aangepakt. Bedden, bioscoopstoelen, dus goed voor elkaar.
2: Oh, je gaat echt luxe.
5: Ja, zo'n beetje. Voor de Zwarte Cross is het luxe.
2: Ja, dat sowieso. Nou, dan moet je ook maar als een luxe man dit weekend door.
5: Ja, gaan we doen.
2: Weet je het zeker?
5: Ja, denk het wel.
2: Hey, heel veel plezier. Ja, dat was dus Heino, Kate het rode oortje. Die zijn er helemaal klaar voor, Paula. En ik vraag nog één keer. Ben je ook zo geil? Pas op. Zatte kills. Vanuit Heino, vanuit Lichtenvoorde.
0: Oh.
2: Waar het in één keer heel, heel rustig is. En dat kon nog wel eens voor het laatst zijn dit weekend.
0: Nou, dat denk ik ook, ja. Want het wordt daar ongetwijfeld nog hartstikke druk. Gaat natuurlijk een groot feest gevierd worden. En op Radio Oost, sowieso bij RTV Oost, ga je daar ook wel het een en ander van meekrijgen. En één ding is zeker, die jongens uit Heino, die hoeven in elk geval geen koekje. Hè? Zo is het ook. Een paar minuten voor één zit, zometeen na de klok van één, hoor je onze Oene weer. Hij is niet bij de Zwarte Cross, maar wel in Kampen. Daar zijn namelijk de kamper uitdagen. Vandaag is de eerste. Hij is daarbij aanwezig. Zag een uur geleden al hoe de koe daar gehesen werd. Vaste traditie. En vandaag is het ook de straatmuzikantendag. Ik denk dat hij er zo een paar aan de tand gaat voelen. En nog een andere reden om door te blijven luisteren zou ik zeker doen. Je maakt het volgende uur kans op een ballonvaart.

0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Het nieuws in Overijssel. Vandaag weer volop onderzoek naar een autobrand in Deventer. Er brandde er weer eentje uit, dit keer in de wijk Keizerslanden. En na bijna 25 jaar stopt Alexander van der Lof als topman van technologiebedrijf TKH uit Haaksbergen. Hij blijft wel betrokken. En de kamperuitdagen zijn in volle gang. De aftrap, het hijsen van de koe in de toren, is inmiddels achter de rug.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Hit heb ze alle soorten holt.
15: Wat moet korter?
14: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
15: Nee, korter.
14: Bij RTT heb ze volle holt.
15: Korter.
14: Een bult holt bij RTT.
15: Korter.
14: RTT holt.
15: Korter.
14: Holt.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Radio Oost. Paula Keijzer.

De Spin Doctors en Two Princes namen ons even mee terug naar de jaren 90. Ja, ik dacht, ik wil je eigenlijk wel even mee terugnemen naar de jaren 60. Want, ken je deze?

denk niet dat je deze al eerder hebt gehoord. Het is namelijk vandaag, zeg ik dat goed, 22 uur geleden uitgebracht. Het is hele oude muziek van David Bowie. 10 niet eerder uitgebrachte nummers van hem, toen hij nog niet als David Bowie, maar onder zijn eigen naam, Davy Jones, door het leven ging. De nummers zijn gemaakt in 1965. Op een paar hoor je bijvoorbeeld ook Jimmy Page, gitarist van Led Zeppelin. En nu gaat dat dus uitkomen. Een nieuw album, David Bowie, The Shell Tell Me Recordings. 18 september gaat het verschijnen. En dit nummer, I Want Your Love, is dus al uitgebracht. Nou, dit is toch een snoepje voor de David Bowie-fans, toch?

0: Beyoncé, Zwoele Zomernachten.
1: Zomer in Overijssel.
0: Nou, die zwoele zomernacht, dat blijft de komende tijd even weer uit. Vind ik helemaal niet erg, want ik ben zelf iets meer van het koelere weer. Nou, en in het kamp is het misschien ook wel fijn dat het vandaag niet zo bloedheet is. Want kun je een beetje fatsoenlijk over straat lopen. En dat is natuurlijk wel fijn met zo'n kamperuitdag. Toch, Hoene?
2: Zeker. En je hoort de klok kwart over in klinken. Mm-hmm. Ik sta op de botermarkt bij onder andere Eetkamer De Tijd. Daar is ook weer een muziekgroep. Jullie hebben zo even om 1 uur begonnen. Waar komen jullie vandaan?
3: Uit Friesland en Emmen.
2: Friesland boppen?
3: Ja, Friesland boppen.
2: Boete brede grinnensies.
3: Dat net zes keer is geen op de Friesk.
2: Hoezo Friesland en Emmen?
3: Ja, nou de bas is, komt uit Emmen. Ik kom uit Friesland en Stientje komt ook uit Friesland. Ja,
2: hoe kennen jullie elkaar dan? Van de muziek natuurlijk, maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
3: Via een berichtje via Facebook. Stientje begon het met een berichtje dat ze muzikanten zocht om samen mee te spelen. En dacht ik, oh, dat is wel een leuk zweetje muziek, dus daar reageer ik op.

0: samen dit te doen.
1: Dat kom je niet zo vaak meer tegen, hè? Mensen die op de mandoline spelen.
0: Ja, dit is een leuk instrument.
1: Hoe komt dat dat je dat niet meer zo vaak hoort?
0: Ja, ik heb geen idee, maar ik vind het leuk. Ja, ja.
1: En het Emme, de bassist?
2: Het Emme, de bassist. Correct.
1: En hoe lang al?
2: Bassist?
1: Ja, nee, ja. Ja, bassist, ja. Hoe lang al het Emme is een beetje een rare vraag. Maar goed, oké.
2: Hoe lang al bassist? Al 25 jaar.
1: Okay, ja, dan mag je toch komen. Nou, ja, Stientje was het?
3: Ja, dat klopt.
1: Stientje is een Friese naam.
3: Ja, dat klopt.
1: Jij speelt gitaar.
3: Ja.
1: En je speelt ook nog de mondharmonica erbij. Hoe moeilijk is dat?
3: Ja, soms is... Ja, als je hem in je hand houdt, is hij wat makkelijker controleerbaar. Maar ik doe mijn best. Ja. Dus, ja.
1: Nou, ik zou zeggen, wat is het volgende nummer?
0: Be Free.
1: Be Free.
4: Van Patty and the Dukes.
1: Nog één keer.
0: Be Free van Patty and the Dukes.
1: Ja, wat is jullie naam?
0: Ja.
1: Patty and the Dukes, dat zag ik.
0: Ja, dat is een eigen nummer.
1: Dus ook nog een eigen nummer.
0: Geschreven in een avondje. Is dat niet leuk?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Patty and the Dukes, applaus. Nou, zij gaan nu spelen. Dan loop ik nog even naar de horecagelegenheid. Hier tot slot Paula. Ja, de kamper uitdagen. Ze zijn natuurlijk overal heel erg druk. Loop ik even hier naar binnen. Ja, hoe fijn. Hoi. Wie moet ik hebben? Daar staat niemand. Nou, dan toch maar even jou. Nee, dat wordt even in alle... toch maar even jou, want anders dan gaat het allemaal veel te lang duren. Oh, de bazin die wordt even opgehaald. En dat maar even met jou. Hoe druk is het dan met die kapperuitdagen?
5: Nou ja, het is altijd drukker als anders. Maar die eerste uitdag is altijd de rustigste.
1: Hoe komt dat?
5: Ja, mensen nemen nog niet allemaal vakantie. En dat is gewoon traditiegetrouw, is dat de rustigste.
1: Ja. Nou, dan komt de baas in, die komt en denkt, hallo Radio Oost, goeiedag. Welke kamperuitdag is dan het drukst?
6: Ja, hij zegt de eerste niet, maar bij ons was het altijd wel de eerste, vond ik altijd druk, met oog op die muziek. Ja. De opening was hier altijd. En we hadden ook altijd de afsluiting, de prijsuitreiking van wie het beste was. Dus dat was bij ons altijd wel een drukke dag.
1: Je bent wel blij?
6: Ik ben altijd blij. Ja hoor. Als de mensen op een terras zitten en die zijn blij, dan ben ik ook blij.
1: Nou, helemaal goed. Werk ze.
6: Dankjewel.
1: Nou Paula, een van de grotere horecagelegenheden hier aan de Botermarkt. Doen leuke zaken. En ik luister nog eventjes naar Patty and the Dukes.
3: Oeh. Ik ben wel benieuwd ook naar een stukje.
1: Ja, even. Ik loop er nog even heen.
3: Ja, doe maar. Ja.
1: Luisteren naar de muzikale klanken van Patty and the Dukes. Patty and the Dukes.

klinkt lang niet gek. Benieuwd wat voor cijfers ze gaan krijgen. Astrid de Jong uit Kampen is een van de mensen in de jury, hoorden we eerder vandaag al. Want die muzikantendag, die is vandaag in Kampen. En er is dus genoeg te beleven daarbij, de Kamperuitdag.

0: Shot the Sheriff op Radio Oost. Een van de nummers die vandaag misschien ook wel in Kampen voorbij gaat komen. Want daar zijn allerlei straatmuzikanten te vinden tijdens deze eerste Kamperuitdag. De hele zomer kan je kans maken bij RTV Oost op een ritje in de, jawel, RTV Oost luchtballon. Echt heel tof vind ik het. En hoe gaat dat? Nou, het is eigenlijk best simpel. Via oost.nl/zomer kun je jouw vakantiefoto insturen. En dat is simpelweg hoe je al kans maakt. En elke donderdag dan worden de winnaars van die week bekend. Op de radio doen we het overigens ook, maar dan net ietsje anders. Dat hoor je zo, want eerst... De winnaars van deze week... Dinette Timmer uit Bergentheim, Geke de Jonge uit Beltschutsloot en Manouk Spekhorst uit Rijzen. Van harte gefeliciteerd. Jullie gaan in ieder geval dus mee. Maar wie wordt hier op de radio de winnaar? En hoe? Nou, we gaan de hoogte in. Met muziek. Want hoe horen deze nummers op hoogte te klinken? We beginnen met onze eigen Thomas Bergen uit Haaksbergen.
1: Mijn luchtballon.
0: Is dit de goede hoogte? Of deze? Of is dit de goede hoogte? Laat het maar weten. Antwoord A, B of C om kans te maken op een ritje in de RTV Oost. De luchtballon. Stuur het in via de Oost-app of bel 074-2456-665.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Ja, een

0: Let's go!
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Het is 2:30 en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal heeft dat voor ons. Wieke, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Oud rijschoolhouder Henry Kamps mag de komende 3 jaar geen CBR-medewerkers lastigvallen of praktijkexamens verstoren. Doet hij dat toch, dan kan die per overtreding maximaal 5 dagen worden vastgezet. De rechtbank legt hem zojuist een gebiedsverbod op rond de CBR-locaties in Overijssel en Gelderland. Volgens de rechter zorgen zijn acties al jaren voor overlast. Hij verstoort vaak rijlessen. Kamps zelf zegt dat hij onderzoek doet naar misstanden bij het CBR. Een verhuurder uit de Enschede stapt naar de rechter na de sluiting van een bedrijfspand aan de Hengeloze Straat. Het pand werd vorig jaar gesloten na een explosie en later opnieuw een sluiting nadat er drugs werden gevonden. Volgens de verhuurder was die tweede sluiting onnodig, omdat de verhuurder al was vertrokken en het pand leeg was. De gemeente zegt dat de sluiting toch nodig was voor de veiligheid. Hoe het uitpakt, dat horen we over 6 weken van de rechter. Crypto-platform Knaken is failliet verklaard. Volgens justitie ontbreekt zo'n 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten. De rechtbank noemt de situatie zorgwekkend en zegt dat veel klanten niet wisten dat er een groot geldtekort was. Knaken is inmiddels gestopt. Klanten kunnen voorlopig niet bij hun tegoeden. Het platform zelf vindt een faillissement niet de beste oplossing, maar de rechter is het daar dus niet mee eens. En door de extreme hitte en warmte van de afgelopen dagen is het drinkwaterverbruik ook in onze provincie flink gestegen. Op warme dagen gebruikt Sitens ruim 300 miljoen liter water. Normaal is dat 100 miljoen minder. Op dit moment draait de productie op volle toeren, worden reservoirs extra gevuld. En vanuit de meldkamer houden ze de boel extra goed in de gaten om storingen te voorkomen. Ze doen ook een oproepje aan jou om tijdens piekuren een beetje zuinig te zijn met drinkwater, zodat er voor iedereen genoeg water uit de kraan blijft komen. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
4: Wat zijn dan die piekuren, weet je dat zo?
5: Volgens mij zijn dat uren zoals rond etenstijd. Mm-hmm. Dat veel mensen thuiskomen, iedereen gaat koken, zetten de vaatwasser aan. Oh. Och, nog even dat ene gymtasje in de wasmachine. Ja. Dat zijn dat soort piekuren. Volgens mij na 9:00 s'avonds is dat piekmoment weer geweest.
4: Oké.
5: Ja, dus dan kun je even je eigen gang gaan.
4: Oké, duidelijk.
5: Verspreidt het een beetje.
4: Ja, slim. Wieke, dankjewel.
5: Joep.
4: Het is vandaag een iets andere dag dan we hadden verwacht. Dat hoorde je net ook van Margot Ribberink, onze weervrouw. Die zei al, ja, regen, die had ik niet zien aankomen. Maar de weermodellen zitten ook wel eens fout. Zo blijkt maar weer. Want er is vandaag dus best wel wat regen. Het is ook wel wat onweer gaande. Een beetje bij beetje zal dat de provincie uitgaan. En breekt de zon dan ook door de bewolking door. Het wordt ook iets minder warm dan verwacht. Tussen de 23 en 26 graden. Later vanmiddag en vanavond kan het ook nog een beetje gaan regenen. En morgen kunnen we hetzelfde weer verwachten. Dan de situatie op de weg op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar is zo'n 5 minuten vertraging. 3 kilometer file staat daar. Nou, als je dan toch in de file staat, goed excuus om even die radio wat extra hard te zetten. Want straks maak je kans op een prijs waarbij je helemaal geen last hebt van files. Want het gaat om een ballonvaart.
6: Paula Keijzer.

0: Je maakt het een paar minuten na 1:30. En een mooi moment voor een spel. Je hoorde net al wie er sowieso mee mag in die RTV Oost luchtballon. Dat waren namelijk Dinette Timmer uit Bergentheim, Geke de Jonge uit Beeldschutsloot en Manouk Spekhorst uit Rijzen. Zij maakte kans daarop door mee te doen via oost.nl/zomer en hun vakantiefoto daarin sturen. Kun jij ook doen. Elke donderdag hoor je dan op Radio Oost wie er gewonnen heeft. Maar we doen natuurlijk ook een spel op de radio. Ook dat heeft te maken met hoog. Namelijk muzikale nummers op hoogte. Maar de vraag is, wat is de juiste hoogte? We beginnen vandaag met Thomas Bergen, natuurlijk uit Haaksbergen, met zijn eigen luchtballon. Maar op welke hoogte hoort die luchtballon te zijn? Is dat op deze hoogte? Antwoord A.
1: Mijn luchtballon.
0: Of op deze hoogte, antwoord B.
1: Mijn luchtballon vliegt naar de zon. En daar hangt een wens voor een medemens.
0: Of is het op antwoord C hoogte?
1: Mijn luchtballon vliegt naar de zon. En daar hangt een wens voor een medemens.
0: Je kan het insturen via de Oost-app. Bellen, dat mag natuurlijk ook. 074-2456-665. Misschien ga jij wel mee.

0: Sixpence None the Richer en Kiss Me. Het zou maar zo kunnen dat jij straks een hele ervaring rijker bent. Want wellicht ben jij wel degene die mee mag in de RTV Oost luchtballon. Elke donderdag dan loten we een aantal mensen. Je kan je vakantiefoto insturen via oost.nl/zomer. Maar je kan ook elke donderdag meedoen aan het spelletje op de radio. Ook dan gaan we de hoogte in, maar dan de muzikale hoogte. En de vraag van vandaag gaat over onze eigen Thomas Bergen. Namelijk, hoe hoog hoort zijn nummer Mijn Luchtballon? Is dat A, deze hoogte? Is het B, deze hoogte? Of is het C, deze hoogte? Ja, het is best lastig, hè? Het is in elk geval allemaal heel erg hoog. Weet je, ik ga even iemand bellen. Er zijn een hele hoop reacties binnengekomen. Maar uit de loting blijkt dat ik deze persoon kan bellen. Zo, even kijken of ik die te pakken kan krijgen. Het gaat om Herma.
1: Met Herma.
0: Hallo Herma, je spreekt met Paula van Radio Oost.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij deed mee met het spelletje, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat was ook alweer jouw antwoord?
1: Antwoord A.
0: Dat was deze, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Herma, ik heb goed nieuws voor je. Het is goed!
1: Oh, mooi.
0: Je gaat mee in de RTV Oost luchtballon.
1: Nou, dat is heel mooi.
0: Dat is toch fantastisch nieuws?
1: Ja, zeker.
0: Ben je al eens eerder in een luchtballon geweest?
1: Nou, net toevallig een paar weken geleden voor de eerste keer. Dus dat was een hele beleving.
0: Nou ja. En dan kun je misschien hier dan nog wel net iets extra's van genieten. Is de spanning eraf?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En waar ben jij geweest met de luchtballon?
1: We zijn van Haarlem richting Markelo gegaan. Dus daar zijn we in Haarlem opgestegen en in Markelo geland.
0: Oh, dat is mooi, hè?
1: Ja, dat was echt mooi.
0: Is dat ook waar je zelf woont, in die regio?
1: Ja.
0: Hoe was het om je eigen buurt van boven te zien?
1: Ja, dat was. Dat wilden we eigenlijk ook graag, omdat we best een groepje uit Haarlem zelf hadden. Ja. En we zeiden van nou, dan komen we in ieder geval over ons eigen woongebied. Ja, dus dat was wel mooi.
0: Oh, prachtig. Nou, je hebt gewonnen, van harte gefeliciteerd. Je mag dus mee met de RTV Oost luchtballon. Blijf nog even aan de lijn. Ik heb nog wat meer informatie voor je, maar ik wens je alvast heel veel plezier. En stuur vooral even een fotootje, hè?
1: Ja, doen we. Dankjewel.
0: Goed zo. Jij ook bedankt. Doei.

is toch fijn om even weer te horen, hè? Heerlijk. Thomas Bergen en mijn luchtballon hoorde je op Radio Oost. Hij komt natuurlijk uit ons eigen Overijssel. En we gingen net een luchtballonvaart weggeven. Misschien heb jij er net naast gegrepen. Helaas, helaas. Volgende week weer een nieuwe kans op de radio. Volgende week donderdag geven we weer een nieuwe weg. Maar via oost.nl/zomer kun je jouw vakantiefoto insturen. En maak je ook kans.

Joost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Oud-rijschoolhouder Henry Kamps mag de komende 3 jaar geen CBR-medewerkers lastigvallen of praktijkexamens verstoren. Doet hij dat toch, dan kan die per overtreding 5 dagen worden vastgezet. En de kamperuitdagen zijn in volle gang. De aftrap, het hijsen van de koe in de toren, is goed verlopen. Meer nieuws, dat vind je in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18 en de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.
0: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
15: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Andy, Barry en Maurice, de gebroeders Gibb met Tragedy.
1: Jan-Willem Cobus.
0: 2:08 en ja, het is weer wennen. Hè. Er valt af en toe wat water naar beneden. Dat zijn we niet meer gewend voor een lange tijd. Maar was toch best eventjes lekker, wat verfrissender. En ja, best redelijke temperatuur nog steeds in deze zomer in Overijssel. En dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de Nederlandse zomer. Dat af en toe is dat de buitjes voorbij komen. Niet te hard en niet te ernstig. Dan is het best lekker en goed te doen af en toe. Goed voor de tuin ook, zullen we maar zeggen. En we gaan het de komende 4 uur vooral doen met heel veel muziek, gezelligheid, rondkijken hoe het is bij de kamper uitdagen. En natuurlijk hebben we ook het nieuws voor je op een rijtje. Hebben we de, natuurlijk de pop-up plaat. Zometeen weer de naam van een artiest of band waarop je mag reageren. En verder de allerbeste muziek op een rijtje. Zoals deze van The Stranglers en Golden Brown.

0: Morgan Wallen, Love Somebody.
1: De pop-up plaat.
0: Het is weer zover tijd voor de pop-up plaat. En het enige wat ik van je vraag is om meteen je eerste gedachten even aan me te appen, te mailen, te bellen. Alles mag. En dan gaat het om één artiest of één band. En misschien ben je een keer naar een concert geweest. Of was het bijvoorbeeld

coupé gekocht. Waar La Isla Bonita op staat. Dan ben ik even kwijt wat de titel is. Maar dat vond ik een heel mooi nummer. Maar ja, dat was zijn LP. Dus ik moet wel eventjes op mijn buurt wachten voordat ik hem weer kon draaien. Nou, dat soort herinneringen, hartstikke leuk. Waar denk jij aan als je denkt aan Madonna?

Robbie Williams en Candy voor je oren. De muziek van Robbie Williams. En Candy is ook, toch wel een beetje de Madonna van de begin jaren 80 van haar carrière. Hele grote carrière met allerlei ups en downs gehad. En als ik goed heb begrepen, zit ze zondag ook nog in de pauze van de finale van het WK. Maar wat is wat jou als eerste te binnen schiet als je de naam Madonna hoort? Dat is wat ik van je wil weten. Er komt inmiddels al wat binnen. True Blue was mijn eerste singeltje, zegt Alfred. Wat is jouw herinnering? Geef ze door op 06-4567-133.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Het is 3:30. Je luistert naar Radio Oost. En het is echt even wat frisser vandaag. 19 graden in Delden. 23 nog in Wierden. En 24 in Dalfsen. We zien dat de buitjes een beetje aan de oostkant van de provincie zitten. Het is net even een paar graden frisser.
11: We kunnen het goed gebruiken, hè?
10: Zo is het. Het nieuws staat over IJssel.
11: We kunnen het zeker goed gebruiken, want in ons land is nu officieel sprake van een watertekort. Daarom overleggen overheden en drinkwaterbedrijven over extra maatregelen om het water dat er wel is goed te verdelen. Door de hitte staan op sommige plekken sloten droog en de waterstanden in rivieren zijn ver gedaald. Mogelijk worden stuwen en extra pompen ingezet om zoet water beter te verspreiden. Volgens het ministerie blijft er wel genoeg drinkwater. Je wordt wel gevraagd om er een beetje zuinig mee om te gaan. Bijvoorbeeld door korter te douchen en de kraan niet onnodig te laten lopen. De man die in Twente veel rijexamens heeft verstoord, moet de cel in als die doorgaat met het lastigvallen van CBR-medewerkers, heeft de rechter bepaald. Het gaat om ex-rijschoolhouder Henry Kamps. Hij krijgt een gebiedsverbod voor CBR-locaties in Overijssel en Gelderland. Het CBR en Kamps staan al jaren tegenover elkaar. Eerdere verboden en dwangsommen hebben ook niet geholpen. Gaat hij de komende 3 jaar opnieuw in de fout, dan moet hij per overtreding 5 dagen de cel in. En crypto-platform Knaken is failliet verklaard. Volgens justitie ontbreekt er 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten. De rechtbank noemt de situatie zorgwekkend en zegt dat veel klanten niet wisten dat er een groot geldtekort was. Het bedrijf is inmiddels gestopt. Klanten kunnen voorlopig niet bij hun eigen tegoed. Het platform vindt dat faillissement trouwens niet de beste oplossing, maar de rechter is het daar niet mee eens. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Is het nu niet grappig om iets te zeggen met de ga je knaken of
11: nee,
10: zo?
11: Nee, daar wachten we nog heel even mee.
10: Oké, is te vroeg. Ja, sorry, ja, maar het is toch wel... Oké, ander onderwerp, weer. Laten we het daar maar eventjes over hebben, over het weer. Ook niet al te lang, want het is op zich prima weer op dit moment. Even kijken of ik het ook in beeld kan krijgen, het weer. Maar de temperatuur hebben we al eventjes gehad. Maar hier en daar een regengebiedje dat over de provincie trekt. Vanmiddag overheerst de bewolking daarmee. En af en toe komt het zonnetje er ook nog wel weer door. Een matige wind en de temperaturen gaan uitkomen zo rond de 23 of lokaal zelfs nog wel 25 graden.

0: Justin De Wild en Cheerio op Radio Oost. Daar gaan we dan weer de provincie in.
1: Zomer in Overijssel.
0: Want we zitten natuurlijk volop in de zomerse sfeer. De hele zomer trekken we Overijssel door. En vandaag is verslaggever Oene Loonstra in Kampen. Daar zijn de kamperuitdagen. En hij is daar en weet van alles te vinden en te beleven en mee te maken. Dus even kijken waar hij nou in zit, Oene. Hallo.
2: Ik sta in een bierbrouwerij in Kampen. Nooit geweten dat zo'n bierbrouwerij er is in Kampen. Broeder Schaap, zo heet het eigenlijk. Broederschap mag je ook zeggen. Simone, ja, is dat erg dat ik dat niet wist?
3: Nee, dat is helemaal niet erg hoor. Nee hoor, wij zijn hier vanaf 2020 zijn we in dit pand gaan brouwen. Dus. En het is heel kleinschalig begonnen. Op kleine tankjes zijn we begonnen. En naarmate het groeide, ons bier sloeg aardig aan hier in deze stad. Dus wij konden steeds meer liters werden afgenomen. Dus konden we steeds meer gaan brouwen. Dus we groeiden.
2: Wat voor een bier praat je dan over?
3: Wij praten over speciaal bier. En allerlei soorten en maten speciaal bier. Ja,
2: geef eens een paar voorbeelden.
3: Nou, onze Tropical IPA, onze Honey Blonds, erg bekend in Kampen. Een dubbel of een quadruppel zelfs. Triple, Fruity Weizen, van allerlei soorten.
2: Je zei in het voorgesprek van voorheen hebben we een aantal bieren gebrouwen wat we nou niet meer aankunnen. Leg eens uit.
3: Nee, in Kampen is zo'n vraag naar bijvoorbeeld de Honey Blond of de Triple of de Tropical IPA. Zelfs op het Full Color Festival, wat waarschijnlijk wel bekend is, wordt ons bier daar afgenomen. Dus ja, wij brouwen hier op 150 liter tanks. We kunnen maximaal 300 liter per dag. Dus eigenlijk doen wij één dag in de week brouwen. Dus per week brouwen wij 300 liter max. Nou, dat kunnen we niet meer aan, want er wordt genoeg afgenomen hier in de kroegen en de restaurants en de speciaalzaken. Dus Broederschap wordt steeds bekender in Kampen. Dus vandaar het niet ergens dat u niet wist dat hier een brouwerij was, want we groeien heel hard.
2: Ja, ik wil alleen zeggen, je kijkt er niet heel teleurgesteld bij dat die bieren in ieder geval niet meer gebrouwen kunnen worden. Vanaf het begin totdat het een biertje is, hoeveel tijd zit daar tussen?
3: Ja, dat verschilt ook per bier. Je bent natuurlijk een hele dag aan het brouwen en dan gaat het in een vergistingstank waar het wel een aantal weken moet gaan vergisten. En hoe zwaarder het bier, hoe langer het in de vergistingstank zit. Dus ja, ik denk, met een week of vier heb je een vrij licht bier. Maar ga je naar de donkere bier als de quadruppel, heb je echt wel tijd nodig. Dus het is een heel proces.
2: Ja. Wat vind je zelf het lekkerste biertje?
3: Dan
2: moet je zo'n bierbrouwerij vragen. Een bierbrouwer vragen.
3: Gevaarlijke vraag. Ja, dat verschilt ook een beetje. Net als wijn, nou ook van seizoensbieren. Dus ik drink nou ook graag de blond of een Tropical IPA is heerlijk. Maar een mooie stout vind ik ook heerlijk om lekker voor te gaan zitten.
2: Duidelijk, dankjewel.
3: Alsjeblieft.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1979? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Si j'étais président, als ik toch eens de president zou zijn. Nou, ik weet niet of dat wel zo'n heel goed idee is.
1: De pop-up plaat.
0: Met je zelfkennis is ook af en toe belangrijk, hè? Met waar je grenzen zo'n beetje liggen. Het presidentschap is niet iets dat ik ambieer. Heel veel mensen houden nu opgelucht adem. De pop-up plaat gaat over muziek die je kent van Madonna. Wat hoor jij en wat denk jij als eerste als je de naam Madonna hoort? Dress You Up bijvoorbeeld of... covers die ze ook uitbracht, waaronder deze inderdaad, American Pie en ook Hang Up. Daarmee heeft ze een nummer van ABBA gecoverd. Kortom, Madonna, zeer veelzijdig. Maar wat is jouw antwoord? Is dat ook veelzijdig? Waar denk jij aan bij Madonna? 074-2456-665. Dat kun je bellen en mailen of appen. Dat kan natuurlijk ook 06-4567-1331.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In ons land is officieel sprake van een watertekort. Daarom overleggen overheden en drinkwaterbedrijven over maatregelen om het water dat er is goed te verdelen. Ook de waterschappen in onze provincie zijn alert. En in Overijssel zijn we het beste in afval scheiden. We gooien gemiddeld 112 kilo afval per jaar weg en dat is het laagste van het land.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
4: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Shocking Blue en Venus.
1: Jan-Willem Cobus.
0: 3:06 op deze de 16e juli. En we gaan natuurlijk nog eventjes door tot de 6:00... waarin we zometeen natuurlijk uitgebreid hebben over het nieuws van vandaag in Overijssel. We zijn nog steeds op pad door de provincie met zomer in Overijssel. Onze Oene meldt zich nog een keer vanuit Kampen bij de Kamperuitdagen. En de aanvraag die ik aan jou heb gedaan is: wat schiet jou als eerste te binnen als jij denkt aan Madonna? Even kijken, ook Ewout heeft gereageerd. Waar denk jij aan bij Madonna?
2: Papa don't preach.
0: Oké, papa don't preach. Ja, dat is ook een goed idee. Heb jij er ook eentje? Geef het door. Of misschien heb je wel een verhaal erbij bij Madonna. Ben je een keer naar een concert geweest? Volgens mij heeft ze een keer in de Kuip, in de Open Kuip opgetreden. Daar was ik dan zelf niet bij. Kun niet overal zijn, zeg ik altijd maar. Welke muziek of welke herinnering heb jij aan Madonna? Geef het door.

0: Let's go, die die Shakira en het nummer van het WK voetbal. Zomer. Ja, zomer in Overijssel. En natuurlijk hebben we het ook over de pop-up plaat voor zomer in Overijssel. Daar gaat hij nog een keertje.
1: Zomer. De pop-up plaat.
0: Want wat ik aan jou vraag is, wat is nou de eerste gedachte die bij jou opkomt als je de naam van Madonna hoort? Een van de eerste die reageerde is Els uit Groningen. Die zegt van nou, als ik de naam van Madonna hoor, moet ik toch eventjes denken aan 2019. Het Eurovisie Songfestival, waar ineens Madonna opdook. En dat klonk toen zo.

Like a Prayer met verschillende toonsoorten door elkaar van Madonna. Een legendarische optreden was dat. Achteraf werkte de autotune niet al te best en dat was ook te horen. Maar Els zegt, als ik dan een nummer daarbij wil horen, dan toch een ander nummer. En dat is dan weer deze. Een van de lekkerste zomerse hits van Madonna. Like.

0: Donnie en Frans-Duits. En Frans-Duits was dat. Ik luister naar Radio Oost. En we krijgen heel wat aanvragen binnen voor de pop-up-plaat.
1: De pop-up-plaat.
0: Hey, leuk dat jullie allemaal meedenken. Straks nog een ontboezeming van een luisteraar die een heel verhaal en herinnering heeft aan een concert. Dat hoor je later. Maar ook is er gereageerd door, even kijken, Jacqueline die zegt: Don't Cry For Me Argentina heeft Madonna ook uitgebracht. Origineel was van Julie Covington, dankjewel. En even gezegd, mijn allereerste van Madonna was True Blue. Dat nummer, dat is deze. Dat stond op het eerste cassettebandje van Yveske. En het was het eerste singeltje van Alfred uit Genemuiden. Nou, heb jij ook nog een herinnering aan Madonna? Geef hem door. Zometeen dus nog een wat uitgebreider verhaal over. Ja, ik vond het wel mooi. Laat je zo eventjes horen. Jij kunt ook wat inspreken natuurlijk, hè, via WhatsApp. Jouw herinnering, jouw verhaal kan ook op WhatsApp worden ingesproken. Op 06-4567-1331. Daar gaan we zoiets van horen. Zometeen ook het nieuws. Pieke gaat het weer voor ons op een rijtje zitten. We kijken even naar het weer en het verkeer. Maar eerst met Chris Isaak naar de Wicked Game.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
1: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: 1 minuut over 3:30, je luistert naar Radio Oost. En in Helhuizen, daar is het op dit moment 18,5 graad. Echt even iets frisser. In Strenkaren is het ietsje warmer, 24 graden. En in Belt-Schutsloot ook 24 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
12: Goedemiddag. De steun voor mensen met een laag inkomen verschilt enorm per gemeente, blijkt uit nieuw onderzoek. Een gezin kan in de ene gemeente ruim €1000 aan steun krijgen en in een buurgemeente bijvoorbeeld helemaal niks, omdat daar andere regels gelden. Volgens onderzoekers lijkt de regeling daardoor steeds meer op een postcode-loterij. Ze pleiten voor 1 landelijke regeling, zodat mensen niet afhankelijk zijn van de plek waar ze wonen. Na bijna 25 jaar stopt Alexander van der Lof als topman van technologiebedrijf TKH uit Haaksbergen. Hij blijft wel betrokken, gaat leiding geven aan een nieuwe tak. Het bedrijf ontstond ooit uit de Twentse kabelfabriek, die in 1930 werd opgericht door zijn opa. Als de aandeelhouders binnenkort akkoord gaan, wordt een Duitser vanaf 1 januari de nieuwe directeur. BOA's dreigen hun wapenstok kwijt te raken. Komt door personeelstekorten bij de politieacademie, waar de BOA's ieder jaar examen doen. En daarom huren gemeenten commerciële bureaus in. Maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
13: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen. En dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
12: Volgens de vakbond van BOA's krijgen agenten voorrang bij examens. En dan is er voor BOA's geen plekje meer. Ook in Overijssel maken BOA's gebruik van wapenstokken. Bij de NS, onder meer in Zwolle, is daar onlangs een proef mee gestart. En het nieuwe pretpark Spelen bij Belen in Rotterdam gaat maandag open. Ondernemer Wim Belen kocht dat terrein onlangs op een veiling.
14: die locatie was daarvoor van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen. Hij investeerde zelf tientallen miljoenen in het project, maar moest de stekker eruit trekken en werd failliet verklaard. Het park werd geveld en is daarna dus in korte tijd opgeknapt. Komende maandag gaat dat dus alweer open. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je in onze app of op oost.nl.
11: Kijken we even naar de wegen. A1 bij de Duitse grens, de dagelijkse file. 3 kilometer lang en 11 minuten de vertraging. Dus even extra opletten, want je komt wat eerder daar achteraan in de rij te staan. De N50 ook Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Daar 7 kilometer file en 9 minuten de vertraging.

0: Stevie Wonder en I Wish.
1: De pop-up plaat.
0: Altijd leuk als je even meedenkt met het programma, met jouw ideeën. En dat kan dus ook vandaag weer. Tot 4 uur door de pop-up plaat. Straks weer de 5 voor 6 kun je muziek bedenken bij het nieuws. Maar nu in die pop-up plaat gaat het over Madonna. En dan is het altijd leuk als mensen reageren met een heel verhaal. Ik zei het al, ja, Madonna heeft ooit een keer in de Kuip gestaan. En dat optreden kan ik me op zich herinneren. Ik was er niet bij, maar wie er wel bij was, Bob Billows. Bob.
2: Hey, ja Willem, goedemiddag.
0: Hey Bob.
2: Met Bob Willows weer. Madonna, ja jeetje, dat was me wat. Jaren 80 was dat. Toen trad ze op in de Kuip. En mijn toenmalige vriendin was helemaal gek van Madonna. Dus ik had kaartjes geregeld, veldkaartjes. Hele mooie kaartjes, kon er mooi vooraan staan. Maar 2 dagen voor het concert klap ik door mijn enkel. Dus ik heb er op het veld gestaan, op 1 been en een kruk. Het hele concert uitgezeten. En ik vond het verschrikkelijk. Ik hou helemaal niet van Madonna.
0: Dankjewel Bob voor jouw herinnering. Ja, als je niet van Madonna houdt. Maar ja, liefde maakt blind. En heb je alles voor over. Het was wel een ex-vriendin, hoorde ik. Dus ja, toch een beetje jammer geld aan Bob.

20 Seconds van Ruben Hillen uit Hengelo hoorde je op Radio Oost. En zometeen hebben we natuurlijk weer de 5 voor 6 hier op de radio. En die gaan vandaag over die koe in de toren van Kampen. Ja, hoe zit dat ook alweer? Oede Loonstra was vandaag de hele dag bij de Kamper uitdagen. En een van de hoogtepunten daarvan is de koe die de toren ingaat. Praten over koeien, over torens, geef ze maar door op Radio Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Ja,

0: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
1: Jeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie holt van holt!
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een pandverhuurder uit Enschede stapt naar de rechter. Hij is het niet eens met de sluiting van zijn pand. Binnenkort doet de rechter uitspraak. En ex-rijschoolhouder Henry Kamps mag de komende jaren niemand meer lastigvallen bij het CBR of examens verstoren. Doet hij dat toch, dan kan die 5 dagen worden vastgezet. Dat en meer nieuws, dat vind je in onze app of op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De files voor de Duitse grens, zoals elke dag 3 kilometer, nu 9 minuten vertraging. En de N50 staat ook heel vaak tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer, 9 minuten lange onderweg op die plek. Verder zijn de wegen filevrij. Goeie reis.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man!
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Radio Oost. Jan-Willem Kobus en

0: Ricky Martin e Maria.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ik weet helemaal niet waarom ik dit nou weer zo raar uitspreek.
2: Toch leuk hoor.
0: Ja.
2: Ik weet al voor wie jij bent komend weekend.
0: Voor wie ik ben komend weekend. Help me even.
2: Door dit zo Spaans-achtig te vertellen.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja, god. Ja, dat Argentinië heeft toch maar weer een geluk, hè?
2: Oh, joh, joh.
0: Nou, nee. Ook heel eerlijk. Ik heb de wedstrijd gekeken. Ja. Het was ook wel terecht. Hm. Als we op een gegeven moment 3-4 keer over op de paal schieten.
2: Ja.
0: Dan is het, dan is het ook wat het is.
2: Ik kan me hier niet over uitlaten.
0: Want?
2: Als ik vanavond nog gezellig thuis wil komen.
0: Oh, thuis vonden ze het anders.
2: Oh.
0: Ja, nee, maar even heel eerlijk. Ik bedoel, Engeland speelde Nederlands.
2: Ja.
0: Maar dat getik naar het doelpunt gingen ze terugzakken en was het helemaal.
2: De vergelijkingen met Koeman waren ook niet van de lucht, geloof ik, gisteren. Ja, dat is absoluut waar. Ja, je hebt gelijk, Jan-Willem. Ja. Goed.
0: Dat
2: is een goede start van dit programma. We gaan je meenemen de avond in en de dag door. Want ja, volop zomer vandaag. Hier en daar een wolk, hier en daar een buitje. Maar joh, het is heerlijk weer buiten. En onze Oene, die heeft daar flink van genoten.
0: Zeker, die is de hele dag al in Kampen. En daar horen we het laatste zuchtje zometeen van. We kijken alvast ook vooruit naar het komende weekend. Want het is vandaag al een beetje van start gegaan met de Zwarte Cross.
2: Onze Stefan is te vinden op het terrein, dat horen we straks. We gaan ook kijken in Deventer. Ja, daar is dat ene bericht weer. Weer een autobrand voor de zoveelste keer mis in de stad. Een groep bewoners die probeert daar nu wat aan te doen.
0: En we hebben het over wat er verder vanavond en morgen allemaal nog te beleven is in de provincie Overijssel. En de 5 voor 6 die gaan over de Kamper uitdagen. En die zijn officieel van start gegaan met het hijsen van een koe in de toren.
2: Ja, wat is dat toch prachtig, hè?
0: Tradities zijn er om aan te houden. En dat deden ze dus ook in Kampen. Over het hijsen van die koe in de toren, daarover zoeken we plaatjes. Welke muziek kun jij daarbij bedenken voor de 5 voor 6? De 5 nummers voor 6 uur die we over dit onderwerp gaan draaien. Kijk je mee op tv, Joost? Dan zie je ook koeien in beeld. Ja, beter kunnen we het niet timen allemaal.

0: Ilse de Lange en Something Good op Radio Oost. De 5 voor 6 die gaan vandaag over koeien.
1: Koeien in torens, ja, dat kan maar op 1 plek, hè, in Kampen. En dat is vandaag te merken, hoor. Volop zomer in de provincie en zeker in Kampen. Verslaggever Oene Loonstra is met zonnebrand en zonnebril op pad vandaag bij de Kamper Uitdagen.
0: Ja, en bij die Kamper Uitdagen, daar is natuurlijk ook van alles te doen over koeien. Want de koe is daar vanochtend de toren ingehezen. De straten zijn vol met toeristen en er is een hoop muziek te horen. Oene, waar ben je?
2: Een van de vele terrassen staat deze mondharmonica voor het publiek te spelen. Straatmuzikantenfestival. Meneer Berenbosje speelt daar zo even. Wat vindt u ervan?
3: Nou, ik vind het heel mooi. Ja. Hij krijgt van mij 10 punten.
2: 10 punten?
3: Ja.
2: Zit u in de jury?
3: Bijna.

0: hoor. Hij bedoelt het.
1: Nou, ik ga het nog even vragen. Deze muzikant, even stoppen. Wat is je naam?
2: Ik ben Jan de Lange.
1: Jan de Lange uit Kampen?
2: Ja, uit Brunehaar eigenlijk, maar ik woon in Kampen.
1: Hoe lang al?
2: In Kampen, 23 jaar.
1: Maar waarom van Brunehaar naar Kampen?
2: Ja, als je dat allemaal hoort, dan heb je de hele middag nodig, dat ik dat hele verhaal vertel. Maar het komt er in feite op neer, ik leerde hier een vrouw kennen. En die woonde in Kampen. En die wilde met me verder, en die wilde ook met me trouwen. En nou, dat heeft niet zo heel lang duurd, toen ging ze voort. En toen heb ik dat huis gehouden. Daar woon ik door een monniken nu.
1: Precies. Mondharmonica spelen. Hoeveel mondharmonica's heb je?
2: Stuk of 7.
1: Nou, ik denk altijd van een mondharmonica is een mondharmonica. En dan zeg jij...
2: Ah, oh, dat denk ik, maar dan heet het helemaal mis.
1: Want?
2: Nou, je hebt alleen al 6, sowieso 6 verschillende toonsoorten. Hè? Je hebt A, ik doe B gebruik ik nooit, maar je hebt C, je hebt D, je hebt G, je hebt E en F... En je hebt ook nog allerlei soorten. Hè? Dit is een soort harp-idee, een mondharp. Daar kun je ook dit mee doen. Maar je hebt ook dit. Dat is...
1: Oh, je hoeft ze niet allemaal te laten zien, hoor. Zoveel tijd hebben we allemaal niet.
2: Ik heb er maar 2, 3 bij mij.
1: Oh, je hebt er 2 meegenomen, 3 meegenomen.
2: In één keer heb je 2. Dit is met C en G. Dan kun je het verschil direct mooi horen.
1: Vader Jacob.

0: Dit lijkt mij een beetje een mondharmonica die ook hoort bij zeemansliedjes.
1: Dat klopt ook, ja. Opa, kijk, ik vond op zolder een foto van een oude boot. Is er nog van voor de oorlog? Van die oude vissersvloot? Jongen, dat is een gelukkig, enzovoort, enzovoort.
0: Dat is een heel tragisch liedje.
1: Maar de eren doen het ook mooi met mondharmonica, hè?

0: De Dubliners, de Wild Rover, hoor je?
1: Wat zeg je?
0: De Dubliners, de Wild Rover.
1: Wild Rover, ja, helemaal goed, jongen.
0: Waar is de whisky?
1: Wat zeg je?
0: Waar is de whisky?
1: Ik drink nooit, jongen. Ik lust geen alcohol.
0: Nee, maar ik bedoel, dat is toch een beetje Dubliners-stijl?
1: Ja, natuurlijk, ja. Die moet soep me aan, gewoon, 1620. En die soep, jongen. Maar die
0: ah, ja, dan...
1: gek op whisky. En ik sprak net een paar Polen die weer gek op vodka.
0: Nou, helemaal goed. Hey, speel nog even een deuntje. Dan kunnen we dat mooi in de uitzending meenemen.
1: Nou, wat wil je nou?
0: Maar benieuwd.
1: Maakt toen niet uit. Nou, dan maakt het mij ook niks uit. Dan halen we op met... Even denken... Wie gaat naar Korea?

0: En tot zover het Straatmuzikantenfestival in Kampen.
1: Hoene Loonstra op de mondharmonica. Daar gaat hij uitgebreid mee oefenen de komende tijd, denk ik. Want vanmorgen al op de doedelzak, ja. Nu weer de mondharmonica. Maar welke muziek past er nou bij die koe die de toren in werd gehezen? Want daarover gaat de 5 voor 6. Bert-Jan Alting reageerde en hij zegt uit 1995... The Lighthouse Family en Lift It.
2: Ah.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Ja, een

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: 5:01. Je luistert naar Radio Oost. En we kijken even rond in de provincie op de thermometers zoals die in Hengelo. Daar is het op dit moment zo'n 21 graden, iets opgeklommen. Tjoenen, daar is het 22,5 en in Beukers 24. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
3: Goedemiddag. Oud-rijschoolhouder Henry Kamps mag de komende jaren niemand meer lastigvallen bij praktijkexamens. Doet hij dat toch, dan kan hij per overtreding 5 dagen worden vastgezet. Het is al langer een probleem, de man die in Twente veel rijexamens heeft verstoord. De rechtbank legt hem ook een gebiedsverbod op rond CBR-locaties in Overijssel en Gelderland. Volgens de rechter zorgt zijn acties al jaren voor overlast. Kamps zelf zegt dat hij onderzoek doet al lange tijd naar misstanden bij het CBR. Een verhuurder uit Enschede stapt naar de rechter na het sluiten van een bedrijfspand. Het pand werd vorig jaar eerst gesloten na een explosie en daarna opnieuw gesloten toen er drugs werden gevonden. Volgens de verhuurder was die tweede sluiting niet nodig, omdat de huurder al was vertrokken en het pand leeg stond. De gemeente zegt dat het wel nodig was voor de veiligheid. Hoe dan ook, de rechter gaat er naar kijken en over 6 weken horen we de uitspraak. Helemaal nieuw is het misschien niet. Andere gemeenten hebben er al mee geoefend. Toch heeft Deventer vandaag een primeur voor de stad. In de wijk Steenbrugge is de eerste laadlichtmast in gebruik genomen. Zo'n laadpaal is een omgebouwde lantaarnpaal waaraan een laadpunt voor auto's is gemaakt.
4: Straatlantaars, lichtmasten staan al overal in het straatbeeld. En hoe mooi is als je dat kunt combineren met het laden van je auto. Waar je vroeger naar de benzinepomp ging met je brandstofauto, ga je nu zoek je zo'n laadlichtmast op en kun je verder.
3: Ja, dat is de wethouder. Die heeft die laadpaal vandaag geopend. En de komende tijd worden er op meer plekken in Deventer van dit soort lichtmasten neergezet. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Je hebt wel vaker mensen die auto tegen zo'n lantaarnpaal parkeren, maar dan is er wat anders aan de hand.
3: Dat kun je wel zeggen.
2: Ja, dit is echt een nuttig en handig systeem, lijkt me. Ja.
3: In één klap 2 vliegen.
2: Maar ja, niet elke lantaarnpaal heeft ook weer een parkeerplaats bij zich. Dus het is...
3: Goed punt.
2: Ja.
3: Ja. Oké.
2: Aandachtspuntje. We kijken naar de files op de wegen A1 bij de Duitse grens. 3 kilometer, 6 minuten en de N50 tussen Kampen Noord. Iedereen die terugkomt van de Kamper uitdagen gaat richting knooppunt Hattemerbroek. Er staat in 6 kilometer file en je bent 10 minuten langer onderweg daar. Werpen we nog een blik in de lucht. En even kijken hoor, want er is regen vandaag geweest in de provincie.
3: Ja, zo fijn.
2: Het komt af en toe nog een beetje over. En inmiddels is de zon hier en daar ook weer doorgebroken. Warmt het weer iets op. Hier, als ik nu naar buiten kijk, is het nog wat bewolkt in Hengelo. En het kan nog oplopen tot zo'n 27 graden. Vanavond lokaal een regen- of onweersbui. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En vallen er ook weer regen- of onweersbuien, wordt het zo'n 25 graden. In het weekend wordt het een stukje frisser met 22 graden. Zaterdag en 21 graden op zondag.
5: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: Elke week steunen we een ander nummer uit Overijssel. Midnight Motel hoorde je. En The Broken Dreams is deze week de nieuwe oogst.
1: Zomer in Overijssel. De
0: 5 voor 6 in Zomer in Overijssel gaat vandaag over de kamper uitdagen.
2: Ja, wat is dat toch een heerlijk fenomeen. Ieder jaar feest in kampen en dat begint altijd met een wonderlijk tafereel. Ja. Het hijsen van de koe in de toren.
0: Ja, ooit toen ze dat de eerste keer deden is niet helemaal goed afgelopen. En met de huidige regels voor vee...
2: Dierenwelzijn.
0: Zo is het. Ja. Hebben ze ook afgeschaft om een echte koe de toren in te hijsen. Maar goed, een leuke traditie is er natuurlijk in kampen. Welke muziek over koeien kun je daarbij bedenken? Bijvoorbeeld deze.
3: Koeien. Op zaterdagmiddag. Bedaard in de wei. Koeien.
2: Oké.
0: Ja, dat was Brigitte de Kaandorp en koeien.
2: Ja?
0: En wat dacht je van deze? Corrie Marjolein doen ook weer mee. Die hebben ook wat bedacht. Dat is deze.

0: Annie 2.
1: Martine Bel, hoe zou het met Rosa zijn? Ja, er waren nog eens tijden. En over torens gesproken, dan pas deze. Lesjevo en de Steenwiekertoren. Maar ja, het gaat hier om de Kampertoren. Dus dat houden we maar eventjes aan. Maar een ander torenplaatje kan natuurlijk ook.
2: De 5 voor 6 op Radio Oost. Radio
1: Oost. Lee Toren.
3: Ah, leuk.
1: Ja.
3: Ja, kom maar op.
1: Lee Towers. En het heeft vandaag geregend. Dat lijkt langzaam maar zeker voorbij. En dan is deze dubbel toepasselijk. Jazeker. I can see clearly now. This is Lee Towers.

0: Tougher Than the Rest van Bruce Springsteen.
1: Zomer in Overijssel.
0: Bijna 5 uur, zometeen gaan we met jou het nieuws van de dag doornemen.
2: Dat doen we zeker, maar we hebben ook nog een vraag aan jou. Heb je nou een liedje waarvan je denkt dat past wel bij de zomerse kamper uitdagen? Dan mag je die nog doorgeven.
0: Ja, nog eentje dan. Okay, voor het hijsen van die koe in de toren. Het was er maar eentje hoor, maar...
3: 35 koeien, hoor die krijgen loeien.
0: Ja, lekker hoor.
1: Toppers van toen en nu.
4: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10 van...

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1979? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: XXX Loods in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loods in Notten en Salzbergen.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: XXX Loods viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een motorrijder is gewond geraakt bij een ongeluk in Kollendoorn. Het ging daar vanmiddag mis op in het buitengebied. Geen is naar het ziekenhuis gebracht. En na de zoveelste autobrand in Deventer is de maat vol voor een groep bewoners. Ze voelen zich onveilig en eisen nu dat de gemeente en politiek snel met concrete maatregelen komen. Dat en meer nieuws in onze eigen app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: 5:02. De files op de gebruikelijke plekken. En dat is de A1 bij de grensovergang. 3 kilometer, 7 minuten. En bij Wierde in beide richtingen op de N35 bij de verkeerslichten. In beide richtingen ook 3 kilometer. En in beide richtingen 5 minuten vertraging.
18: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
19: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
20: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen

0: Allemaal voor de mensen in Overijssel, hè?
1: Zeker, zeker. Alles voor het goede doel. Zeker. We gaan er meer over horen het komende weekend. Dankjewel, Stefan, vanaf de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Hoor je? Houdoe! Ja, Brabant dus. Ach. Ja.

0: James Blunt en Stay the Night op Radio.
1: Ja, het was weer raak in Deventer. Vannacht vloog opnieuw een auto in brand. De politie is hard op zoek naar camerabeelden en getuigen. En vannacht ging het mis in de wijk Keizerslanden, maar eerder deze week in het Rode Dorp.
0: Ja, en in die wijk trekken bewoners nu aan de bel. Ze maken zich zorgen en hopen dat de politiek in Deventer ook ziet wat er gebeurt. Namens die bewoners spreken we met Jean Kelder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, u woont zelf in het Rode Dorp. In uw straat was het ook al meerdere keren mis. Wat gebeurt daar nou?
2: Ja, dat vragen wij ons ook af. Zoals je al zei, meerdere auto's zijn de afgelopen jaren bij ons in de brand gestoken. Niet alleen die auto's hebben dan schade, maar andere auto's die ernaast staan natuurlijk ook. Mensen voelen zich onveilig.
1: Ja, voelt u zich ook onveilig?
2: Ja, ik voel me ook onveilig. Wij hebben ook een camera aangeschaft. Wij merken dat veel meer straat, in ieder geval bij ons in de straat, veel meer mensen een camera aanschaffen. Om in ieder geval te zorgen dat als er wat gebeurt, dat het op film staat. Het is een beetje schijnveiligheid natuurlijk. Want er zijn meerdere camerabeelden van auto's die toch in de brand zijn gestoken, waar iemand

0: toch in beeld is.
1: Ja, nou is het natuurlijk iets wat je kunt niet dag en nacht de boel bewaken. Politie kan natuurlijk ook niet altijd overal zijn. U hebt nu een brandbrief gestuurd naar de lokale politiek. Wat vraagt u daarin?
0: Ja, wat we eigenlijk vragen is om mobiele camera-eenheden te plaatsen. Dat ten eerste. En een meer intensievere, controle door de wijk heen. Er wordt gezegd dat dat gedaan wordt, maar tot op heden heeft dat nog niet geleid tot vermindering van branden bij ons in de straat.
2: Ja, nou is het lastige dat het inmiddels in bijna heel Deventer speelt. In Keizerslanden, in de Zandweert, nu ook dus in het Rode Dorp. Zelfs in de buurt bij het Go Ahead Eagles stadion is het vaker misgegaan. Half Deventer moet dan wel bewaakt worden.
0: Ja. En dat is niet ons probleem, zullen we dan maar zeggen. Ik weet ook niet of dan de opsporing lastig is. Ik weet het ook niet. Maar goed, wij zitten wel met in de brandvliegende auto's, zullen we maar zeggen.
2: Ja,
0: met alle gevolgen van dien.
2: Nou zou je ook ergens denken, inderdaad, iedereen heeft inmiddels bijna zo'n camera, deurbel. Er zijn een hoop dashcams bij auto's te vinden. En er wordt maar geen oplossing gevonden voor dit inmiddels jarenlange probleem.
0: Zeker, ja. Het verbaast mij ook. Je zou toch denken dat er wel een patroon te herleiden is of wat dan ook. Maar ja, goed, ik ben geen politieagent, dus ik weet niet hoe lastig het is. De politie zegt zelf dat het lastig is om sporen te onderzoeken, omdat het letterlijk en figuurlijk in vlam opgaat. Hm. Ja, dat snap ik. Maar ja, daar zijn wij niet mee geholpen.
1: Ja, en hebt u gedacht aan iets met... Je hebt tegenwoordig van die buurtapps, WhatsApp en dat soort dingen. Maar dat hebt u misschien allemaal al geprobeerd om te organiseren.
0: Zeker. En vanuit dat is dit initiatief dus ontstaan. Vanwege dat gezamenlijke gevoel van onveiligheid. En ja, jongens, we moeten wat. Ik ben degene met wat politiek ervaring, zullen we maar zeggen. Dus ik heb gezegd, ik pak die handschoen op. En laat mij dan gebruik maken van alle kanalen die ik ken. Dus wat dat gaat, ben ik ook heel dankbaar dat jullie contact met me hebben opgenomen. Zodat ik het verhaal kan doen.
1: Ja, nu is de timing alleen wat minder handig. Omdat er nu reces is voor de politiek. Dus die gaan uw brief pas over een paar weken lezen.
0: Ik heb van sommige partijen heb ik al een reactie gehad van het is reces, we komen er zo snel mogelijk op terug. Eerlijk gezegd heb ik van de gemeente ook al een reactie gehad. Dat zij natuurlijk zitten ook met de vakanties, snap ik ook helemaal, dat ze bij ons terugkomen. Dat is eigenlijk de eerste communicatie die wij als buurt hebben gehad over deze voorvallen. Het kan niet zo zijn dat wij de enige buurt zijn die met dit angstgevoel zit. Maar communicatie vanuit gemeente, wooncoöperatie blijft uit.
1: Okay.
0: En dat vind ik wel een groot gemis.
1: Ja, daar bent u duidelijk in teleurgesteld, hoor ik. Alleen de enige hoop is nu dat ook diegene die de boel aansteekt, dat hij nu ook op vakantie is.
0: Dat is de hoop. Maar ja, goed, wellicht komt het dan nog intensiever terug. Je weet het niet, hè, wat de motivaties zijn van iemand.
2: Nee. Ja, Eugène, nou ken ik jullie buurt ook als een fijne buurt. Als een buurt waar mensen elkaar goed weten te vinden. Als er dan toch een heel klein lichtpuntje te melden zou moeten zijn, is het dan dat het nog voor een meer samengevoel zorgt, ondanks de verdrietige aanleiding?
0: Zeker, dat is de keerzijde hiervan. Door dit weten we elkaar wel beter te vinden. Moet ik zeggen, het mooie weer speelt ook mee. Als je de buurt een beetje kent, dan weet je dat in de avond het vooral allemaal op straat afspeelt. Hè. Mensen ontmoeten elkaar op straat, drinken gezellig wat met elkaar en babbelen wat met elkaar. Dat is het enige lichtpuntje inderdaad hieraan, dat mensen elkaar beter weten te vinden.
2: Nou, hopelijk binnenkort met elkaar proosten.
0: De aanleiding is wel triest.
2: Precies, proosten met elkaar hopelijk binnenkort. Op de goede afloop op de stoep wat dat betreft. Dank en succes, Eugène Kelder. Het laatste nieuws over de autobranden in Deventer vind je op oost.nl en in de app.

0: 5 voor 6 op Radio Oost.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man!
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren.
12: De maatschappij, dat ben jij.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Ja,

0: Exact half zes is het op deze dag waar het toch ietsje minder warm is dan we eventjes alweer een tijdje gewend waren. Kijk op dit moment naar Hengevelde. Daar is het zo'n 22,5 graad op dit moment. Varsse 23 en Bisschopswetering 23,5. Zometeen meer weer met Margot. Nu het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
1: Goedemiddag. Na opnieuw een autobrand is voor bewoners van het Rode Dorp in Deventer de maat vol. De afgelopen jaren zijn 10 auto's in die straat in vlammen opgegaan. Het gebeurde ook op andere plekken in de stad. In een brief roepen ze gemeente, politie en hun woningcorporatie op om met maatregelen te komen. De bewoners zeggen dat ze zich erg onveilig voelen. Ze willen meer cameratoezicht en willen ook dat de politie vaker rondrijdt, vooral 's nachts. De gemeente zegt dat ze de zorgen begrijpen. En volgens de politie is het alleen lastig om te onderzoeken. Het is lastig omdat veel sporen door de vlammen verdwijnen en de branden vaak pas worden ontdekt als de daders al zijn gevlucht. Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Kollendoren. Op de Slagenweg botste hij op een landbouwdrempel. Daarna kwam diegene in een sloot terecht. Het ging behoorlijk mis, diegene is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het er nu mee gaat, is onduidelijk. Het nieuwe pretpark Spelen bij Belen in Rotterdam gaat maandag open. Ondernemer Wim Belen kocht dat terrein onlangs op een veiling. De locatie was daarvoor van ondernemer Henny van der Most uit Slagharen. Hij investeerde zelf tientallen miljoenen in dat project, moest de stekker eruit trekken en werd failliet verklaard. Het park werd geveld en het is dus een hele korte tijd opgeknapt. En komende maandag gaan de deuren dus al open. En we hebben het er onlangs over gehad. Benjamin van 28 uit Hengelo, die is op weg naar China op de fiets. En dat is gelukt. Na 80 dagen en 6500 kilometer heeft hij de grens bereikt. Hij begon zijn reis zonder al te veel fietservaring. Onderweg had hij lekbanden, een kapotte fiets en dagenlange regen. En nu zit de trip erop.
2: Op de dag van aankomst kon ik eigenlijk al vrij snel mijn warme kleding omruilen voor zomerse kleding. En toen ik eenmaal aan de andere kant uitkwam, toen stonden daar ook heel veel Chinezen. En die wouden allemaal met mij op de foto samen met mijn fiets. Ik denk omdat ik misschien een van de eerste buitenlanders daar was die daar zo stond met de fiets.
1: Nou, zijn fiets heeft hij inmiddels weggegeven. De rest van zijn reis door China doet hij per vliegtuig en trein. En volgens Benjamin was de tocht, ondanks alle tegenspanningen, meer dan waard. Hij noemt het een ervaring voor het leven. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Ja, ik fiets ook al eens een stukje, maar dit is me toch echt wel iets te ver.
1: 80 dagen.
0: Ja,
1: hoppatee.
0: Ja, hoppatee. Wij kijken even naar de wegen. Alleen nog een file bij de verkeerslichten bij Wierde. Op de N35 in beide richtingen. 3 kilometer, 6 minuten. En dan over naar het weer. Margot Ribbering, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jan Willem.
0: Ja, ja, het is een beetje een dag met hier en daar wat regen. Maar nu ook met een buitje?
3: Ja, er zit één buitje. Eerst maar even de ochtend, want dat had ik niet voorzien. Een heel actief neerslaggebied vanuit Duitsland. Het draaide zo onze provincie in rondom een hoogtelaag. Dat is een lage drukgebied hoger op in de atmosfeer. En daaromheen krulde een hele band met regen. Op de meeste plaatsen viel er 1 tot 4 millimeter. Maar in Hengelo-Slangenbeek, die hebben de hoofdprijs gehad hoor. 16 millimeter vandaag. En op sommige plaatsen daar in de buurt viel zelfs 20 tot 25 millimeter. Nou, dat trok weg vanmiddag en ik dacht, nou, dan gaat het wat opklaren, maar het viel een beetje tegen wat betreft de zon. En op dit moment zien we toch een enkel buitje in onze provincie. En dat buitje zit, en dat kan ik heel genauw aangeven, tussen Ommen, Hardenberg en Bergentuim.
0: Nou, kijk toch eens aan. Daar hebben ze weer de tuin goed gesproeid. Daar kan de kraan niet blijven. En dan krijgen we nog meer.
3: Nou, die bui die regent daar uit, want die hangt een beetje stil op dit moment. Maar elders is het gewoon droog. En de maximumtemperaturen zijn inderdaad iets lager uitgekomen door de bewolking en de regen. 22,6 in Enschede en 26,5 in Heino. Nou, vanavond dus een enkele bui, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht sowieso droog. Temperaturen gaan dalen naar 14 graden. Morgen meer zon dan vandaag. Nog één keer temperaturen van 25 tot lokaal 28 graden. En 's middags een kleine kans op een lokale regen- of onweersbui. En een stevige aantrekkende noordwestelijke wind. En daarop hebben we dan in het weekend en begin volgende week een abonnement. Aanvoer van frisse Noordzeelucht. De temperaturen gaan lekker naar beneden. Zaterdag 22 graden, zondag 20 graden. Met Noordzeewolken, af en toe een beetje zon. En op een enkel licht buitje na blijft het droog.
0: Ah, weer waar ik snel aan kan winnen. Dankjewel, Margot.
3: Ja hoor, graag gedaan.
4: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.

0: Het komt goed met Bente. 3, 2, 1, tel dus af. Het komt goed met van alles, want vandaag is het de laatste dag van het Nationaal Hitteplan. We sluiten het eraf. Tot vanavond 8 uur nog even voorzichtig zijn en daarna mag je weer los. Het doel van het Nationaal Hitteplan is natuurlijk om mantelzorg en zorgpersoneel bewust te maken, omdat mensen voor wie zij zorgen vaak kwetsbaar zijn. Dus het is wel een serieuze zaak bij deze hoge temperaturen. Maar gelukkig is het weer wat afgekoeld.
1: Misschien kijken ze bij FC Twente vanavond wel naar de voorronde van de Europa League. Er wordt duidelijk wie de tegenstander van Twente wordt in de voorronde. De eerste wedstrijd in dat tweeluik tussen de Hongaarse club Ferencváros en het Servische Vojvodina werd gewonnen met 2-1 door de Hongaren. En vanavond de return.
0: En we kijken naar morgen, want in de rechtbank draait het morgen om asbestbedrijf Eterniet uit Goor. Dat bedrijf wordt vervolgd voor de dood van 3 mensen. Volgens justitie zijn 2 oud-medewerkers en de partner van een van hen jarenlang blootgesteld aan asbest. Ze overleden later aan de gevolgen daarvan. En Eterniet noemt de vervolging onterecht. Volgens het bedrijf hield het zich destijds aan de geldende eisen. De rechtbank beslist morgen over een juridisch verzoek van Eterniet over verjaring.
1: Ga je dit weekend met de auto op vakantie? Hou dan rekening met extra drukte op de weg. De ANWB verwacht heel veel files en verkeer, omdat morgen in de laatste regio in ons land de zomervakantie begint. Ook veel Duitsers onderweg, dus ook bij de grens wordt het druk. En nog even iets om rekening mee te houden. Op sommige plekken, bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, kunnen wegen dichtgaan door de bosbranden.
0: En dan de Vlinderstichting. Die houdt dit weekend de Nationale Nachtvlindernacht.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Je kunt met vrijwilligers op excursie om nachtvlinders te zien. En met het initiatief laat de stichting iedereen kennis maken met de wereld van de nachtvlinder. In Nederland zijn er ruim 2000 te vinden. Nachtvlinders en motten.
1: En morgen zijn we natuurlijk weer op pad in onze prachtige provincie. Het is zomer in Overijssel. En onze verslaggever Oene die gaat morgenochtend ontbijten bij Frans op den Bult. Heb ik begrepen.
0: Kijk eens aan.
1: Je hoort er morgen alles over hier op Radio Oost.

0: Get Down, Gilbert O'Sullivan, het laatste torenplaatje.
1: Ach,
0: daar zijn we aan toe.
1: Zo leuk.
0: Het gaat dus over die koe.
1: Ja.
0: In de toren.
1: Ja.
0: Van Kampen.
1: Ja.
0: En daarmee sluiten we vandaag af. Nou, de Tower of Power. Kijk. Met Soul with the capital S. Morgen vanaf 6 uur zijn we er hier natuurlijk. Met Zomer in Overijssel op Radio Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem
5: ja,
6: in,
5: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
14: Punten van het nieuws in Overijssel. Na de zoveelste autobrand is de maat vol voor een groep bewoners in Deventer. Ze voelen zich onveilig door die branden en eisen dat er snel maatregelen komen. En vandaag de laatste dag van het Nationaal Hitteplan. Nog tot 8 uur vanavond geldt de waarschuwing voor onze provincie. Drink genoeg water en doe een beetje rustig aan. Meer nieuws in onze app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1979? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa.
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden. Die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna €42.000. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Sleep ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Daar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1979. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1979? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf 8 uur 's morgens nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap de Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting een paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapte op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Omdat college met het CDA en de SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder PVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers om het leven kwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek iets zachter is gezet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard bekende eerder al dat hij haar had vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jaren bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Het weer. Vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn later ook stapelwolken en lokaal kan er een onweersbui vallen. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een opmerkelijk bericht vanaf Schiphol vandaag. Een Canadese vrouw probeerde het vliegtuig in te stappen met een koningspython in haar BH. Deze slang is gemiddeld 1 meter lang. En wat was ik er graag bij geweest toen security haar controleerde. Want hoe ging dat? Staken er opeens 2 oogjes uit een décolleté? Zagen ze borsten op en neer gaan? Was er gesis te horen? Goedenavond, welkom bij het Oog. De Britse regering reageerde vandaag op het spandoek waarmee Argentijnse voetballers het bereiken van de WK-finale vierden, waar ze de Falkland-eilanden opeisten. Daarover straks hoogleraar internationaal publiekrecht Kiki Brulman. We hebben ook aandacht voor de vraag wat gewapende Chinese mannen deze week in het oosten van Suriname deden. Sorry. En de testosterontest, u hoorde het net in het nieuws al, die het Amerikaanse leger bij de militairen wil gaan uitvoeren. En historicus Vic Meijer zat als een van de eerste bezoekers in de bioscoop vandaag om The Odyssey te zien. De film van regisseur Christopher Nolan, die vandaag in Nederland in première ging. Hij komt zo vertellen wat hij ervan vond. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 16 juli.
3: We hebben besloten om op te gaan schalen naar een feitelijk watertekort.
2: We zijn 1 niveau verwijderd van een watercrisis, zegt de Rijkswaterstaat. Niet iedereen neemt dat serieus.
4: Watertekort? Nou, ik denk dat het wel meevalt.
2: Er is nog genoeg drink- en douchewater, maar er wordt wel opgeroepen daar zuinig mee om te gaan. En dat roept wat weerstand op.
4: Wij moeten minder douchen, maar de datacentrum gebruikt zoveel water dat ik denk van ja, dan.
2: Maar er wordt ook flink meegedacht.
5: Ik douche altijd heel kort. Ik wil gewoon zorgen maken dat ik schoon ben en gewoon zo snel mogelijk.
2: Volgens sommigen kan het efficiënter.
4: Ik raad iedereen aan 1 keer per week douchen en de rest bij de wasbak.
2: En het kan zelfs nog soberder.
6: Ik doe dat gewoon niet. Dus ik douche dan niet. Ik ben zo zuinig op drinkwater.
2: Om af te koelen zonder water te verspillen is er een oplossing.
7: Misschien wel even ergens het water in springen. Zou ik alleen niet in het Delftse hout doen.
8: Waarom niet?
7: Blauw oog.
2: Je mag trouwens niet in iedere rivier springen. Dat kan gevaarlijk zijn.
9: Ik heb wel eens gehoord dat er onderstroom is en zo. En dat je daar niet in terecht moet komen. Maar uiteindelijk doe ik het toch.
2: Ook mag je niet zomaar van bruggen en sluizen duiken. Daar kan je een boete van €170 voor krijgen.
9: Oh, dat is wel veel, maar toevallig reed er net handhaving langs en die gaf geen kick.
2: Gemeenten onderzoeken intussen of ze een aantal verboden zwemplekken toch legaal en veilig kunnen maken.
10: Stel, het blijft verboden, houdt dat jullie dan tegen?
11: Nee, niet echt.
2: En dan de bosbrand in de buurt van Parijs. Daar zit de brandweer ook al om water te springen.
12: It's still burning actually. So the problem is that you need a lot of water actually to stop the fire.
2: Het bos is heel populair bij boom- en rotsklimmers. Deze klimmer is aangeslagen vanwege de brand.
13: Ik probeer een beetje zakelijk te blijven, maar van binnen heb ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet.
2: Hij legt uit waarom.
13: Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Het is echt liefdesverdriet, zo voelt het.
2: Aan klimmen kan hij nu even niet denken.
13: Als je zoveel liefde voor dit bos voelt, dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om, komt dit bos weer terug zoals het was.
2: Nog meer liefde, maar dan voor slangen op deze Wereldslangendag. Dan kun je maar bij 1 iemand uitkomen.
14: Van elke slang gaat mijn hart ietsje sneller kloppen. Ik ben echt verliefd op ze.
2: Bioloog Freek Vonk houdt van deze dieren, dat is duidelijk. Hij krijgt alleen weinig liefde terug.
14: Want deze jongen heeft me net al flink te pakken genomen. Hier in mijn neus. Stoute jongen.
2: Freek snapt heel goed dat ze hem niet moeten.
14: Hij zegt eigenlijk, pas jij maar op jongetje. Want als je ook maar iets te dichtbij komt, dan tuff ik je recht in je bakkes.
2: Maar dat geeft niks. Freek blijft toch wel verliefd.
14: Wat een gave slang is dit. Hoe gaaf is dat?
15: Kijk dan, dit is toch mooi, jongens. Wat een unit.
14: Wat een beauty. Dit is toch net
8: Een kunstwerk. Ga maar mij zien.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan Sid van der Linden met de krant van morgen.
11: Nog nooit was het in de Noordzee zo vroeg in het jaar zo warm. Dat tekent Trouw op uit de mond van het KNMI. Deze week was het zeewater voor de kust 20,2 graden. Als zoiets al gebeurt, is het pas in augustus. De afgelopen tijd ging er veel aandacht naar de gevolgen van hitte op land. Maar op zee zijn die ook groot.
2: Zo ontstaan er meer wolken door warm water, wat kan leiden tot zwaardere regenbuien. Ook blijft water langer warm dan lucht. Dat wil zeggen dat een hittegolf op zee wel weken of zelfs maanden kan aanhouden. Voor vissers heeft het ook gevolgen, schrijft de krant, want haringen en kabeljauw zullen naar het noorden trekken.
11: Bij de volgende pandemie moet het RIVM meer afstand houden tot de politiek. Dat zegt Menno de Jong in een interview met NRC. Hij is de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. De nieuwe Jaap van Dissel, zeg maar. Hij stoort zich niet aan die benaming, want zolang mensen dat zeggen, is er tenminste nog geen nieuwe crisis, zegt hij.
2: Over de coronacrisis zegt de Jong dat hij onder dezelfde omstandigheden waarschijnlijk hetzelfde gedaan had als Van Dissel. Maar hij zou niet steeds naast de premier gaan staan bij persconferenties. De samenleving ziet het verschil dan niet meer tussen de wetenschap en de politiek. En dat heeft volgens hem schade berokkend aan het RIVM als instituut.
11: De Volkskrant is op pad geweest met onderzoekers die de geuren van Friesland proberen te archiveren. Dat is nog nooit gedaan, terwijl geur echt een onderdeel van erfgoed is, zegt een van hen. Het is een fundamentele manier waarop mensen ergens betekenis aan geven. Een paar honderd Friezen hebben een vragenlijst ingevuld over wat voor hen de typische Friese geur is.
2: Gras, mest, het wat, de zee kwamen daar zo al uit. En de onderzoekers hebben allerlei spullen verzameld. Plukjes schapenvacht, plantjes, onkruid en modder. Alles is in plastic zakjes gestopt. En een bedrijf dat geurstoffen maakt zal later proberen deze geuren na te bootsen, zodat ze bewaard kunnen blijven.
11: En de Telegraaf duikt in de kosten van sociale mediakanalen van ministers en staatssecretarissen. De filmpjes, foto's en uitlegvideo's op verschillende kanalen zijn steeds professioneler geworden en ook steeds duurder. Sinds 2020 is er zeker 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe inhuur. Daarnaast zijn er zeker 33 voltijdsbanen bezig met het promoten van het kabinet op sociale media.
2: Ja, Defensie en Economische Zaken geven het meeste geld uit aan content. Ministeries zeggen het belangrijk te vinden om direct te communiceren met burgers en om beleid toegankelijk uit te leggen. Ik weet niet of dat altijd gebeurt in die filmpjes, maar goed. En ook niet alle berichten bereiken een groot publiek, weet de krant. Zo worden flitsende montages van een drukke dag van minister Sjoerdsma bijvoorbeeld maar een paar duizend keer bekeken.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Vanessa Paradis met Les Épines du Cœur. Argentinië won gisteravond de halve finale op het WK van Engeland. En een aantal Argentijnse spelers vierden dat met een spandoek. Daarop de tekst Las Malvinas son Argentinas. De Falklandeilanden, zoals wij ze noemen, zijn van ons. Deze eilanden vallen onder Groot-Brittannië en er woedde een korte oorlog om in 1982. Nou, de Britse regering noemt het rondlopen met dat spandoek ongepast en dringt bij de FIFA aan op een onderzoek. Ik ga praten met Kiki Brulman. Zij is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is de waarde van zo'n spandoek op het wereldtoneel?
1: Nou, in termen van politieke druk en opwinding is de waarde aanzienlijk. Dat zie je ook in de pers overal vandaag. En in het politieke spel tussen Argentinië en Engeland. Maar het is niet meteen een omslag in wie er soevereiniteit heeft over de Falkland Islands of de Malvinas. Maar het is wel stug, inderdaad.
0: En het staat weer op de agenda, hè, hiermee. Ieder geval in de pers, zoals u zegt, en bij het publiek. Nu is er aardig wat politiek bij dit toernooi. De Falklandeilanden, zoals we noemen, is een onderwerp dat Argentinië bezighoudt. Zijn de gemoederen daar nog steeds wat verhit? Of was het eigenlijk verrassend dat dit nu opeens het voetbalveld opkwam?
1: Nee, dit is een terugkerend iets. En de oorlog, dus de Falklandoorlog in 1982... dat is toch nog wel iets wat in Argentinië een enorme trauma kennelijk heeft veroorzaakt. Een blijvend trauma. Toen heeft destijds de militaire junta, die sinds 1976 aan de macht was, die heeft toen de Falkland Islands bezet, of de Malvinas, vanuit de gedachte dat ze eigenlijk gewoon bij Argentinië horen. En de VK, voor de oudere luisteraars, die weten nog hoe Margaret Thatcher en Prins Andrew voorop op een schip opstoomden naar de Falkland Islands. En Engeland heeft inderdaad in 10 weken of zo hebben ze de controle teruggekregen. En dat is echt, dat is ervaren als een grote nederlaag in Argentinië. En heeft ook bijgedragen aan de val van de militaire junta, aan die regering later in 82. Dus het is een soort scharniermoment geweest. En toch met een zware koloniale wijsmaak voor Argentinië. En het leeft nog steeds, zoals we dus ook weer zagen gisteren of eergisteren.
0: En doet Argentinië nog pogingen, als je het hebt over internationaal recht, om ze terug te krijgen? Of tenminste terug te krijgen, dat is maar even de vraag, hè, want ze leggen allebei een claim erop. Maar speelt het nog steeds, deze kwestie, diplomatiek?
1: Ja, zeker. Ook eigenlijk heel recent weer. Dus er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost, niet voor een rechter of zoiets dergelijks. En nu is dat net eigenlijk weer opgeleid. Dus rondom het WK was er ook een ruzie, ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd ja. Je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
0: Nee.
1: Dus het speelt nog wel. En toen ging het VK ook nog, een Brits schip ging ook nog toen voor onderzoek aan de Zuidpool, gingen ze met een soort onhandige vaarroute van Chili, van de Falklands naar Chili en weer terug of zoiets, waarmee ze Argentijnse wateren raakten en daar weer

0: Er is ook weer een grote diplomatieke rel, dit is een week geleden of zo, van gekomen. En dan zie je de Engelse kranten schrijven dan allemaal: we lost the World Cup, but we still have the Falklands en zo.
1: En als er is overwinning. En als we nog even teruggaan naar, daar hebben we natuurlijk destijds is daar heel veel aandacht aan besteed, maar naar de claim die ze allebei leggen op de eilanden. Waar komt de claim van Argentinië vandaan?
0: Dat zijn van die typische, echt oude verhalen. En het wordt ook steeds lastiger om er juridisch, om er handen en voeten aan te geven. Maar Argentinië zegt dat het de rechtsopvolger is van Spanje. Dat gezag uitoefende over dat hele gebied. En Argentinië heeft zich in 1816 met een onafhankelijkheidsverklaring, dat wordt meestal als pijldatum genomen, hebben ze zich losgemaakt. Intussen had Engeland al sinds halverwege de 18e eeuw een soort handelspost op de Falklands en hebben dat 1833 of zoiets, hebben ze dat weer eens eventjes ferm ter hand genomen, dat gezag, en sindsdien altijd ononderbroken uitgeoefend, zoals ze bij elke gelegenheid zeggen. En er is dus een claim van Argentinië dat zegt dat ze het van Spanje hebben overgenomen, en van Engeland dat zegt dat het aanhoudend en ononderbroken gezag heeft uitgeoefend. En dat is, dat zijn gewoon twee stellingnamen over de feiten. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger om dat goed vast te stellen.
1: En er wonen mensen. In 2013 stemden bijna alle inwoners tijdens een referendum voor het blijven onder Brits gezag. Hoe belangrijk, of Engels gezag, hoe belangrijk is dat voor de juridische zeggenschap over het gebied? Vanuit het internationaal rechtsperspectief?
0: Ja, op zichzelf is natuurlijk het recht op zelfbeschikking. Dat was toen iets minder spannend, behalve als grondslag voor decolonisatie trouwens, in Latijns-Amerika al. Maar het recht op zelfbeschikking van bewoners is natuurlijk tegenwoordig wel echt een belangrijke factor. En dat zegt dus iets over wat de bewoners willen. Maar nou moet je wel, en ze hebben inderdaad zich uitgesproken om bij Engeland te blijven of te zijn. Maar je moet je wel realiseren dat die bevolking, dat zijn 3000 mensen plus nog 1000 tijdelijke werkkrachten en militairen. En die 3000 mensen zijn afstammelingen van eigenlijk Engelse settlers, zou je kunnen zeggen, maar wel in 1833 en vlak daarna. Dus wel al een hele lang levende eigen gemeenschap intussen. Maar Argentinië zegt dus, dit is niet het recht op zelfbeschikking van een inheems volk wat al sinds mensenheugenis ergens woont. Dit is een kolonisator die
1: de familie laat stemmen, bij wijze van spreken.
0: Ja, zoals in de Donbass wat men zegt over Rusland. Maar zo is het natuurlijk toch niet zo simpel.
1: En tot slot zondag is de finale tussen Argentinië en Spanje. Kan dat nou ook nog tot politieke spandoeken leiden, of laten ze dat koloniale verleden inmiddels rusten?
0: Ik denk dat er zijn allerlei spanningsvelden misschien nog, maar niet. Er zijn geen heftige ruzies op dit moment. Dus ik kan me voorstellen dat Argentinië een zekere aardigheid erin heeft om die partij te winnen. Zoals dat tussen allerlei grote en kleine landen en voormalige kolonisatoren en voormalige koloniën is. Maar ik denk niet die spanningen en die identity politics nu tussen Engeland en Argentinië, dat zie ik niet helemaal gebeuren bij de finale.
1: Nee.
0: Maar wie weet wat voor spandoeken we
1: nog.
0: Dat
1: was wel weer genoeg politiek, zou ik zeggen, hoor, dit toernooi.
0: Ja.
1: Ja, mevrouw Brulman, hartelijk dank. Kiki Brulman, hoogleraar internationaal publiekrecht.
0: Oké, dank.

0: Changes coming around the band Jet Rebel. Het Amerikaanse minister van Defensie wil militairen jaarlijks gaan testen op de hoeveelheid testosteron in hun lichaam. Als er sprake blijkt van een tekort, dan zou een behandeling kunnen volgen met als doel militairen beter te laten presteren. Nou, heeft dat zin? Wat zijn de gevolgen voor de mensen om wie het gaat? Dat vraag ik aan Meliante Nicolai. Zij is uroloog en medisch seksuoloog. Van harte welkom.
1: Dank.
0: Gespecialiseerd in de invloed van testosteron ook op het lichaam. Dus helemaal de juiste persoon om hierover te praten. Wat dacht u toen u het voor het eerst hoorde?
1: Nou, ik was even gechoqueerd. Ik dacht, gaan ze dat nou gewoon zomaar aan iedereen geven? Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Dat is echt niet goed voor iedereen natuurlijk. Je geeft het alleen als iemand klachten heeft en de waarde is te laag. En dan meet je het liefst 2 keer op een rij. Dus ja. Dat moet je niet klakkeloos doen.
0: En bestaat er zoiets als een optimaal testosteronniveau dat voor alle mannen gelijk is?
1: Nee, ook niet. Nee, er is altijd een range. En de een heeft meer nodig dan de ander. En het is ook maar net weet je waar je aan gewend bent. Dus je kunt ook niet iedereen over een kam scheren, nee.
0: En hoe meet je dan of iemand voldoende testosteron heeft? Kijk je dan naar lichaamsgewicht, lengte? Waar moet je dan naar kijken om dat vast te stellen?
1: Nou, je kunt gewoon in het bloed het meten. En er is wel een bepaalde afkapwaarde waaronder je dan kan zeggen van nou, dit is echt wel laag. En meestal gaat dat ook gepaard met klachten. Dus als je onder een bepaalde waarde komt, merk je dat je bijvoorbeeld minder spierkracht hebt of minder vitaliteit. En minder seksuele functies, dus minder zin in seks of minder erecties. Kijk, dan zijn mannen dus wel vaak geneigd om naar de dokter te gaan om dan te laten meten. Maar als je geen klachten hebt, zit je bijna altijd ook gewoon in een normale range.
0: En stel nou dat Defensie in Amerika zegt, dit is te laag. Heeft het dan zin om iets toe te dienen zodat je meer spieren opbouwt? Is dat dan ook het effect?
1: Nou ja, het is wel heel belangrijk voor het lijf, testosteron. Het is echt een gezondheidsparameter ook. Dus mensen met bijvoorbeeld veel overgewicht of bijvoorbeeld hart- en vaatziekte, diabetes, op andere manieren ziek, hè, die kunnen ook vaak een te laag testosteron hebben. En daardoor hebben ze vaak ook dan weer minder veerkracht en moeite om weer een conditie op te bouwen bijvoorbeeld. Dus het is zeker zo dat als je te laag zit, dat het nuttig is om er wat aan te doen.
0: En wat doe je dan? Dan dien je testosteron toe? Kan dat? Of wat gebeurt er dan?
1: Ja, dus je kunt het smeren. Je kunt het ook prikken. We doen het niet slikken. Dat is niet de goede weg. Met name smeren is heel, heel simpel. En dan bouwt het ook gewoon heel netjes op. En dan krijg je elke ochtend, als je het smeert in de ochtend, een level zoals in de natuur ook. Heb je 's ochtends een piek. En dan bood je eigenlijk gewoon de natuur na, omdat je dan zelf te weinig aanmaakt. En bijvoorbeeld mensen met overgewicht, die hebben in hun vetweefsel het aromatase-enzym. Dat zet de testosteron om in oestrogeen, dus een vrouwelijk hormoon. En daardoor krijgen ze dus eigenlijk een visuele cirkel, waardoor ze steeds minder testosteron hebben en ook weer minder goede stofwisseling krijgen. En dus ook weer moeilijker afvallen bijvoorbeeld. En minder makkelijk spiermassa opbouwen. En dan is het nog moeilijker om je stofwisseling op gang te helpen. Dus ja, dan kom je in een visuele cirkel. En in dat geval is het natuurlijk wel heel nuttig om testosteron te geven.
0: En critici in Amerika nu met dit plan van de Amerikaanse Defensie zeggen, ja, je kan dat wel 1 keer per jaar prikken, maar u zei net ook al in de ochtend, hè, heb je weer andere waardes volgens mij dan in de middag of de avond. En misschien verschilt dat ook per dag. Dus heeft het zin om dat 1 keer te prikken bij
1: iemand? Nee, want als je bijvoorbeeld slecht hebt geslapen is het lager. Als je net griep hebt gehad is het lager. Als je heel veel stress hebt continu dan is het lager. Dus het is echt een momentopname. Maar je kan wel zeggen als die onder die bepaalde waarde is, dan is het wel een reden om er naar te kijken nog een keer. En zeker als iemand dus ook klachten heeft.
0: En kan je het, is het logisch om het direct te relateren aan hoe je het werk als militair doet?
1: Nou, ik snap wel waar het vandaan komt. We hebben natuurlijk al die influencers op social media die teammaxing doen en zeggen dat je dan de betere man bent, de sterker bent.
0: Ja, dat zit vooral in de hoek van de menno-sfeer ook.
1: Ja, precies. En testosteron in de sportschool, hè, grote spieren pompen. Dus ik denk dat dat een beetje is waar dat vandaan komt. Het is natuurlijk zo dat als je heel hoog testosteron hebt, kan je beter spiermassa kweken. En het is ook daarom verboden om dat te doen in de sportwereld. Hè? Maar ja, dit is waarom het dus een hype is. Maar het is gevaarlijk om het zomaar toe te dienen aan mensen die geen problemen hebben. Want je onderdrukt dan ook je eigen aanmaak.
0: En de aanname is ook dat er toch ook wel iets mis is met veel mannen. Hè? Tenminste, anders ga je dit niet testen, lijkt me, over de hele breedte. Of neem je dat niet voor? Is de hoeveelheid testosteron bij mannen over de jaren veranderd? Zou het zo kunnen zijn dat een heleboel mannen echt onder die belangrijke waarde voor de gezondheid zitten?
1: Nou, dat zijn dan wel vaak de minder vitale mannen. Maar over het algemeen is het inderdaad zo dat we sinds de jaren 70 zien dat ongeveer een punt testosteron minder wordt gemeten, gemiddeld genomen. Dus dat het wel echt afneemt. En dat wijten we eerst aan leefstijl. Hè? Meer zitten, dus zwaarder worden, veel meer stress. Maar er zijn toch ook andere factoren, dus vanuit het milieu. Dus weekmakers, verlaten, pesticiden. Die hebben ook een disruptive effect.
0: En u zei net, je moet niet zomaar dat gaan toedienen. Hè? Ook bij de sportschool, het is niet voor niks verboden. Want wat zijn de risico's als je testosteron onnodig wellicht toevoegt?
1: Nou ja, je voegt iets toe waardoor het lijf denkt van nou, er is al genoeg. Dus het aanmaakmechanisme gaat uit eigenlijk. Waardoor je op de langere termijn ook daadwerkelijk dat helemaal kunt blokkeren of zodanig kunt stagneren, dat het niet meer vanzelf terugkomt. Dus als je te veel geeft, zeker een te hoge dosering, daar kan je echt schade mee berokkenen aan de testikels die dat dan moeten produceren. En dat ze dus, als je stopt, niet meer genoeg zelf kunnen aanmaken. Dus dan moet iemand het levenslang blijven gebruiken. En als het een jonge man is, je onderdrukt ook de spermaproductie. Dus vaak onvruchtbaarheid, of in ieder geval een heel lang traject wordt het dan, om dat dan weer op gang te helpen.
0: Dus de mensen die u begeleidt om medische redenen, dat is een enorme fijne afstelling als ik het zo hoor. En je moet het ook niet te lang doen.
1: Nou ja, als iemand natuurlijk 65 is en er geen kinderen meer wil en duidelijk een gezondheidsrisico heeft waardoor die baat zou hebben bij testosteron, maakt het niet uit als hij dat levenslang moet gebruiken. Maar als het vanuit je werk wordt opgelegd omdat je dan grotere spieren kan trainen en meer focus hebt en het is om een soort van meer vechtpoppetje te worden. Dus ja, dat is wel een bizarre keuze natuurlijk.
0: En ik zat ook te denken, ook bij het leger, bij de luchtmacht testen ze je ogen. Dus er worden best wel op verschillende lichaamsdelen vast voor banen lichaamstesten gedaan. Toch bij deze krijg je ook een beetje het gevoel, kan dat ook een vervelend psychologisch effect hebben als je dat tussen mannen onderling het testosteron gaat meten? Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, dat is een beetje net als met erecties en mannelijkheid. En mannen voelen zich vaak heel onzeker, maar ze doen heel stoer. En ik denk dat ze zeker onderling zouden gaan kunnen vergelijken. En dat het ook, dus als het dan te laag zou zijn, dat je dan daar weer over gepakt kan worden. Dus ik denk niet dat het per se heel goed is voor de psyche van die mannen, nee.
0: Nee. Goed, nou, we hebben er een heleboel over besproken. Ja. Heel interessant, van veel kanten bekeken. Dit plan dus vanuit Amerika om militairen jaarlijks te gaan testen op de hoeveelheid testosteron. Meliante Nicolai, hartelijk dank.
1: Heel graag gedaan.

0: De laatste trein naar huis, John Mayer. In het oosten van Suriname stuitte politie en leger deze week op 14 gewapende mannen uit China. Zij werden aangehouden en in verband gebracht met de vaak illegale goudwinning in de binnenlanden van Suriname. Iwan Brave is correspondent voor Trouw in Paramaribo. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: 14 gewapende Chinezen in uniform in het oosten van Suriname. Was dat een verrassing?
1: Ja, even een kleine correctie. Is niet helemaal in het oosten, maar een beetje meer in het centrale
0: gedeelte
1: van Suriname.
0: Centrum-oost, noordoost.
1: Ja, richting naar het oosten. Ja. Wat was je vraag?
0: Of het een verrassing was dat ze daar 14 gewapende Chinezen in uniform aantroffen.
1: Kijk, dat slaat natuurlijk altijd wel in als een bom. Maar een verrassing is natuurlijk ook weer niet. Omdat er gebeuren zoveel mistige zaken in het binnenland van Suriname. En zeker als het gaat om gewapende gevallen. Sowieso zijn er veel roofovervallen. Maar ook allemaal van die mistige ondernemingen die hun eigen beveiliging hebben. Dus het staat er eigenlijk aan te komen, zou je kunnen zeggen. Het was een verrassing, maar we stonden niet zo te kijken van waar komt dat opeens vandaan?
0: En waarom werden ze gearresteerd?
1: Nou, waarschijnlijk, en dat is voor zelf voor Surinaamse begrippen iets te ver. Kijk, dat bedrijven hun eigen bewaking hebben, dat zie je ook in de stad. Hè. Het is een normaal beeld hier, dat je mensen met zware wapens ziet bij cambio's. En het binnenland kan je het begrijpen. Want de handhaving van de politie en het leger is niet zo sterk. Dus ja, moet je alsnog je eigen bewaking hebben. Maar daar heb je vergunningen voor nodig, voor elk wapen. Maar de bedoeling is niet dat je een legertje opbouwt in uniform en dan met semi-automatische wapens uitrust. Dat gaat net, denk ik, een beetje een stap te ver voor Surinaamse begrippen.
0: En wat is het voor gebied waar dit zich afspeelde?
1: Nou, het is vooral zo'n beetje waar het stuwmeer is. Dat is een soort hotspot van kleinschalige goudwinning. Met heel veel vervuiling gaat het gepaard. Heldere water, het normaal als drinkwater geldt, of elk water voor de binnenlandse gemeenschappen, dat wordt al vertroebeld door het omwoelen al door die activiteiten. Maar er wordt ook al heel veel kwik gebruikt. En de laatste tijd wat je hebt, steeds meer Chinese ondernemers zijn zich gaan bemoeien met de kleinschalige goudwinning. Maar die gebruiken ook een soort vorm van cyanide. En dat is een hele gevaarlijke stof. Als dat in het milieu komt, dan is dat gewoon dodelijk. Wij zijn ook geconfronteerd 2 jaar geleden met een grote vissterfte in een van de rivieren. En waar het vandaan komt, weet niemand. Maar er zijn wel sporen van cyanide gevonden en kwik. En dat is wat er nu wel gaande is in Suriname. Dus heel, heel verontrustend.
0: Ja, en bij de aanhouding was ook trouwens Ronnie Brunswijk aanwezig. Tot vorig jaar vicepresident, voorheen rebellenleider. Wat was zijn rol hierbij?
1: Ja, en nu natuurlijk partijleider van een belangrijke coalitiepartij. Mm-hmm. Nou, Brunswijk heeft gewoon heel veel belangen in goud. En hij heeft goudconcessies. Ook in die omgeving heeft hij goudconcessies. En hij heeft ook belangen in veiligheid en handhaving vanwege zijn business. En hij hangt altijd een beetje de reddende engel uit. Het leger heeft, zoals gezegd, nauwelijks slagkracht. De politie al helemaal niet. Dus ze hebben niet eens dus middelen om dan uit te rukken. En Brunswijk die regelt dan wel even dat een helikopter of een vliegtuig wordt geregeld. En dan, en zo wordt hij bij betrokken. En het is een beetje een dubieus geval, maar ja, dat is zijn rol dus.
0: En je beschreef net al, hè, weinig veiligheidsmensen in bepaalde gebieden. En als er zoveel goud wordt gewonnen met veel financiële belangen, dan zorgt dat, neem ik aan, ook wel voor meer criminaliteit.
1: Absoluut. Dat is wat dingen wat we wel met de regelmaat van de klok mee te maken kregen. Dat er gewapende overvallen zijn onlangs weer. Dat toch een groep mannen gemaskerd en gewapend dan zo'n goudonderneming of concessie overvallen. Ja, het is redelijk Wild West in het binnenland van Suriname. Dat kan je wel stellen. En ik denk dat dit ook een ontwikkeling is. We zijn het niet zo groot als Colombia, als Venezuela. Dus dat betreft is het wel overzichtelijk, het land. Maar je zal maar onschuldig zijn en daar gewoon lopen. En je komt zo'n legertje nep-militairen tegen. En die menen dan te kunnen optreden tegen je. En dat is wel het verontrustende, hè? En laten we hopen dat dit geval toch een beetje de boel wakker heeft geschud.
0: Van, ja, hey, dat dat ook een waarschuwing is voor andere landen en andere bedrijven om niet zomaar eigen veiligheidseenheden daarin te zetten.
1: Ik denk ook dat dit is boven komen borrelen. Ik weet zeker dat er meerdere van dit soort gewapende groepen in het binnenland bezig zijn. Het gaat voornamelijk nog om het bewaken van hun belangen. Maar ja, het kan zo escaleren in kleine oorlogjes natuurlijk.
0: En dan heb je dus in feite dat thema. Dan heb je de illegale goudzoekers. En dan heb je de criminaliteit en dan heb je de milieuproblemen. Dus het is voor de regering in Suriname echt al met al een enorme uitdaging die jij beschrijft.
1: Ja, het is een grote uitdaging voor heel Suriname hoe je dat gaat doen. En die vervuiling, dat is echt iets heel ernstig. En hoe ze dat onder de knie gaan krijgen, dat weten we niet. Maar het is vooral namelijk ook een werkgelegenheidsprobleem. Er is weinig werkgelegenheid voor veel, met name binnenlandse jonge mannen. Ja, en goud is dan toch zo'n stille droom dat je eventueel rijk kan worden. De kleine jongens worden helemaal niet rijk daarvan natuurlijk. Het zijn oude mensen zoals Bronnie Brunswijk die grote belangen hebben. Die zorgen ook voor de grote machines. Die strijken toch het meeste op. Maar die kleine goudzoekers, ja, die verdienen wat. En meestal het eerste wat ze uitgeven zijn dan weer aan die lokale bordelen die daar worden bestuurd door buitenlandse vrouwen voornamelijk. Ja, het is allemaal niet vrij.
0: Ivan Braven, dankjewel voor jouw verhaal vanuit Paramaribo.

0: De Beatles met Eleanor Rigby. De Odyssee, of de Odyssee, dat is een van de beroemdste Griekse epische dichtwerken van Homerus. En regisseur Christopher Nolan heeft nu een spectaculaire verfilming van het verhaal gemaakt. Die is vandaag in Nederland in première gegaan. En historicus Fik Meijer, kenner van boeken uit de klassieke oudheid, die ging vanmiddag voor ons programma naar de bioscoop. Van harte welkom.
1: Dank u wel.
0: Een hele zit was het, hè? Ruim 3 uur.
1: Ruim
0: 3 uur. En het boek, eigenlijk een lang gedicht, is ongeveer 800 jaar voor Christus geschreven. Kent u het van binnen en van buiten?
1: Ik ken het vrij goed, want in onze studietijd moesten we het helemaal lezen. In het Grieks. Maar daar is het grootste gedeelte van weggezakt. Maar ik kan het nog goed lezen. De laatste keer was er nog iemand op bezoek, ook een klassicus. En toen hebben we nog wat Homerus gelezen, dus ik kan het nog lezen, ja.
0: En voor de luisteraar die het verhaal niet kent, hè, kunt u in een paar zinnen vertellen waar het over
1: Homerus
0: gaat?
1: Homerus schreef 2 grote boeken.
0: De Ilias.
1: Het eerste is de Ilias, het tweede de Odyssee. De Ilias begint dan met Menen naar IJzerte, ja, Peleria, Dio, Achilleos. Bezing onze muze de wrok van Peleus' zoon Achilles. En daarop de Odyssee. En die begint dan met het verroemde verhaal Andra Moyenne Pemusa Polytropon Osma Apolla. Bezing mij om muze de man die rondzwierf, et cetera, et cetera. En wat nou het aardige is, Homerus heeft een heel duidelijk verhaal geschreven met verschillende verhaallijnen die door elkaar heen lopen. En in de film vandaag gebeurt dat ook. Er wordt herhaaldelijk geschakeld naar de Trooien, dat omgekomen is, dat vergaan is, naar de vrouw van Odysseus en naar Odysseus zelf. Dus er wordt heel mooi geschakeld. En dat vind ik wel erg mooi.
0: En de kern van het verhaal?
1: De kern van het verhaal is, Odysseus heeft Troje verwoest met de list van het houten paard. En Poseidon wil hem dan straffen.
0: De god van de zee?
1: Ja, en die kan niet voorkomen dat hij dus ooit thuis zou komen. Maar al zijn manschappen, en dat speelt ook in het verhaal een grote rol, die komen allemaal, komen die eigenlijk om. En uiteindelijk komt hij dan terug in Ithaca. En dan treft hij daar natuurlijk zijn huis aan, vol met vrijers die zijn vrouw het hof willen maken. En die maakt hij dan allemaal af. En dan is hij met zijn vrouw weer gelukkig. En dan is het weer allemaal goed.
0: En de Odyssee is vaker verfilmd. Er zijn ook series van gemaakt. Dat is volgens mij nooit zo gelukkig geweest.
1: Nee.
0: Hoe is deze verfilming? Is het nu wel gelukt?
1: Nou, wat dat betreft had ik vandaag gelukkige omstandigheden. Want toen ik net hier naartoe gebracht werd, toen draaide de film Troy met Brad Pitt. En als je die twee nou vergelijkt, is dat een wereld van verschil. De eerste is echt van Troy met Brad Pitt is echt eendimensionaal. Heel simpel. En dit is verhaal. Dat speelt zich af. Hij heeft echt die Christopher Nolan in de Odyssee zitten vroeten. En heeft ook zitten kijken van de gruwelijke passages, de emotionele passages. En hoe pas ik dat allemaal in elkaar? Hij heeft dus de grote lijn van het verhaal gevolgd. Maar hij heeft ook wijzigingen aangebracht die het verhaal, denk ik, ook voor de lezer ten goede doen komen.
0: En hij houdt niet zo van digitale effecten. Hij wil vooral veel fysieke decors. Ja. Daar stopt hij enorm veel in. Heel veel investeringen doet hij daarin. Loont dat?
1: Ja, dat loont zeker. En dat camerawerk ook is ook werkelijk geweldig.
0: Van een Nederlander, hè?
1: Nederlander, Hoyte van Hoytema. Die heeft dat echt voortreffelijk gedaan. Die schijnt ook speciale camera's gemaakt te hebben. En dat is mooi, want als je alleen al ziet, op een gegeven ogenblik komen ze dan aan, eerst bij de Laistrygonen, grote reuzen maakt hij daarvan. Dan komt hij aan bij Polyphemus, de man met het ene oog, die hij het oog uitprikt. En dan komen ze bij Kirke. Dat vond ik een van de mooiste passages. Kirke, een tovenares, en die verandert de mannen van Odysseus, verandert die in varkens. En dat zie je ook bijna gebeuren. Je ziet ook bijna, eerst zie je dan mensen, en dan zie je ze langzaam ook in varkens ook veranderen. En zo zijn er meer effecten die werkelijk echt ook geweldig zijn. En misschien wel de mooiste passage is, als hij naar de onderwereld gaat, dan denkt iedereen, hij zakt af. Maar die Christopher Nolan heeft die mensen naar boven laten komen om met hem te praten. Dus hij daalt niet af naar beneden, maar ze komen uit de aarde komen ze op en gaan daar dan met hem ook in debat.
0: Dat is ook best bedreigend, denk ik, als de onderwereld uit zichzelf naar boven komt. Hè?
1: Ja.
0: Als je afdaalt, dan doe je er zelf nog iets aan, zeg maar. Lijkt mij dan tenminste. Hij heeft voor deze film niet Brad Pitt gekozen, die in Troy speelde, maar Matt Damon. Andere acteur Tom Holland. Dat zijn acteurs die heel veel andere beroemde rollen hebben gespeeld.
1: Die werd ook zeer goed gespeeld.
0: En associeer je die misschien niet heel erg met andere rollen als je daarnaar kijkt? Of
1: nee,
0: stoorde dat niet?
1: Nee, terwijl ik wel een redelijk fanatieke filmbezoeker ben. Ik heb zo'n Cineville-abonnement. Maar dat had ik helemaal niet. En ik was iedere keer weer verbaasd hoe hij een goede methode vond om iets duidelijk te maken. En je kon precies herkennen wat hij letterlijk uit Homerus heeft overgenomen en wat hij zelf als interpretatie heeft gegeven. Het mooie is ook, het verhaal wordt verteld als hij is op het eiland van Calypso, waar hij dan 7 jaar gezeten zou hebben. Maar in het boek vertelt het verhaal dat hij komt bij de Verjaken. En dat stuk hebben ze eruit gelaten.
0: En stoort u dat?
1: Nou, het stoort mij niet, nee. Het stoort me niet, maar het is wel een mooie passage. Want dan komt hij aan en dan krijg je die beroemde passage die vaak gelezen wordt als hij dan komt en hij spoelt aan, naakt, en dan komt hij daar de koningsdochter tegen en hij spreekt daartoe. Dat had ik ook wel mooi gevonden.
0: En Nolan die benadrukt dat Homerus het verhaal opschreef dat honderden jaren voor zijn leven had plaatsgevonden. Dus dat ook Homerus aan interpretatie van geschiedenis heeft gedaan. En dat hij dat in feite ook doet.
1: Oh,
0: en aan goed geïnformeerde speculatie doet, zoals hij het zegt.
1: Ja.
0: Is dat een goede basishouding wat u betreft voor zo'n film?
1: Dat vind ik wel. Kijk, er komen ook voortdurend komen voor de zeevolken. Als er paleizen verwoest worden, dan lijkt het net of de zeevolken komen. En het is, kijk, het verhaal speelt aan het einde van de bronstijd. Dus zo rond 1200. Maar Homerus leeft rond 800. Dus er zijn een hele hoop dingen die niet meer zo zijn als in die tijd daarvoor.
0: Nee.
1: En dat heeft hij op zijn manier prachtig gedaan. En ook de boodschap aan het eind van het verhaal. Ik zal het verder niet verklappen, allemaal voor de mensen. We moeten er naartoe gaan. En dat doet hij ook op een hele mooie manier. Hij wil ook toch iets laten zien aan de toekomstige mens van wat er kan gebeuren en hoe misdaad en andere zaken bestreden kunnen worden. En dat doet hij ook heel mooi.
0: En dit jaar zat een deel van de Odyssee in het eindexamen Grieks. Die hoeven leerlingen al lang niet meer helemaal te lezen. Wat dat betreft komt die film hier misschien net te laat uit voor de gymnasiasten. Hè?
1: Ja.
0: Dat is wel jammer eigenlijk.
1: Ik vond dat jammer.
0: Voor iedereen.
1: Maar het viel me op vanmiddag in de bioscoop in Leiden. Al die mensen zaten aandachtig te luisteren. Want het duurt 3 uur en 20 minuten, maar het verveelt geen moment. En er zaten ook 2 collega's van mij in de bioscoop van de Leidse Universiteit. En die zeiden ook dat die Christopher Nolan heeft het echt prachtig gedaan. En ik begrijp ook dat hij ook goede kritiek heeft gekregen.
0: In ieder geval ook van u. Hartelijk dank. En fijn dat u voor ons naar deze film wilde gaan. The Odyssey, dus vanaf vandaag in de bioscopen. Hartelijk dank, Fik Meijer.
1: Dank u wel.
0: Want het oog zit erop voor vandaag. Morgen dan zit Kees Grimbergen hier. U kunt luisteren nu naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel
2: goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met zondag in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië. En hun strijd om de wereldtitel. Wie pakt de overwinning? Je hoort het zondagavond, 9 uur. Natuurlijk.
1: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjark Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.